0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio rondom Eindhoven. Bij een crash van een Nigeriaans militair vliegtuig zijn 32 mensen omgekomen, 25 passagiers en 7 bemanningsleden. In de Eemshaven in Groningen dreigt een zeeschip te zinken. Door een onbekend gat in de romp stroomt water de machinekamer binnen. En het Nederlandse paviljoen in het voormalige vernietigingskamp Auschwitz wordt vernield. Het ministerie van Volksgezondheid stelt hiervoor 1 miljoen euro beschikbaar.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
2: Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है FM DAB+ तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैहार्ट द बेस्ट उजाला रेडियो तुझ

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio rondom Eindhoven. Bij een crash van een Nigeriaans militair vliegtuig zijn 32 mensen omgekomen, 25 passagiers en 7 bemanningsleden. In de Eemshaven in Groningen dreigt een zeeschip te zinken. Door een onbekend gat in de romp stroomt water de machinekamer binnen. En het Nederlandse paviljoen in het voormalige vernietigingskamp Auschwitz wordt vernield. Het ministerie van Volksgezondheid stelt hiervoor 1 miljoen euro beschikbaar.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: लिए यू आर
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
2: Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio rondom Eindhoven. Bij een crash van een Nigeriaans militair vliegtuig zijn 32 mensen omgekomen, 25 passagiers en 7 bemanningsleden. In de Eemshaven in Groningen dreigt een zeeschip te zinken. Door een onbekend gat in de romp stroomt water de machinekamer binnen. En het Nederlandse paviljoen in het voormalige vernietigingskamp Auschwitz wordt vernield. Het ministerie van Volksgezondheid stelt hiervoor 1 miljoen euro beschikbaar.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are just perfect.
1: हाय, तुम हो हसी वफा, तुमको मेरी जान आ

Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe zegt dat de splintergroeperingen van buiten de gemeente de onofficiële demonstraties aanwakkerden. Hij stelt dat de eigen jeugd werd opgehitst tot grof geweld, waarbij onder meer cobra's naar agenten werden gegooid. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven van Riyadh, een Aramco-raffinaderij en militaire locaties in Saoedi-Arabië aangevallen met drones en raketten. Journalisten melden luide explosies boven de hoofdstad. De aanvallen vinden plaats te midden van escalerende gevechten tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsgroepen en door Iran gesteunde Houthis in Jemen. De Europese Commissie heeft besloten dat Polen geen 26 miljoen euro staatssteun mag verlenen aan vrachtwagenfabrikant Mantrucks voor de uitbreiding van een fabriek in Niepołomice. Polen kon niet aantonen dat de steun doorslaggevend was voor de investering, noch dat Mantrucks zonder steun elders had geïnvesteerd. En het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio rond Eindhoven. Minister Jamie van Essen van Landbouw maakte dit bekend tijdens een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liempde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden en moet vergunningverlening vergemakkelijken, zodat economische projecten minder stikstofproblemen ondervinden. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon en bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are Ujala Radio Headlines.
1: Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp naar AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven van Riyad, een Aramco-raffinaderij en militaire locaties in Saoedi-Arabië aangevallen. De Europese Commissie heeft besloten dat Polen geen 26 miljoen euro staatssteun mag verlenen aan vrachtwagenfabrikant Mantrux. En het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Breempoortregio rond Eindhoven. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp naar AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven

De Europese Commissie heeft besloten dat Polen geen 26 miljoen euro staatssteun mag verlenen aan vrachtwagenfabrikant Mantrux. En het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio rond Eindhoven. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: तेरा
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe zegt dat de splintergroeperingen van buiten de gemeente de onofficiële demonstraties aanwakkerden. Hij stelt dat de eigen jeugd werd opgehitst tot grof geweld, waarbij onder meer cobra's naar agenten werden gegooid. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven van Riyadh, een Aramco-raffinaderij en militaire locaties in Saoedi-Arabië aangevallen met drones en raketten. Journalisten melden luide explosies boven de hoofdstad. De aanvallen vinden plaats te midden van escalerende gevechten tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsgroepen en door Iran gesteunde Houthis in Jemen. De Europese Commissie heeft besloten dat Polen geen 26 miljoen euro staatssteun mag verlenen aan vrachtwagenfabrikant Mantrux voor de uitbreiding van een fabriek in Niplomic. Polen kon niet aantonen dat de steun doorslaggevend was voor de investering, noch dat Mantrux zonder steun elders had geïnvesteerd. En het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio rond Eindhoven. Minister Jamie van Essen van Landbouw maakte dit bekend tijdens een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liempde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden en moet vergunningverlening vergemakkelijken, zodat economische projecten minder stikstofproblemen ondervinden. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon en bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp naar AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven van Riyadh, een Aramco-raffinaderij en militaire locaties in Saoedi-Arabië aangevallen. De Europese Commissie heeft besloten dat Polen geen 26 miljoen euro staatssteun mag verlenen aan vrachtwagenfabrikant Mantrux. En het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Breempoortregio rond Eindhoven. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: In het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort tussen Kootwijk en Voorthuizen 5 minuten vertraging. In de file van 9 kilometer, 5 minuten op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg. Op de A15 Rotterdam richting Europoort door de problemen bij de Suurhofbrug 3 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wel, wel, wel. U luistert naar Rujana Radio. En ik ben Subhaans. Heel veel luisterplezier.

U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje. Terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon. En bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp naar AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven van Riyadh, een Aramco-raffinaderij en militaire locaties in Saoedi-Arabië aangevallen. De Europese Commissie heeft besloten dat Polen geen 26 miljoen euro staatssteun mag verlenen aan vrachtwagenfabrikant Mantrux. En het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Breempoortregio rond Eindhoven. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Jalalane Heer, Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november in Meervaart. Jabberjust Concert. En natuurlijk vanaf 2:30 fakkeloptocht gezet. Meervaart Theater mee. Jabberjust Concert hoorde wel hij. Our fakkeloptocht Shurhonge. Meervaart Zee. Diwali Festival of Lights. Met Satya Matadim uit Suriname. Sanjay Jodha, Maus Mew Roy, Indru Neil Roy en Ravinder Singh Bedi. Met Avishkar Orchestra gezet. Ticket wacht per Gridena via meervaart.nl. Vanaf €15. Let op, geen stadspaskorting. Dus toe wacht per Gridena. Wacht in Akker. Zondag 1 november in

binnenkort jarig. Door jenemdien hij door zal grijgen. Of ga je trouwen? Door wie waar honne wel hij, door shadi honne wel hij. Ja, kiesi ka moende sanskaar hij. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hebben. 15 vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Gisteravond demonstreerden tienduizenden mensen in het centrum van Barcelona tegen de wooncrisis. De autoriteiten schatten de opkomst op zo'n 20.000 deelnemers, terwijl organisatoren uitkwamen op 120.000. Het protest maakte deel uit van een landelijke golf, aangewakkerd door de ontruiming van een vrouw in Madrid. Premier Pedro Sanchez kondigde dezelfde maandag ook vervroegde verkiezingen aan. De Amerikaanse president Donald Trump maakte via een presidentieel decreet belastingvrije rode diesel beschikbaar voor iedereen in de VS. Die brandstof is normaal alleen bestemd voor landbouwmachines. Trump reageert op sterk stijgende brandstofprijzen door de Amerikaanse oorlog tegen Iran, enkele weken voor tussentijdse verkiezingen waarbij zijn Republikeinse partij slecht scoort. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe zegt dat de splintergroeperingen van buiten de gemeente de onofficiële demonstraties aanwakkerden. Hij stelt dat de eigen jeugd werd opgehitst tot grof geweld, waarbij onder meer cobra's naar agenten werden gegooid. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven van Riyadh, een Aramco-raffinaderij en militaire locaties in Saoedi-Arabië aangevallen met drones en raketten. Journalisten melden luide explosies boven de hoofdstad. De aanvallen vinden plaats te midden van escalerende gevechten tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsgroepen en door Iran gesteunde Houthis in Jemen. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon. En bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist in de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkarsak. Or Ham. Aap Se Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kist. WhatsApp.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Op de A9 Alkmaar Amstelveen is een ongeluk gebeurd. Tussen Uitgeest en Knoop het Velzen 5 kilometer file. Een kwartier vertraging. De linker rijstrook is dicht. Door werkzaamheden aan de Suurhofbrug 2 kilometer file. En een kwartier vertraging op de A15 Rotterdam richting Europoort. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Door een ongeluk 20 minuten vertraging tussen Schiedam Noord en Rotterdam Noord. 4 kilometer file zijn 2 rijstroken dicht. En door de problemen bij de Suurhofbrug staat het ook weer vast op de N218. Spijkenisse richting Oostvoorne, 4 kilometer bij de aansluiting met de N5. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon en bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: En u luistert naar Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Gisteravond demonstreerden tienduizenden mensen in het centrum van Barcelona tegen de wooncrisis. De Amerikaanse president Donald Trump maakt belastingvrije rode diesel beschikbaar voor iedereen. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp naar AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven van Riyadh, een Aramco-raffinaderij en militaire locaties in Saoedi-Arabië aangevallen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad.

0: bieden we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4 in juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ojalalare, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november koop, Meervaarttheater mee. Jabberjus Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh, Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjus Concert. Meervaart met Honeywell Heer. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het aantal AI-beelden van seksueel kindermisbruik online neemt sterk toe. Daar waarschuwt de Internet Watch Foundation voor. In de eerste helft van dit jaar werden 6300 beelden gevonden, 40% meer dan heel 2025. Nederlandse deskundigen zagen vorig jaar al een verdubbeling en waarschuwen dat veel jongeren deze beelden voor de grap maken, maar het is wel strafbaar. Rechtbankdocumenten tonen aan dat Andrew en Tristan Tate kwetsbare vrouwen verleidden en naar Roemenië lokten, waar ze financieel afhankelijk werden gemaakt en gedwongen werden internetporno te maken. De broers gebruikten fysiek en seksueel geweld om controle te houden. In het Verenigd Koninkrijk lopen 59 aanklachten tegen hen, waaronder verkrachting en mensenhandel. Gisteravond demonstreerden tienduizenden mensen in het centrum van Barcelona tegen de wooncrisis. De autoriteiten schatten de opkomst op zo'n 20.000 deelnemers, terwijl organisatoren uitkwamen op 120.000. Het protest maakte deel uit van de landelijke golf, aangewakkerd door de ontruiming van een vrouw in Madrid. Premier Pedro Sanchez kondigde dezelfde maandag ook vervroegde verkiezingen aan. De Amerikaanse president Donald Trump maakte via een presidentieel decreet belastingvrije rode diesel beschikbaar voor iedereen in de VS. Die brandstof is normaal alleen bestemd voor landbouwmachines. Trump reageert op sterk stijgende brandstofprijzen door de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Enkele weken voor tussentijdse verkiezingen waarbij zijn Republikeinse partij slecht scoort. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje. Terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon. En bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
4: Remember uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneer ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In Friesland en in het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Verder is het een drukke ochtendspits met veel ongelukken. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Muiden en Knoop het Watergaasmeer 5 kilometer file. 20 minuten vertraging door een ongeluk op de A10 van Ring Oost richting Ring Zuid. Tussen Landsmeer en afrit Watergraafsmeer 9 kilometer file, een half uur vertraging. Er is maar één rijstrook open, omrijden via de westkant van Amsterdam. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Maasbracht en Roosteren 20 minuten extra, 9 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Namaskar, mijn naam is Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio. Je weet het, hè?

Ja, de gezelligheid van Ujala Radio knalt door je luidsprekers. Het is een dag om lekker van te genieten. Neem iedere dag even de tijd om van iets kleins te genieten. Want ja, Ujala, geluk gaat niet over alles krijgen wat je wil. Het gaat over genieten van wat er is. En dat doen we vandaag, dat doen we morgen en dat doen we elke dag. Ja toch? En tussendoor met Ujala Radio op de achtergrond kan jouw dag niet meer stuk.

Ja, Ujala Radio is full on met full on entertainment. En als je Ujala aan hebt, geniet nooit met mate. Want ja, de beste manier om te genieten, dat is gewoon lekker ontspannen. En sowieso geen tijd verspillen. Want ja, als je tijd verspilt. Je kunt alleen tijd verspillen als je vergeet ervan te genieten. Get ready to wine, girl. Get ready to... Ja, let's get ready to wine. Brian Mohan samen met Savita Singh on the vocals. Deze Spanga.

यहाँ देखो मैंने देखा है ये एक सपना और फूलों के शहर में घर अपना। Ja, dat is de stem van Brian Mohan samen met Savita Singh in deze heerlijke cover Ghana. Ja, geweldig gedaan. In een leuk jasje gestoken. En het originele gaat alweer way back naar het jaar 1986. Destijds de stem van Lata Mangeshkar samen met Amit Kumar. Geen Amit Jairam, maar Amit Kumar. Ujala Radio, hey Sunwalo. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Zorg ervoor dat je geniet van deze dag.

Yeah, it's been a really, really long up to Aja. Janu to Aja. I Wanna See You Dance. Ja, een heerlijke party song uit de film. Kogeye Ham Kaham. Ja, een heerlijke dansnummer. En iemand zei ooit tegen mij, waarom aan een bar hangen als je er ook op kunt dansen? Ja, het was eventjes dat ik dacht van ja, gelijk heb je. En een ander zei tegen mij, waarom zou je ook lopen als je ook kan dansen? Ja, het is dat iedereen je maar een beetje raar zal aankijken als je dat gaat doen. Maar in ieder geval, dansen is iets wat we doen omdat het ons ontspanning geeft. We laten alles eventjes een beetje los in ons hoofd. Dat is het effect van dansen. Ja, Kaboli. Dans, lach en geniet van het leven.

Ja, beautiful song, groepsoor het Ghana, de stem van Arijit Singh. Mere Rua Rua, Mere Rua Rua. Ja, is afkomstig uit de film Tiger 3. Ja, onder andere Katrina Kaif en Salman Khan in de hoofdrol. Maar ook, ja, ook Imran Hashmi. Ja, dat is de eerste samenwerking van Yash Raj Film samen met Imran Hashmi. Ja, en hij speelt een belangrijke rol in de film.

Ja, er wordt gezegd dat de leeuw vandaag uit de kooi is gekomen. Ik denk dat het die leeuwa is van Bhaiya Satish. Ja, is afkomstig uit de film Fighter, deze Ghana. En deze film werd in januari 2021 aangekondigd op de verjaardag van Hrithik Roshan. Namelijk op 10 januari. Ja, ik stond er niet bij stil, maar het schijnt dus de eerste film te zijn samen met Deepika Padukone. Samen dat je dus Hrithik Roshan samen met Deepika on screen ziet. Ja, ook is Siddharth Anand in deze film. En met Hrithik Roshan samen is het zijn derde film. Want je had ook Bang Bang in 2014. En je had ook War in 2019.

Ja, je zult je hart nooit kunnen ontlopen. Ja, daarom kun je maar beter luisteren naar wat het je te zeggen heeft. Ganakanam he Sunlesara Meridua. Het originele kennen we uit de film Singham Returns en is de stem van Arijit Singh in deze Ghana. Maar dit is de stem van Sudhir van de formatie Next Time. Ja, prachtige, heerlijke local Ghana, heerlijke love Ghana die je hoort hier bij Ujala Radio. Ujala Radio Heesunwalo. Met Amit Jairam. En geniet lekker van je mooie dag. Samen met Ujala Radio op de achtergrond of op de voorgrond. John Chitumang, jij mag het bepalen.

Ja, uit het jaar 1999 met onder andere Shah Rukh Khan in de hoofdrol. Movie kanaam heet Bacha. Ja, je hoort de stem van Abhijit. En ja, na deze film kreeg Shah Rukh Khan de bijnaam Bacha of Hindi cinema. Ja, dat is na deze film. Na de film Bacha uit het jaar 1999. Organa kanaam heet. Het nummer wat je zojuist hoorde heet Voler ki jo sabse alag hai, maar dan gestoken in een nieuw jasje. En dit is EP Dylan op de playlist hier zo. Organica naam is Sleepless. Een brand new track uit het jaar 2023.

Ja, Ganneke naam is Sleepless van de stem van EP Dylan. Die hoort hier op onze playlist. Ja, en dit is Savita Singh samen met Lucky Singh.

Way back uit het jaar 1995 kwam deze uit in de film Hum Sab Chor Hai, gezongen door Alka Yagnik en Kumar Sanu. Maar deze laat je verrassen door Savita Singh en Lucky Singh. Ja, en zo is ook deze Ghana uit de jaren 90 weer helemaal van deze tijd.

मोहब्बत में यू हद को पार किया, तुमसे भी ज्यादा, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। ja, grenzen stellen betekent dat je de moed hebt om van jezelf te houden, ook al riskeer je daarmee dat je anderen teleurstelt. Ja, Ghanese naam heet Tumse Bhi Ziyada en is afkomstig uit de film Terup. Een prachtig, mooi nummer die we ook vele malen vaker na deze zullen horen. Ja, de playlist gaat verder en laat nu de stem van Payal Deo en Bacha tevoorschijn komen. Ghanese naam heet Gone Girl.

ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel hè? Door Shadi honne wel hè? Zullen we lopen? Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Pandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel hè? Door Shadi honne wel hè? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, alleen genieten van uw bijzonder dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder

0: In een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en cassavebrood.
1: ...24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Op 8 november vindt in Amsterdam een nieuwe Rode Lijn-protest plaats, georganiseerd door 13 organisaties, waaronder Amnesty International, Oxfam NoVib en Save the Children. De demonstratie, genaamd De Rode Lijn Voorbij, geen geld voor genocide, start op het Museumplein. In oktober vinden daarnaast ook acties plaats tegen Israëlische bezettingen en oorlogsmisdaden. Een grote meerderheid van de Nederlandse jongeren voelt zich onveilig. Dat blijkt uit onderzoek van Kids Rights onder 1980 jongeren. Dat meldt het AD vandaag. Meer dan de helft van vrouwen en meisjes heeft seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. Voorzitter Mark Dullaert zegt dat tolerantie en respect voor anderen flink afnemen en vooral meisjes hun leven moeten aanpassen aan een probleem dat niet van hen is. Het aantal AI-beelden van seksueel kindermisbruik online neemt sterk toe. Daar waarschuwt de Internet Watch Foundation voor. In de eerste helft van dit jaar werden 6300 beelden gevonden, 40% meer dan heel 2025. Nederlandse deskundigen zagen vorig jaar al een verdubbeling en waarschuwen dat veel jongeren deze beelden voor de grap maken, maar het is wel strafbaar. Rechtbankdocumenten tonen aan dat Andrew en Tristan Tate kwetsbare vrouwen verleiden en naar Roemenië lokten, waar ze financieel afhankelijk werden gemaakt en gedwongen werden internetporno te maken. De broers gebruikten fysiek en seksueel geweld om controle te houden. In het Verenigd Koninkrijk lopen 59 aanklachten tegen hen, waaronder verkrachting en mensenhandel. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon en bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Doe Jan het, Aja.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisifer Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisifer Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisifer Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke spits. In Friesland en in het zuidwesten van het land is kans op dichte mist op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Heel veel vertraging tussen Blaricum en Knoopend Watergraafsmeer. 18 kilometer file door olie op de weg, omrijden via de A9 en de A2. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Sint-Joost en Roosteren 7 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht, een kwartier vertraging. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam een uur vertraging tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. En daar staat 8 kilometer file. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen, West en Rotterdam Overschiet 6 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen een kwartier vertraging. Op de A27 Gorkum richting Breda tussen Geertruidenberg en Oosterhout 4 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Uzana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Ujala Larehe, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
4: You are.
5: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht.
6: Een 37-jarige Amsterdammer blijft nog 90 dagen vastzitten voor de vermoedelijke moord op een gevangenismedewerker op de NDSM-kade in Amsterdam. Het slachtoffer zat met zijn gezin op een terras in Amsterdam-Noord toen hij werd neergeschoten. De dader had eerder vastgezeten in een gevangenis bij Zaandam waar het slachtoffer werkte. Duikers vonden later het vuurwapen in het water. Oekraïne vuurde zeker 650 drones af op Moskou en omgeving, waarbij 2 doden en 9 gewonden vielen. In 16 gemeenten raakten 47 woningen beschadigd. Russische staatsmedia noemden het de grootste aanval in 2 jaar. Ook werd een kerncentrale in Zaporizhia getroffen met 1 dode en een brug over de Dnieper beschadigd met 5 gewonden. Op 8 november vindt in Amsterdam een nieuwe Rode Lijn-protest plaats, georganiseerd door 13 organisaties, waaronder Amnesty International, Oxfam NoVib en Save the Children. De demonstratie, genaamd De Rode Lijn Voorbij, geen geld voor genocide, start op het Museumplein. In oktober vinden naast ook acties plaats tegen Israëlische bezettingen en oorlogsmisdaden. Een grote meerderheid van de Nederlandse jongeren voelt zich onveilig. Dat blijkt uit onderzoek van Kids Rights onder 1980 jongeren. Dat meldt het AD vandaag. Meer dan de helft van vrouwen en meisjes heeft seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. Voorzitter Mark Dullaert zegt dat tolerantie en respect voor anderen flink afnemen en vooral meisjes hun leven moeten aanpassen aan een probleem dat niet van hen is. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje. Terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon. En bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
7: Hi, I'm Katrina Kiff.
2: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, main hu Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Main Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए तोर खाती है और हाँ तू मांगे हैगा विल जाए बरिखे स्टूरे नार ओंसे स्टूडियो हाँ विल जाए बरिखे स्टूरे नार ओंसे स्टूडियो दन कम दर स्टूडियो बरिख नार 020-363-0808 दिल से बात करना है तो हम भी दिल से आपसे बात करेंगे हर एक चीज रात दिन आप हमसे बात कर सकते हैं

Dit is Unjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Unjala nog groter. Unjala Radio 4.

Bobkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: You are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat nog 10 kilometer file tussen Naardenvesting en Diemen. De vertraging is een kwartier. 10 minuten op de A2 Eindhoven Maastricht tussen Sint-Joost en Roosteren. 6 kilometer file door een kapotte vangrail. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Knoopend Sabina en Hellegatsplein 3 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. 10 minuten extra op de A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ojala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are. Dit is het Ojala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. August Hanning, het vroegere hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, is gearresteerd. Volgens bronnen van WDR, NDR en Süddeutsche Zeitung wordt hij onderzocht op het inzien van staatsgeheimen, landverraad en spionage. Hij zou informatie hebben gekocht van een voormalige medewerker van de BND. Von der Leyen waarschuwde dinsdag tijdens een debat met het Europees Parlement tegen grote bezuinigingen op de voorgestelde EU-meerjarenbegroting van bijna 2000 miljard euro voor 2028 tot 2034. Nederland en Duitsland willen honderden miljarden bezuinigen. De huidige meerjarenbegroting bedraagt ongeveer 1200 miljard euro. De commissie stelt ook hogere EU-inkomsten voor, zoals een tabaksbelasting. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, verdedigt het politieoptreden bij scholierenprotesten als proportioneel, ondanks kritiek van mensenrechtenorganisaties op het gebruik van wapenstokken en traangas. Bij de protesten raakten 215 leerlingen en 715 agenten gewond. Een tiener verloor maandag zijn hand door een vermoedelijke flitsgranaat. Dinsdag worden in Parijs 40.000 demonstranten verwacht. De separatistische Parti Québécois van leider Paul Saint-Pierre Plamondon won nipt de provinciale verkiezing in Quebec met 59 van de 127 zetels. Dit is een tegenvaller voor premier Carney, die eenheid wil in het handelsconflict met Amerika. Plamondon streeft naar een onafhankelijkheidsreferendum, maar heeft daarvoor steun van andere partijen nodig. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag domineert wolkenvelden het weerbeeld. In het zuiden, vooral zuidoosten, is veel zon te verwachten. Het wordt 20 tot 23 graden met amper wind en rustig weer. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
0: Ujjala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujjala Radio और Ujjala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujjala Radio अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाज़ फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाज़ फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: You are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat een file op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en Afrit Oostvoorne 10 kilometer. 20 minuten vertraging door werkzaamheden zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are your number one.
1: Live vanuit de hoofdstad. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, Alleen genieten van uw bijzonder dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh, Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye, Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh, Dhindora baja dijiye. Ujala, Peeskrehe, Ujala's Diwali Festival of Lights, zondag 1 november in de Meervaart. Met Sanjay Jodha, Mausmi Roy, Indrani Roy, Ravinder Singh Bedi. En muzikale begeleiding is in handen van Avishkar Orchestra. Presentatie, Jaya Chandrika Singh en Sudhinanen. Zondag 1 november, ticket wacht bij Gharilina. Our program shuru hone wala hai vanaf 2:30, raad 8:30. Fakkeloptocht kisat hebben we een Georges concert doorgaat hier. Tickets vanaf €15. Wacht bij Gharilina via meervaart.nl. Samen ontsteken we niet alleen lampjes, maar ook onze harten. Vier het mee, straal mee. Avisé, Shubh Diwali. Toye.

Zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, Bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke dipfris cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor Bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bonjo en

0: bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Kenia heeft voor het eerst een besmetting met ebola gemeld. Het gaat om een man die vanuit Congo naar de hoofdstad Nairobi reisde en daar is overleden. Volgens de Keniaanse autoriteiten zijn 28 mensen met wie hij contact had in beeld. In Congo woedt momenteel een grote ebola-uitbraak met duizenden besmettingen en doden. De Britse mediatoezichthouder Ofcom onderzoekt of Meta de online veiligheidsregels heeft overtreden met Instagram Instants. Met die nieuwe functie kunnen gebruikers foto's delen die na één keer bekijken verdwijnen. Volgens Ofcom heeft Meta de risico's voor illegale inhoud en kinderen mogelijk onvoldoende beoordeeld voor de lancering. De voormalige topman van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden op verdenking van landverraad en spionage. Volgens Duitse media zou hij geheime informatie hebben gekocht van een voormalige medewerker van de dienst. Die informatie zou hij hebben gebruikt voor een veiligheidsanalyse voor een buitenlandse inlichtingendienst. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen waarschuwt EU-landen voor het doen van grote bezuinigingen op de voorgestelde meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens haar zou daardoor minder geld beschikbaar zijn voor belangrijke EU-prioriteiten. Nederland en Duitsland vinden de voorgestelde begroting van bijna 2000 miljard euro te hoog en willen honderden miljarden euro's minder uitgeven. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisover Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het zuidwesten van het land komt dichte mist voor. Op de A15 Rotterdam-Europoort 4 kilometer file bij de Suurhofbrug. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ojala Radio is leuk, zet hem aan.
2: You are.
3: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

Welkom, welkom allemaal. Je hebt Ujala's Coffee Chai Middagshow. Aaj hai 6 tarikh oktober. Vandaag dinsdag 6 tarikh oktober ka program hum shuru kar rahe hain. En ja, haha, sunolo. Ek zabardast verrassing hai to khati. Want aaj studio mein kya aayega mehman hega? Woh isse to u mehmanwa aayega, aavega har ek roz. Anand Chandrika Singh. En wie is onze nieuwe gast, Abitu Sunlie. Aaj ki samachar mein samachar kya hai sunwala? Wat hebben wij voor nieuws voor jullie? Aaj ke liye, ja, aan welke dienen ke liye? En welke luchtige onderwerpen gaan we vandaag bespreken? Abhi aap sun lena Ujala Radio ka ye program jo pesh kiya ja raha hai. Tussen 12 en 1 op Ujala Radio. Jouw nationale radiostation, Hindustani Radiostation. Waarbij je dan een uur lang kunt genieten. Een beetje ontspannen met koffie chai erbij. Dus doe op een koffie, ja chai, te jarke Lina. Ga er lekker voor zitten en ontspan. He? Ontspanker. Kuch na soch, kuch na soch, kuch na kerb hier. Aaj ka headline, samaa se bata desu nu. Ideal krijgt straks meer concurrentie dan gedacht. Ideal, toen jij het toch, waarmee je betaalt. Ideal, waarmee je betaalt. Hè? Gaat volgend jaar op in het Europese Wero. Maar betaalbedrijf Molly komt met een alternatief Pay by Bank. Het werkt ongeveer zoals Ideal nu en kan webwinkels meer keuze en mogelijk lagere transactiekosten geven. Nou ja, goed nieuws. Concurrentie is altijd goed. Word je scherp van. En de klant heeft er baat bij. Waarschuwing voor 2 kinderauto-stoeltjes. Toen moest het doen. ANWB en de Consumentenbond melden vanochtend ernstige gebreken bij de Britax Reumer Baby Safe Pro in combinatie met Vario Base 5Z. Nou, hamna janila. Maar in dit geval zei Toulidong Janel hier, maar dat niet bezijker hier. En bij de Axkit Mini Kit Core, de problemen kwamen naar voren bij de nieuwste gezamenlijke autostoeltjes-test. De Amsterdamse hoofdindex opende vanochtend ongeveer 0,5% hoger, nadat maandag al een nieuw slotrecord was bereikt. Ook de Amerikaanse Nasdaq sloot gisteren op recordhoogte. Technologie en AI blijven belangrijke motoren achter de beursrally. Aaskamausen. Doelende ketten en die mister haar vanochtend gold in het zuidwesten code geel vanwege plaatselijk minder dan 200 meter zicht. Our aardstandjakke 19 graden Riga aan de aan de noordkust tot lokaal 23 graden in het zuiden. In het zuidoosten schijnt geregeld de zon. Dunia Bharke Samachara Absunie. Een jaar na het Gaza Vredesplein is de vrede nog altijd zeer onvolledig. De eerste fase zorgde voor een bestand en vrijlating van gijzelaars en Palestijnse gevangenen. Maar belangrijke onderdelen zijn vastgelopen. Israël controleert volgens Reuters nog ongeveer 2/3 van Gaza. En meer dan 1,2 miljoen inwoners kampen met acute honger. Oekraïne zegt meer dan de helft van de Russische raffinagecapaciteit te hebben geraakt. Grote protesten in India over kiezersregistratie. Marco Rubio vandaag in IJsland na Amerikaanse uitspraken die daar slecht vielen. Welkom bij Ujala's Coffee Chai Middagshow. En in ham wacht ik erin aan een keer in te zaren met ham heigen. En ik hoop dat hij vandaag wel er niet fit. Kan hij er niet naar fit gaan? Maar Raadje, vandaag is hij wel fit hoor. Ja, hij is er helemaal weer bij. Aadje, haast u er mee? Kia honi wel hem. Koentje, goeie gabe.

0: ना जो भड़के
1: कौन सी तो गवावे ही गलो
0: एक गनवा पे इतना मोइले नाचे तू जाने तो पहले भगवान कैसे नाचे था फिल्मों में तो शोला जो भड़के एक गनवा तू जाने जो भगवान अतीर कर रहा है एक गनवा पे शोहिदी एक्टर है या शोहिदी एक्टर तो एक्टर का नाम था भगवान है
1: भगवान एक साउथ एथनी वे तो लॉयड हमने नहीं अब रखा कौन सी तो बतिया ही है मार ये सोल तो ऐसा लाइक है कैसे हमार खोला इतना मौज है कि ना यार
0: बहुत विशाल ये क्लिंग हेलमाल वे टॉप
1: है नहीं दैट बेन इक नीट यामर गनुग मा गुड गीव नीट
0: अच्छा अच्छा
1: गुड गनुग मा सुना गाउ वंदा कॉफी एंड चाय मा कॉफी गाउ कॉफी चाय एंड केक मा
0: कॉफी चाय आई हम लोग तीन जने बाटी आज तीन
1: जने कॉफी चाय केक है
0: कॉफी चाय केक
1: दस दो जने हम लोग बना कोई लो द मुत कॉफी चाय साइन
0: या
1: जैसा रहा
0: हाँ।
1: मा अब हम लोग कभी कभी ये प्रोग्राम बनावे तीन जने से
0: दबो
1: तो ऑफिशियल कॉफी चाय केक
0: सुन
1: वीएसडी केक
0: यही मग दी केक aankondigen want die cake was बहुत विशाल केक हैगा
1: ऐसा केक बहुत मीठा है दबिया
0: अरे ना बोल एक को
1: बोल दिस इज लेकर
0: बहुत लेकर ऐसा केक खोजिए तो ना मिलेगा
1: ये बहुत स्वादिष्ट केक है एंड हाई कॉम्ट आउट इन बड़ा दूर से आवेगा साउथ हॉलैंड
0: हमें
1: एड्रेस वा देवे कि नहीं तो एड्रेस वा हम दे देती
0: एड्रेस
1: वा हम वेल सन टेलीफोन नंबर सो गिवन
0: सुन तू आज एक मोय से aankondig कर यहां स्टूडियो में मत केक
1: हियर
0: केक का आईडी हैगा
1: Hier is onze lekkerste cake van de hele wereld. Sudhirnanan.
2: Ay, my God, jongens. Toen hebben we hamke kaa bana de lukte lang.
0: Ja, cake was. Toen bahut lekker cake baat.
2: Jab hum cake baati, to kaisan cake hum baati? Tu batao to, Lloyd.
0: Nou ja, meetha cake.
1: Een brownie.
0: Jaise. जैसे तंगुआ पे केक आ जाए एकदम स्मेल तो हो जाए डायरेक्ट
2: एकदम स्मेल तो हो जाए बाप रे बाप
1: एक सुधीर गुडमिदाग
2: गुडमिदाग आनंद गुडमिदाग
1: मां कैसे तो आवाज थोड़ा कमती है या लॉयड हो सकेगा कि सुधीर के माइक्रोफोन में थोड़ा कमती है कि हमें
0: ना सुधीर मुत इफ ऑपरेटर
1: सुधीर मुत सन माइक्रोफोन इवन जस्ट ऑप 55 सेट सेंक
2: कैक Kijk,
1: ik denk 55 broadcast aan Challenge Sudhir.
2: Zo moet het zijn.
1: Zo moet het 55.
2: Ja, leuk. Goedemiddag.
0: Ja.
2: Goedemiddag, leuk dat ik een keertje mee mag doen aan dit legendarische radioprogramma. Toen ja, toch? Toen ik het naar beroemd was,
0: Wereldberoemd.
2: Wereldberoemd, bhaiya. Johnny zei het, Admi, hamse batia hai, bolle, tu ujala ke bina baat hai? Tu kaun wala baat hai? Hamse puche hai ki hum... तू लोग में से कौन वाला हम बाती
0: आज तो है गले
1: फोर्थ टाइम तो बोलिए केक वा हम बाती
0: केक वा हम
1: एक बंदी ब्राउनी
2: एक बंदी ब्राउनी भैया हम केक वा बाती
1: केक वा हे मां दिस इज तो गवेल्डिग मेट सन ड्रीचेस
0: या मां या gezellig
1: कब से हम लोग सोच ली कैसे हु गाउ में दिस ऑर्गेनाइजेरे कहां पे बेल कार आ कोई कहां बैठ है कोई एंड न्यू हैव वी फॉर स्टूडियो गोस इन द मिड
0: या
1: इन द बीच में
2: जहां प्रसिस है चाहे हम लोग संगे पहुंच सकिला हुआ कॉफी ते और केक खाई
1: ना ते ना बोलिए ते ना बोलिए
2: देख ले ik moet nog wennen hè
1: je moet nog wennen hoor je
2: moet nog wennen
1: ik bol het
2: ja
1: van
2: die van jullie
0: ja maar kon je toepie aan koffie ki chai
2: hum koffie wala are jab admi humke brownie bana de is tarah ke tab ke koffie hi chai piye ke to bhaiya maar ek drink wel echte koffie hè
0: echte koffie
2: echte mannenkoffie dat is zwarte koffie
0: mannenkoffie bestaat een mannenkoffie
2: dat is man echte mannenkoffie
1: Hey? Ik ga dat nu regelen. Sudhir, ham jij laat je nou wel liggen. Ham jij laat je nou wel liggen.
2: Het is nou op die hoek, ham jij liggen.
0: Sudhir, je wordt welkom.
1: Weet jij dat nog? Weet jij dat nog, Sudhir? Zijn naam met u jane ga huku pe chota chota chinwak dukaan to. Weet jij dat?
2: Ja, precies.
0: Omu chinesi.
2: Ja, dus vroeger, hè? Dus je zei toch Barca Barca Dukan Heugel.
1: Maar jij bent net geweest, Kaiseraha. Klopt. Inderdaad. Zijn die winkels er nog? Knikker, ja, doe kan niet eens.
2: Nou, chota chota chinoa dukan na, hè, boy.
1: Abka, Barca Barca.
2: Ze zijn middelgroot tot groot. Dat is het, natuurlijk. Je hebt overal wel in een wijkje een wat kleinere zaak. Maar dat zijn van nou ja, dat is niet meer zoals jij het herinnert, denk ik, Suriname.
1: Nee, niet op elke hoek meer.
2: Nee, nee. Je had toen jij gewoon even chai koffie pillen. Hoe wat jij nou hebt.
1: Dat is garchor kego dukan rehat raar. Dus dat is weg.
2: En daar kon je volgens mij ook gewoon ouderwets brood met pindakaas en boterham kopen, of niet?
1: Ja, ja, je kon het ook laten beleggen zelfs, hè?
2: Zie je, snap je? Dikle. Ja, man, dat is een tijd.
1: Dus Uchijua Nahayab. Maar heb je die maïs? Heb je die maïs nog in die wijken? Of zijn die ook weg?
2: Ja. Nee, die zijn er. Blauwgrond, absoluut, is bekend, uiteraard. Hè? Dus als je bij de zogenaamde Rebo's, JBS Rebo-straat in Blauwgrond, daar in de buurt...
1: De Lloyd, heb ik een verdwalken in de buurt.
0: Verdwalken in de buurt. Heb ik een verdwalken in de buurt.
1: Ik heb ook een verdwalker deze.
2: Nee, maar Blauwgrond.
1: JB Blauwgrondstraat.
2: JBS Blauwgrondstraat. Ja, en daar heb je die maïs daadwerkelijk. En daar kan je gewoon je bakabana met pindasaus. Kan je nog gewoon kopen. En lekker daar gewoon in de prassie van hun gewoon eten. Dat kan.
1: Maar wat is dat, JBS? Hoe komt je bij?
2: JBS Rebo-straat. Er is een Rastwakke naam, hebben ja.
1: Hij is een naam hier, Rastwakke. JBS.
2: JBS Rebo-straat, ja, het is afkorting.
1: Ik kon aan
2: dit
1: eigen luid.
0: Ja, JBS. Ik ken die hele straat niet.
1: Jan Bacabana's auto.
0: Ja, JBS. Nee. Ja, inderdaad, Anne, je bent wel sneller. Jan Bacabana's auto. JBS. Je bent sneller.
1: Nou ja, ik denk van hoe moet ik dit ding onthouden in deze naam? Dat ding heet een ezelsbruggetje, Lloyd.
2: Ik moet zeggen, ik zit midden in jullie chai en koffie. Ja,
0: chai, koffie. Koffie, chai en cake is het vanaf vandaag, hè?
2: Koffie, chai en cake, ik moet...
1: Sudeer, je komt er niet meer vanaf, hè? Lloyd heeft je verkeerd aangekondigd. Lloyd, Toebolle een gast, maar hij is geen gast.
0: Nee, hij is geen gast.
1: Deze man is host, co-host.
0: Ja, deze man is gewoon host. Ik gewoon host, ja, co-host, ja.
1: Gast, ik had daar
0: Ja. Maar Sudeer, toe eigenlijk, Admin, direct ook welkom heet ik er in Azië. Zeg welkom. En even kijken, ik ben in Bollega. Sudeer is geen brownie man, maar een lekker stukje fiadu. Doe hem de groet van mij. Rajan Gena uit Ibenburg. Fiado is wel lekker. Maar Fiado, vind jij Fiado lekker? Fiado
2: met Daruja, toch?
0: Ah, Daruja, niet natuurlijk. Bijna Daruja Fiado na lekker liggen, toch?
2: Ja, dan vind ik... Dan heeft meneer Gena heeft gelijk.
0: Kan ze toe Daruja eerlijk lezen, dier? Hamna jane dat ik toe Daruja heen ga.
2: Hamna pijla, jaar. Ham moet me lagaan in het halen. Toe jane dat...
0: Ja.
2: Charan daas, deze.
0: Ja.
1: Nee, maar Sudeer is exclusief, toch? Fiado is exclusief. Hoeveel mensen kunnen nog Fiado maken? Heel weinig mensen. Kijk, een brownie koop je in de supermarkt.
0: Ja, een brownie kan ik zelfs maken.
1: Natuurlijk, ja. Uchijua pe likhalba pakje pe loit, wat je moet doen. Een kind kan dat wat doen. Toen de broer wat je toen aan bijna pe jede keer bereiken.
2: Ab tu bol chukle baate loit. Ab eerst volgende keer, hè? Toke chahi banake.
0: Ah, toen wij hier in jouw studio met de hamterkatin banake rekrebe. Dus toen na. Als jij maar je mannenkoffie meeneemt, hè?
2: Ik ga mijn mannenkoffie komen mee.
1: Jullie hebben wel een hele mooie studio hier, hoor, moet ik zeggen.
0: Neem Sajai bij die studio, toch? Want ik wil belangrijk host eigenlijk in haar studio.
1: Maar waarom heb je knippen liggen? Zij ik kon je maar knippen liggen.
0: Ay, my God. Eerder mij is dat iets aan mij zelfs aan de haak per heen. Ja.
1: Ja, ben de kila letje raak knipper kare. Kolti maar nooit. In de discotheek heb ik een studio, kolti maar.
0: Abdik, Sudeer, mevrouw Sharla Ramla, biedt ook een groep te pathouden. Rajan Gena ke dharmpatni.
2: Ja, zij zijn trouwens vaste luisteraars van jullie. Bij je ohito hamke bhi bolis raha.
0: Ah,
2: nee? Ja, absoluut. Ze vinden het geweldig om naar jullie te luisteren. En dat niet alleen aan het... Wij waren op een van de Milans. En we waren... Hoeveel mensen mij daar niet hebben aangesproken over koffie en chai. Mika.
0: Nou ja, nog steeds hoor. Overal waar je naartoe gaat, mensen komen en die kijken naar je. Van, oh, toch je Bartje. En dan moet je eens even goed kijken van toe maar ik na. Toe koffie maar ik chai maar die op toe kebuli cake.
1: Nee, maar koffie en chai is inderdaad een mooi programma geworden, Lloyd. Sudhir. Eigenlijk hamluk zomaar Karila.
0: Ja.
1: Maar dat is misschien de charme van dit programma. Idhar se udhar, ibaat se ubaat. Er zit geen enkele structuur in. Geen enkele redactionele aandacht, helemaal niks. En dat geen is misschien juist wat mensen leuk vinden. Geen enkel format.
0: Ik kon niet.
1: Hamlok pahle si khatrahi, sudhir, opleiding, volg Karisba zelfs. Je moet eerst een format maken, bhaiya. En dan gaat het naar directie en dan komt het terug en dan moet je het weer herschrijven.
2: Precies.
1: Je moet een format door maat kushna.
0: Nou, ik kom boena. Maar hamlok sab taal bat jayla. Dus we doen ook niet moeilijk met onze taal. Hè? Dus sab rakam ke taal in me bat jayla. Ik heb ik weer aan een voel me Hindi bij jou liggen, maar dan moet ik hem even terugroepen van Sunna.
1: Bahio.
0: Ham kimti wacht niet kaal ke. Ham jape eile marti.
1: Maar Sudhir praat gewoon plat toch. Sudhir praat panya gas.
2: Hamar ala gas, bhaiya. Na rem, na kuch. Bas.
1: Oh ja, jij zegt ala gas. Ham panya gas, bolen.
0: Ja, hij zegt ala gas.
2: Maar dus dat kan niet. Tulung blauwgrond ke na wat.
0: Ja, maar ze hier de toe aanwezig aan stage bij, bij al die concerten van Ujala in de Meervaart. Ja. En binnenkort hebben we ook weer 1 november Kehega Diwali Festival of Lights. Als jij op stage komt, toe stage bij aanwezig, toe heb je een keer voorbereid kreeg, of komt het gewoon uit je mond gewoon, je zegt toe aan, ja, de Muhammad Selikardja, wat je Likardja hega?
2: Ja, een pijnlijk karat, Rayli, maar ik eigenlijk... pas ik hetzelfde toe wat jullie hier met koffie en chai doen. En dat is gewoon niet meer voorbereiden.
0: Ja.
2: Ja, weet je, ergens... podium per hier en ook bij de radio... toch chai tenise spanning rijken. Apne gaat in. En die spanning komt eruit door het niet helemaal dicht te timmeren... door het vooruit uit te schrijven en uit te denken. Tuurlijk, arre, programma ke format hamar muriya mein baithle, maar jon hua hue hai, wat er ook gebeurt met de artiesten, wat ze zelf zeggen, hoe je erop moet reageren.

0: leukst. Is maar, het leukst.
1: Maar je had toen microfoon op elkaar letten, automatisch woorden aan je. Sommige, heb ik woorden toen Sunila tijdens zo'n concert. Ik denk, ze wordt op eigen piercen. Opeens komt hij met een woord die ik lang niet heb gehoord. Toen zijn naam woorden, hij gaat zijn naam gebruiken. Dan kom jij ermee, daar, werkelijk.
2: Dat is toch heerlijk.
1: Dat is toch blauwgrond aan Wega.
2: JBS, remove.
0: Nee, maar kijk, die woorden staan ergens in mijn hoofd opgeslagen. Maar Aji, ik ben groot geworden met mijn Aji en Aja thuis. En zij gebruikten dus die Surinaamse taal. En soms bijzonder. Mijn ouders ook overigens. En Uchijwan kahoonlijk waanba. Hambar Muriame.
1: Toon Muriame.
2: Ja, maar Sudhir is een beetje bescheiden, Lloyd. Hambar Thijs Sudhir. Eigenlijk moet je niet aan hem vragen.
1: Oh, oké.
2: Deze man is te bescheiden. Toen hem ze pushen, hè?
1: Ja.
2: Hoe deze man zijn stage presence is.
1: Suna, is dat... Ha, bol.
2: De allerbeste omroeper live on stage. Hamna moli ra radio ko over, Lloyd. Radio me tuba te sabse barkwa.
1: Na. Itna hamme abbe tu hamme pedwa pe chadhai ke ta hamme phir kaat diye.
2: Abbe kaat diye.
1: Want je bent niet aardig tegen mij op de radio, dus ja.
2: Nee. Maar on stage, Lloyd, jij en ik kunnen dat bevestigen.
1: Ja,
2: er is geen betere
1: dan
2: stage presentator dan Sudhir. Maar dat komt ook door zijn ervaring. Maar dat komt ook wie hij is.
1: Ja.
2: Hij hoeft zich niet anders voor te doen. Hij is zichzelf daar. Die man is fatu.
1: Ja.
2: Die man is gezellig. Die man is spontaan.
1: Oh ja.
2: En dat maakt het super leuk. Ja. Maar Iedem ja janega bat jij. Iedem ja janega nache. Or janega bhi gawe.
1: Or gawe bhi janega.
2: Or jane baja bhi bajawe.
1: Nee, maar baja bajana, baja of gana bhi banawe. Die man kan alles eigenlijk bijna. Hij zegt iets heel keer.
2: Sudhir, gauna. Sudhir. Gaike suna de.
0: सुन तुम लोग हम अब अब हमके चढ़ावे अभी हमारे पखना भी खा दे भैया
2: अंदर होस्ट सेग होम बंग ओम ना सुधीर तस्तान Dus mijn bitje Ajaya, die durft best wel veel hoor.
1: Ja.
2: Maar dat kind is bang om naast om Sudhir te gaan presenteren. Om Sudhir neemt alle ruimte in.
1: Ja.
2: Jouw eigen trouwige stage wappen is er eigenlijk geen ruimte meer voor niemand.
1: Nee.
2: Dus dat kind is voor één persoon bang.
1: Ja, dat is voor Sudhir.
2: Dat is voor Om Sudhir daar, on stage.
1: Ja.
0: Oh my god, jullie maken mijn hoofd groot.
1: Hey, maar JBS is niet Jan Bakabana zo. Het is Jan Bisser Sarno Rebostraat Paramaribo Suriname.
2: Hoe moet ik dat onthouden? Hoe moet ik dat nu onthouden?
1: Maar Jan Bisser Sarno Kehega. Ik wil Malayega.
0: हम भी ना जानी ला यार हम खाली जाने हमार बरका दादा वो रस्तवा में रहत रहा हमार आजा पहले रस्त रहा और हुआ के ओकर बगले रस्तिया रहा जहां मैं लइन अपन खाना आना
1: ओ तू दैट वर्कली दिस ब्लॉग ग्राउंड के बैठे एक्चुअली सुधीर
0: या
2: इज देयर ओक स्ट्रीट वर्नूम नार शिन असन जुली कैन शिन असन
1: या दी प्रेसिडेंट फॉर्मलिक प्रेसिडेंट टॉक या
2: Ha, ja, Chinua.
1: Ja, ha, Chinua.
0: Dat kan bijna niet anders.
2: Ik hoor dat hoi wat hoor, Shin Asen.
1: Zijn naam heb je ook Chinua president bij la. O, Chinua, echte Chinua, die mixer.
2: Toen na jane ik al, ieder dan ja kushna jane ik al, zo dier dekle toch.
1: Nee, maar hoe echte Chinua, die...
2: Maar hoe eigen programma was, zo dier.
1: Was hij een neppe Chinua, of was hij echte Chinua?
2: Nee, die man was een echte Chinua. Hij was wel moxie volgens mij hoor.
0: Dokter. Sorry, tantas. Hij was tantas, dat weet ik.
2: Oh, tantas, hij was tantas, inderdaad. Ja. Dekles, Sudhir, gelukkig ben je er aan toor. Bahut benai karila. Toen hem met zorg en daar zeg je.
0: Card days, sure, Lloyd. Card days, toch wel een card days. Hey, Ricardo.
1: Ja. Trouwens,
2: hoe klinkt jouw koffie, Sudhir? Denk maar wel eens.
0: Mijn koffie kijk. हमारे वाला छोटा या वंत हम के स्वर्थ कॉफी है हम के बरका कोप
1: अच्छा सुन आनंद के दाखलस प्रोग्राम में अपन सुना कैसे उस स्लर्प करे कैन आई ओक योर स्लर्प लातो कैसे तू स्लर्प करे कॉफी जब पिए या
0: गदो ना कंटिन्यू यंगस कंटिन्यू
1: होत दे तोर कान काली

0: Ik durf niet meer.
1: Eigenlijk kunnen we kijken, kikker, slurp, oh, mooi zo nou. Aan het abtoapen was zo nou.
0: Slurp competitie. Op de nationale radio. Wacht, zo direct doe mee. Ik durf mee te doen.
2: Snel.
0: Wacht, Agi Gordi.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk, toen overdrijf ik er je aan. Natuurlijk ga je overdrijven. Hè? Jezus.
0: Nu heb ik concurrentie, toch? Slurp concurrentie.
2: Het is eigenlijk tijd en Lloyd voor Ujala Coffee, weet je dat?
1: Ujala Coffee. Maar dan moeten we nog meer gasten erbij hebben. Dus echt, na host, maar gasten doen. John Samlok. Sachi Poetsakila.
0: Lloyd, dat bedoelt die man niet.
1: Oh, kon je bedoel krijgen?
2: Ik bedoel dingen. Koffiecups bij jou.
1: Een merk. Een brand, een nieuw brand. Ujala Coffee.
2: Een nieuwe brand, ja.
1: Ja.
0: Ik heb contacten in China. ik ken iemand daar. Ik ken dat zijn.
1: Over China gesproken. Dus weet je, dan Hambik af en toe bestel ik Chinese koets. En dan weet je van die dure scheermesjes toch? Toen Janet, Philips scheermesson, John Higa, John Bissal, die zit toen scheerkens. Dan denk je van, je toch heel wat China met Mille Higa, want Pekin is dat met Mille toch? Maar als je dat ding bestelt en je hebt het in huis, dat ding is gewoon waardeloos, echt waardeloos. Maar Ada, Gantala, je hebt een scheerker, Jose. Is toch belachelijk?
2: Am daarai la puche gaat in toe kontje scheer kan.
1: Arie aan het ja of scheer kille man. Ik bedoel, ja, hallo. Ja, dus ja.
2: Daarai la scheer kan, oké, ja, dat...
1: Dus ja, maar ja.
2: Maar toen elektrisch wala gebruik kere ki, toen...
1: Nee.
2: Chori wala.
1: Nee, ja, dus, ja, dus, dus die scheermesjes toch, ja, kisseboliertjes waar, hè? Ja, churiwala.
2: Churiwala, ja. Ja, ik ben ook liever van de mesjes, niet van de apparaten. Hier.
1: Nou, als je nou moet je daar je scheer geweest. Maar dan ben je wel langer bezig, dat rommeltjes. Ja. Dus Chinwa met toe, beste Chinwa bestelker. En misschien wordt het wel steeds beter, maar... Wacht.
0: Toen nog hamse chota baten leeftijd mee. Maar jij zei buruwa gedrag kreeg, echt waar.
1: Oh.
0: Ik ben niet van de apparaten. Wat is dat? Ik ben modern hoor. Ik ben juist wel van de apparaten. Mij moet je juist geen mesje geven. Ham op nek een kaartlip hebben. Nee, maar ik ben juist van de apparaten.
2: Allee.
0: Maar dan moet je wel geen Chinoa meer kopen, hoor.
1: Dan ben je wel even bezig,
0: Diego. Nee, dat is een grasmaaier. Dat moet je niet nemen.
2: Nee, sterker nog aan het. Ik ben bijna helemaal old school gegaan. Ik ben mono gegaan bij je. Mono.
0: Oh ja?
2: Ja. Mono
0: gewoon breed. Eén mesje.
2: En dan leren hoe je in je mesje 30 graden moet houden. Zodat je daadwerkelijk jezelf niet snijdt. Maar de hele rambam, hè. Dat betekent... niet scheerschuim uit een spuitbusje. Nee, scheerschuim zelf kloppen met een kwastje. Het waarke.
0: Nu weet ik.
2: Ja? Het waarke hem teemlele.
1: Ik heb precies een bedoel uit het scheer gekregen.
0: Barber.
2: Het is echt een kunst bij jou.
0: Jij hebt een barberset, bedoel je?
2: Absoluut, ja.
0: Maar nu begrijp ik waarom jij zondag geen tijd hebt. Nu begrijp ik het. De kapsalon kon lekker was zeker. Barbershop ik kon is lekker was.
1: Barbershop nan.
0: Hé, maar Sudhir. Even een technisch dingetje.
2: Bol.
0: Jouw geluid is niet optimaal. Dus toon microfoon nu aan mee. Goed instelling na mooi, Heiga.
2: Arre, babre.
0: Is jouw knopje goed ingedrukt?
2: mijn knopje lijkt goed ingedrukt te
0: zijn. Acha, ik later denk ik ooit. Er is wel iets aan de hand met deze microfoon.
1: Ja.
0: Dus dan moeten we even kijken, kon een probleem, Heiga.
1: Ja.
0: Sorry, barbershop is toch gewoon lebat, Heiga.
2: Ja, dus het werkt echt teemlelen. Het werkt ook, moet ik eerlijk zeggen, rustgevend hoor, Heiga. even de tijd voor jezelf nemen, zoals vroeger die mannen dat ouderwets echt deden. Oelung Tholo, jaldi jaldi is er weer 5 minuten met scheer karadraan. Nou, wat je teemle wat er haast scheer karik had in. Het was echt een mannending. Dus echt kloppen en
0: dan jij geniet ervan, je geniet ervan.
2: Absoluut, ja.
0: Ik heb er een bloedhekel aan, hoor, Sotir. Ik heb echt een bloedhekel aan scheren, echt waar. Scheren jullie ook in de auto?
1: Hè? Nee, natuurlijk
0: niet. Jullie hebben niet eens een apparaat, man. Toen was het niet.
2: Precies. Precies, nee. Ik calculeer het in mijn ochtendroutine.
0: Er zijn mensen dus, hè, echt waar. Maar ik vind dat verschrikkelijk. Ik moet water bij me hebben. Ik moet kunnen afvegen. Ik moet van alles kunnen doen.
2: Precies.
0: Maar er zijn mensen die elke ochtend gewoon onderweg naar hun werk aan het scheren zijn, hè? In de auto.
2: Ja.
0: Ja, echt waar.
2: Ja.
0: De oude Cologne Legale is allemaal klaar en ze draaien de hele dag door.
1: Aha. Oude Cologne.
2: Oude Cologne, de kleur.
0: Ham niet kontje koets Legale is allemaal.
2: Hamke boerwa wollen draaien, dan jakker zo'n oude Cologne.
1: Maar even terug. Maar als we hier de kleur tot.
2: Ja.
1: Je hebt Jonji Bolli, mensen reageren erop. Die JBS Rebo-straat, was dat een eetstraat op blauwgrond? Ik kon het poetje, Batsja. Die eetstraat op blauwgrond heet Commissaris Robbelsweg, toch?
2: Klopt. Helemaal waar. Het is dus het parallel aan de Rebo-straat heb je die straat. En dat is de straat daadwerkelijk met al die Javaanse eethuisjes aan huis. Waar je gewoon de operatie op kunt lopen. Kutabajajke. En dan vervolgens kan je daar bestellen.
1: Kutabajajke.
0: Luid, het is die concurrerende straat. Jahor Sastahe Kaikwa. Oh, jij bent Sudhir en Hamza Jaila. Dan blok je Sasta, boro, blok je dat.
1: Maar
0: Sasta met Miliga.
1: Maar Sudhir, ik heb niet je vroeger je naam. Ik heb gehoord dat je naar Suriname gaat vergoed.
2: Nou, ik moet je zeggen. Ik heb een zeer aangename vakantie gehad bij je in Suriname.
1: Kidna aangename, hè?
2: Ja, het was. Kijk, een heleboel mensen klagen daar. En ook hier wordt een beetje, misschien soms hier en daar, een beetje neerbuigend over Suriname gedaan. Maar ik zie alleen maar potentie in Suriname.
1: Kon potentie toe de Kesarname?
2: Arre, babri. Kon nahe, jongen. Het is op dit moment zo booming. Je merkt ook in de samenleving dat langzamerhand steeds meer mensen erover aan het nadenken zijn. Serieus aan het overwegen zijn om iets te gaan doen met het land dat ze hebben geërfd vanuit de familie. Of gewoon willen gaan kopen of verhuizen. Er zijn al wat mensen.
1: Toch maar bij Jamin, hij gaat studeren, Kina.
2: Ja, officieel zou het
1: dat officieel. Moeten
2: liggen. Officieel kan mijn vader nog steeds Hamar Baba wie hij is. Dus, hij mag claimen en daarmee komt er grond vrij. Maar ja, daar heb ik me nog niet in verdiept. Maar ja, het is. Het voelt een beetje alsof er niet de tijd er is voor mensen met Surinaamse roots. Of je nou in Nederland bent geboren of dat je daar bent geboren. Maar. Om die kansen te gaan benutten.
1: Kan je Nederlands doen? Ja, kan je.
2: Arre, sorry. Ja, toen heb ik een serieus sowaal poesle. Wat?
1: Die man wordt heel serieus. Heel serieus.
0: Maar je bent toen naast samen. Kan ik had die Lloyd?
1: Kan ik?
0: Dit was serieus. Dit was serieus. Nederland is serieus. Dit is serieus onderwerp Nederlands.
2: हमके पैसा मिला प्रमोट करे खाती नहीं आ रही खाती
1: है मां
0: चलिए ए मां चलिए रास्ता किने सुधीर हम लोग सन्ना
1: जेबीएस
0: उजाला जेबीएस उजाला वेग
1: नहीं ए अरे सुन उजाला वेग दैन सुरिनाम विश यू दैट
0: हां कौन पे है का कुछ उजाला पासी
1: हम को हम हमें फोटो कोई पठा रही या यार
0: ले
1: उजाला वेग नहीं उजाला वेग इज सर इनदरदात उजाला बहेगा
0: देख ले हम लोग के हिल रास्ता है वहां पे और
1: अरे यार
0: सुधीर वहां बस जाएगा क्लार
1: मां आनंद हम लोग रात और दिन ना हम लोग तो खानी उजाला लाला तो सब जहां
0: सो इज इट नहीं मां एक्चुअली मु तो हां कहेगा कि कैसे हैगा उजाला वेग
1: नहीं आएगा शांति के रास्ता हैगा
0: Kijk, Google Maps bij hem ook dik zeggen.
1: Ja, Google Maps.
0: Of is het namelijk geen Google Maps?
1: Nee, jawel. Google Maps, toe, intypen Karin, dan zie ik Ujala weg.
0: Maar hoe rij je in Suriname? Hier is er navigatie links. En zo. Kun je met navi rijden?
2: Ja, geen enkel
0: links aan Dalila.
2: Ja. Ik kom probleem na. Ga je links verkeer hebben?
1: Navi? Jawel, jawel, ja, navigatie. Ja, absoluut. Toen kijk je Suriname kabel. Wat denk je van Suriname aan?
0: Helemaal niks.
1: Denk je dat de Surinamers achtergesteld zijn of zo?
0: Hamejatba, een aantal jaren terug, functioneerde het niet goed, die navi. Dat dus klopt, het was er wel, maar het was krakkemikkig. Ja. Het werkte half wel. Ja. Rastwedon, hodjajar, navjame. Je rijdt en plotseling is Quatta weg klaar. Bon, Quatta weg bestaat niet meer. Dat vandaan.
2: Nee, maar wat er wel is... het klopt enigszins wat je zegt, Anand. Want Sab Rastwan, John, je zei het raad jaldi bane, hè, ki Rastwa, Google Maps kan niet bijhouden dat er zo snel wordt gebouwd. Dus verkaveling, et cetera. Dus Rastwan jaldi ban ja, hè. Aar kono Rastwan etna jaldi banal hè, ki adres wa intoets kariye, maar tabo shanti pasi toke mili.
0: Dat was wel heel apart, hoor. Am nai ni aise hai ki nabe. Dus dan had je geen adres, je had niks, toch?
2: Nee.
0: Maar je wist wel ongeveer kahare hei gadam, ja. Waar je naartoe moest.
2: Dat is toch bijzonder? Ja, is toch bijzonder?
0: Dan ging je gewoon op pad en dan ging je ergens stoppen. Gewoon zomaar.
2: Precies.
0: Gaan zo naar Njapere, Hepariwaar, Mahabir.
2: Ja,
0: en dan ging iemand je vragen, Mahabir? Ik was poetje toch? Is dat gewoon Mahabir, no?
1: Ja.
0: Pa, mama, pepe, mama, ita. Ik bolega van haar, rastwaai, zeg je links, de barca peruale gedraai, hoor je je.
1: Ja, ja, ja.
0: Tego samunder, uit de samunder, kage recht.
1: Tego semer, kipeer, eigen.
0: Zo kwam je bij meneer Mahabir terecht.
1: Ja, ja, ja, ja. Gelukkig. Ja,
2: maar niet nog steeds, want sommige plekken zijn wat Jason Bolli. Zodra je het vraagt. En het bijzondere is, de mensen daar in de buurt, Long Jane hebben het, Jabi.
0: Denk je het toch? Gaat het hier lukken?
1: Ja, nou ja, jongens, even terug naar het nieuws. Suriname heeft niet de kwartfinale gehaald van de Nations League. Alcania Cabaret Tanin Larajarabella. Wat is er gebeurd aan? Wat is er gebeurd aan? Want jij volgt natuurlijk het voetbal, het Surinaams voetbal. Maar wat is er aan de hand?
0: Nou ja, Suriname had zich bijna geplaatst. Maar volgens mij in 96e minuut, zesde minuut van de verlenging, dus einde, viel toch het tegendoelpunt.
1: Ja.
0: Waardoor Suriname de wedstrijd verloor.
1: Ja.
0: En Suriname had al last, zeggen ze, van de hele wedstrijd al van discriminatie. De ernstig onderwerp, toch? Dus Nederland zei wat jij kent. Dus Suriname had er al last van. Yes. Van racisme en dat soort dingen, spreekkoren. En die spelers. En een van die spelers zei van, luister, ik heb daartegen geageerd. En toen heb ik rood gekregen. Dus Suriname moest vanaf de 60ste minuut met 10 man spelen.
2: Ja.
0: Dus dat was al een beetje oneerlijk, onfair. En op het eind is er werkelijk Marpita Jab held, hoor, als hij maakt. De kletto op Marpita Jato.
1: Ja, ja,
0: dus
1: ja.
0: Dan gaan we heel Spaans praten weer.
1: Fasen, pijs, maar een lapper pijs en fasen.
0: Want fasen gaat koedel.
1: Koedel, Johan, koedel.
0: Ik hier al maken. Dus nee. Het was een wanvertoning, uiteindelijk.
1: Ja.
0: Weet je, je kunt een wedstrijd verliezen, je kunt te maken hebben met racisme, maar dan moet je dat anders oplossen en niet daar op de vuist gaan. Dat
1: maar referee Jana ingreep ik er eens. Ik bedoel, FIFA of CONCACAF, die moeten toch wat aan doen. Ik bedoel, hoe pas je Guatemala mee? Je bent in Zuid-Amerika. Hé, hoezo ga je daar apengeluiden maken? Hé.
0: Onderling racisme.
1: Ja,
0: onderling. Hamluk met onderling he ietsje joab hier.
1: Ja, ja, ja. Hoe te hè?
0: Zo hier? Ja, toch?
1: Ah, Hindustani met
0: ietsje joab. Ik wou Hindustani ook soms discrimineren.
1: Ja.
0: Omdat ego thora donker ba, ego thora licht ba. Hamluk met he ietsje joab.
1: Ja.
0: Jammer genoeg.
2: Het is zo. En in India is het ook net zo. Daar is het ook zo, hoor.
0: Barca-probleem, hè?
2: Niet overal, maar er zijn. Er is toch laatst ook een film uitgekomen, Best of the Best of iets dergelijks. En daarin hebben ze zich vooral gericht op acteurs met een donkere huidskleur. Dat heeft ook best wel veel ophef veroorzaakt, hoor. Ja.
0: Maar Sudhir, kijk naar de actrices. Die actrices lijken allemaal wit in die films. Ik heb er een paar gezien, persoonlijk. Jij ook, denk ik. Ja. Ze zijn helemaal niet zo wit.
1: Maar kan je ze wit bijlaan? Hebben ze iets, een spul of zo gebruikt of zo, om wit te worden?
0: Arie, ja, goed voor jullie en die kontje lagaike luid spuitbom action wel leek. Maar ze zien er witter uit, op een of andere manier.
1: Oh, maar, oh ja, maar ik heb gehoord
0: want dat... Want dat is het ideaalbeeld.
1: Ja, ja, ja.
0: Oh. Dus dan moet je er witter uitzien. Dus in Diame, sommige huwelijken gaan gewoon niet door hebben, ja?
1: Omdat toen een Jurnabakke...
0: Ja, dus dat komt die jongen met een meisje en Chauria Tora Donkerba. Het huwelijk gaat niet door, want Chauria Donkerba. Zo ja. ver gaan die dingen, ja. Hoe is het kijk je hem lukken gemeenschap met Bio het huisje, zijn naam wel niet mee. Het na patah me nahiga, maar hoe is het kijk je? Maaiveldonderzoek.
1: Maar stel je voor, nee, maar... hè? Stel je voor, ham biakeli, hamar oratia, tanisawer hega, dat hamar mai, oké, kabelen, pijlen raha, zijn naam mee, hamreren miracha, oké, na zat avatar pijlen. Patoja ke? Omdat patoja tanisawer raha.
2: Door mij?
1: Nee, maar het is een voorbeeld. Ja. Het is een voorbeeld. Maar ik kon ook een gezin mee.
0: Nee, maar luid, nak alleen mij, maar waar we op haar jaar,
1: ja, hè?
0: Vanaf het huwelijk, vanaf het moment dat ze dat meisje zien,
1: ja.
0: dan hoor je ze al praten. Kijk, maar dat is samen, hè, Chauria. Chauria, het wordt wel donker, denk ik. Nam pas over Londoa liggen. Want denk, Londoa kitna ujjarba, hamar beta hua. Oro, denk, Chauria kitna samen, hè.
1: Of terwijl ze zo bij samen, hè.
0: Dit gebeurt gewoon, luid.
1: Ja.
0: Ja. We hoeven niet te doen alsof het niet gebeurt.
2: Nee, het zijn van die verscholen racistische onderlagen die we hebben in onze samenleving. En het woordje samer, deze hamlok gebruik Karila. Het wordt soms daadwerkelijk die lading gegeven, weet je. Van daar hangt iets negatiefs aan vast.
0: Minderwaardig.
2: Ja, dus dat...
0: Arie, Lloyd ken mij, Karis, het je wel hoor. Sudhir Boli zei ja, nationale radio, pek je ook al mij, Karis. We hoeven niet verder te zoeken.
1: Arie, Gano, echt serieus. Arie,
2: ham die samar wat jaar. Ik had in hamar gaat in podium per anand gewoon udjer licht hamar gaat in.
0: Goed licht, Marie, lijker. Ik had die ham. Doe we extra spot, lang delen. Nee, maar ik wil admi John Samer heiga. Over het algemeen passago heiga. Maar die moet dan andere kwaliteit hebben, toch? Die moet dan een parhalika, weet ik veel wat allemaal. Dus er gun ook erheen, heiga. Maar ik wil ouder liggen. Hé, we zijn te kritisch, echt waar. Kooi ke bitiya thora se donker wat te kabel, jaar. Moeten we dan zo lelijk doen? Hé, kom op, joh. Nee, maar iets wat hoewega subjecten, dus Guatemala, Suriname, me ohi batia heiga. Lloyd?
1: Ja.
0: Nou ja. En in Guatemala kan niet, dan gaan we ze ook discrimineren. Mek de konja.
1: Oude zo'n keer. Ja, nou ja, goed. Hoe heet het? Sudhir, toen heb je een profiel bij Nederland. Maar ik na inkomen door Hega, wagera, alles. Want toen jij in India hebt een profiel taken, toch? Want we hebben een profiel per Nederland. Maar je hebt een reactie naar Hega.
0: Omdat Lloyd geen inkomen laag heeft, toch? Ik heb bruto inkomen hoog, hè? Maar zijn netto inkomen is echt laag. Omdat hij 5 alimentatie moest betalen, links, rechts.
1: Oh, doha, ja. Dat is wel zo.
2: Ham ken naam ook benauwd, jaar, ham Sadi Sudaba.
1: Oh, die Sadi Sudaba, hè? Oké. Ham Bulgarije, wat ik Sadi Sudaba. Maar bij deze dan.
2: Maar omgerekend nog steeds? Hè?
1: Omgerekend nog steeds, kon je het maar
2: ja, in roepies, to euro met die roepies.
1: Nee, je moet in euro's profiel om euro met toe dan je.
0: Die conversie is niet goed gegaan, dat is het probleem. Die mensen denken dat hij zoveel roepies verdient. Terwijl u euro bedoelt.
1: Ja. Sudhir, hem dekje ten toet en niet in moet eigenlijk. Maar de Gordon was zwaar. Hij weegt nu 35 kilo lichter. Jan Le, ook een diabetes raad. Telge, diabetes heeft hij niet meer. Hij weegt nu 88 kilo. Al raad 123 kilo. Toen Jan niet, ja, Gordon is het een doemberg.
0: Na kloppen weer, Sudhir. Hij weegt 85 kilo, niet 88. Correctie.
1: Oh.
2: 85.
1: Oh, maar dan kun je 3 kilo verschillen, Boudeli.
0: Arre, ja, hij is gisteren afgevallen weer.
1: Oh. Hoe wil hij wandelen is goud? Doe het. Ga de straat op en ga lopen. Hamelijk is Johan Harbert, dan moet je dat aan.
2: Dus wacht zeker, hoe zeg je dat? Speciale dieet of speciale middel? Want je zei het, ik middel bij Bajon, Sokroek had inba, maar het helpt je volgens mij tegen afvallen ook.
1: Nee, hij ging vaak naar de sportschool en dat soort dingen. Veel lopen en zo. Ja.
0: Zo'n. Die man heeft zich volgespoten met Ozempic.
1: Wat de?
2: Precies, die bedoelde ik.
0: Geloof me. Maar Ubat Yakoina Boliga. En hij heeft geleefd, zegt hij, op vis en op kip en op rijst. Want als je alleen maar vis, kip en rijst eet, 7 maanden lang. En je gaat ook nog een beetje krachttraining doen. En je gaat ook een beetje dieet. Kaise Boliga, lopen en dat soort dingen. Dan lukt het. Ik geloof dat ook wel. Maar neem het van mij aan, deze man is zich volgespoten met Ozempic.
1: Ja.
2: Ja, ik ben benieuwd. Ik weet het niet.
0: Maar hij heeft zijn profiel nog niet geplaatst, hè? Zegt hij. Konohaiga website. Hamneni kon website. Kono online chich haiga. Sudhir door territorium mi haiga. Toe deskundige dat hij. Hamar territorium. online. Online care, dating.
1: Nee,
0: maar konohaiga waar je dating profiel kunt plaatsen, kennelijk, voor mannen. En hij heeft het nog niet geplaatst daar, zegt hij. Kijk, maar ik ben geschrokken hoor. Ik heb die beelden van hem gezien gisteren.
1: Ah, bovenbrekend
2: van.
1: Ja.
2: Van hoeveel hij af is gevallen bedoel je?
0: Bahut jada, als je het mij vraagt.
1: Hij ziet er niet uit.
0: Ik mag gewoon ook een doek doorkeren. Bahut jada patai.
2: Nee, maar over afvallen gesproken. Lloyd, hoe staat het met jou?
1: Ik doe ook mijn best, maar het gaat niet zo snel. Hè? Dus ja, je moet wel op je eten letten. Door leefstijl, wagera. Je weet toch, die standaard cliché dingetjes. Dus ja, nee, ik doe ook mijn best. Maar ook net snelste na, ja, hoe meer je door Barriga afvallen gaat, wat minder natuurlijk. Anand weet er alles van.
0: Maria gaat het hier jaaien.
2: Nee, ik geef je helemaal gelijk. En ik ben ook wel een. Ik ben ook wel echt een Hindustan hoor. Ja, jab ham ke mauka mile, khai khatin, bhaat ham kha lela. Chahe raat ke, chahe din ke, koi baat na. Sabere tu ham ke bhaat de. Aur moi tarkari. Bam, hum maar de.
1: Sabere kya bije Sudhir?
2: जितना बजे तू बोल प्रॉब्लम ना यार
1: सवेरे भात
2: हम सवेरे भात खा सकते सुंदर एनिगर रेम
1: या
2: है
0: Sudhir, jij kunt het nog hebben. Ben je jouwaan bad? Ah, dat is maar eens bad.
1: Ja.
0: Maar Sudhir heeft een goede spiegel thuis.
1: Oh ja?
0: En Lloyd, je haar reiga, bichara. Waar hij naar een nabieke heiga, Sudhir. Deze man heeft nooit in de spiegel gekeken. Totdat ik hem een paar weken... Sprookjeswereld met Belmer.
1: Ja.
0: Maar toen heb ik hem gezegd, schaf een spiegel aan. Tegele helden zei, ik heb jou mijn spiegel kunnen zien. Waarin je niet alleen je gezicht kunt zien, maar de rest ook ziet.
1: Nee, inderdaad, het klopt wat je zegt. Toen kwam je alleen nog naar de aan, maar het is wel zo.
0: Maar hoe was die ervaring, Lloyd? Deel het nog een keer met ons.
1: Ham takli.
0: Appa budgetie, ik dat je ook
1: wel. Ham appa budgetie, ook een keer. Maar ham takli. Dus normaal sta je voor de spiegel. Dan denk je van, nee, alles ziet er goed uit. Pit wat nana, barka, he, wagera. Ziet er allemaal strak uit. Maar je had toen, als je voor de spiegel staat en je maakt een draai. Maar je moet 90 graden draaien. Of 45 graden, 90 graden draaien. Daartoe denk je, petwakken naar Barca. Ja, je schrik je helemaal rot. Ja.
2: Toen zei hij, doe je die aange, hem kemiddel raai, ego, maar klerenkast met ego broek toch. तो हम देख लिया हम बोले भुलाई गई ये वाला भी रहा गहली ओके पहने जो ने शायद पहुँचल हमारे पेट के लगे भैया दैट इज अ मोमेंट फॉर रियलिटी चेक है अच्छी दन दौर हेप्ट फॉर नहीं फोकस में दी क्नोप gaat het niet halen, bij je kijkt van boven naar beneden en je kan aan de afstand tussen de linker en de rechter gedeelte van die knoop en het gaatje, kan je al zien, inschatten, ik heb heel.
1: Ja.
0: Jij moet connecten met Gordon.
2: Met Gordon, ja.
1: Ja, ja, maar dat doe ik ook niet. Big Delecky, ga je afvallen om weer op dat niveau te komen of zo?
2: Ja, ja dat, is dus, dat is dan dus de bedoeling. Alleen, zoals jij zegt, dan had Jeldi Sari keertje. Nou ja, ik voetbal notabene nog. Ik ben nog veteranen voetbal.
1: Je bent ook sportief, ja.
2: Ik ben op zich sportief, maar ja.
0: Gordon Kesang, ik geleden, tja.
1: Als je met Gordon gaat spelen, dan ga je zeker winnen. Ja. Hè? Of als je tegen hem speelt, dan ga je zeker winnen.
0: Maar Sudhir, je Hindustaans
1: dan opbouwen. Dan lijkt er je man.
0: In Hamar kleren kastwa me ra, ego broek. ego broek. Hamar kleren kastwa me ra, ego broek. Hey, zeg gewoon ego broekoe.
1: hij probeert netjes te praten. Toen had hij wat bebaten, toen is netjes met jou. Maar je toen ego saal meer he, dan sap moa, toen dan kool jij, dan komt alles eruit.
0: alles hij compenseert het daar.
2: Ja. Alles komt eruit.
1: Toen moa pes, hoe ze nabat, maar toen ja, nou, na bes hoer was, kan ik ook niet zeggen. Maar als ik holiker, ja, moa mese.
0: Hamar kasia me ego broek.
1: Ego broek.
0: Hamar kasia me ego broekoe, boli, je broekoe.
1: Hamlok ab toke chahi sikha ke sarnami kan toh nahi.
2: Are, na bol yaar.
0: Hamar kasia me ego broek. Hey, ik moet echt lachen hoor.
2: Ik moet zeggen, Suriname is wel een mooie taal. Hoor. Hoe wij bepaalde woorden annexeren tot Suriname. Je ziet toen een kasia en broekoe en overal wa achter zetten.
0: Ja. Zijn gewoon Hindustaanse woorden hebben.
1: Ja, ja. Hamala konta is niet kijk aan Hindustani. Die kleintjes van me, die zeggen achter alles zetten ze wa. Dan begrijpen ze het gewoon. Soms heb ik gewoon begrijpen wat je doet. Maar laatst heb ik een discussie met jullie met Anand. Waarover ging het ook, Anand? Waar ging het over? Over die vrouw, hè? Dat die vrouw...
0: Een discussie met Najai, laat kooi zijn dan. Hij gewoon bataille, laat kalli hoe het moet, klaar.
1: Nee. Anand zei dat vrouwen horen in de keuken. Dus hoe ze
0: hebben gekregen. Ik heb dat nooit gezegd.
1: Hij mag niet in de keuken. Dus je moet de vrouw gewoon met al respect behandelen. En dan in hun waarde laten. Dus waar ze goed in zijn. Dus dat zegt hij dan tegen mij. Hè, ik doseer ik het vrijdag.
0: Maar hem naar jullie luid. Het was mijn AI-stem.
1: Dus deze man die ging doseren. Kijk, hij zegt, ja, ik wil een relatie met Rikke. Kijk, hij zegt, de taken toch? Takon, kan ze verdeelbaar zijn. Ja. Dus de ik taak is een hege, admieke taak is een hege. Admie moet inkomen. Zo. Dus mijn dochter, hij maakt een soort kniebietje, tjauberiske, hoe hamelijk is hun uiteraard? Dus wij praten ook Nederlands af en toe over tsunami. Dan gaan ze, maar waar biedt u aan ze in de schimmel? Nee, dat is niet goed wat jullie zeggen daar, hoor, papa. Hé. Hey. Dan moet je met je dochter gaan praten van... kan je zitten zo heigen?
0: Kai barke deest, oké?
1: Biedt u aan met kai barke deest? Van nee, wat jullie daar zeggen klopt niet.
0: Chau bariske larka, loid.
1: Oker buddhi.
0: Oker buddhi or mooi het dan toor buddhi.
1: Arre, hamar buddhi verbaas rege. Maar kan je nagaan... Ohoe bie sune koffietje. Dus dan ik ham bie usapke radiwa sunayla. Dus zoals vele mensen hopelijk ook thuis doen...
2: अब हम नियुक्त हो गए लिए भैया कि काय के आनंद के ना मख जाए के कुकुरू में
1: लक्ष्मण रेखा तो
2: लक्ष्मण क्या कि वो कुछ ना पकाए सके वो बात
0: सुधीर ये बात या तू ना सुन ले बातें दोस्त
2: हम ना सुन ली बात यार
0: हम हर हाल कर दे
2: अरे हाल कर
0: खाली खाली तोर खाती खाली तोर खाती अच्छा कोई सुनने वालों तुम राजू हुआ इफा बुता दे इफा जस इफा राजू हुआ बुता दे इफा सक कर दे वहां थम जाए ना सुधीर के कुछ और ले करे करो ज्ञान ज्ञान के बाद
1: ज्ञान के बाद ज्ञान के बाद
0: जो जो कर जीवन मोई से चले कैक waar het om gaat, serieus onderwerp, dus dan moet je Nederlands praten.
2: Nederlands,
0: heeft u die net uitgelegd. Als je een bestendig huwelijk wil hebben, als je een goed huwelijk wil hebben,
2: ja,
1: dan moet je die taak... Maar aan een bestendig, Hindustani, met zijn naam is wel bestendig.
0: Denk maar wat jij kan, niet Sudhir.
2: Surakshit. Surakshit.
1: Oh, Nee, maar is te diep. Is te diep. Surakshit is te diep, man.
2: Is te diep.
0: Acha, tu mooi se manger hebben een ouret gezegd. Voor een mieke
1: zingen.
0: Of heel dientelijk. Dan moet je niet in die taken gaan rommelen. Er is een takenpakket. Ouratke hego takenpakket. Ego admike hego takenpakket. Als die vrouwen die taken van die mannen moeten gaan vervullen, dan gaat het fout bij je. Laat die man zijn werk doen. Punt. Hij moet niet als een baby doen. Hij moet zijn werk doen als een man. En die vrouwen, die moet je met rust laten. Laat zij doen waar zij goed in zijn. Waar ze happy in zijn. Nanja bichuwa me kut ke kukuruwa me bol tuhat Shakuntla ham or mooi se janil banawe tuhat is fout Shakuntla wordt
1: je komt
0: Shakuntla
1: in
0: wordt er verdrietig van
1: je komt in die territorium van die Shakuntla toch dus ja hey
0: dat is dat ding
1: rekeske naam mag ik je zo berekezen
0: zo ne wale radio wa Bartolom Pir
1: dus Sudhir wat Anand zegt na je gharé toilet safa kare badkamer safa kare dat soort dingen toch Anand?
0: Ham na bolli koi boli se.
1: AI Anand ke AI boli se ya.
0: Andrew Tate boli se ya.
2: Hou sochi la het vraagt de vrouwelijke gehalte luisteraars dan niet hard gail hoor. Zeit.
1: Nee.
0: Ham lok vrouwen niet hard partij ke bati ya.
1: Nee, de vrouwen staan bij ons op nummer 1 hè, Sudhir, dat weet je wel.
0: Dat weet je wel hè. VHP zijn we hè. Vrouwen hitkari partij or ham bati voorzitter.
2: Vrouwen hitkari partij.
1: Vrouwen hitkari partij. Ke sabhapati hega
0: sabhapati
1: hega anand hega
0: ina jane ina jane ikono ita ke niche raha ka londwa
1: frau hitkari patai sudhir hitkari ha
0: frau na bhuliye chijwa air force tar mati sudhir
1: air force tar
2: ha hum yaad kar
0: das frau hitkari sudhir aaj se secretaris ba partai wa want hij heeft zich nog te weinig ingezet voor vrouwenrechten.
2: Oh my god.
0: Wij doen dat openlijk, ja. Wij houden van vrouwen, wij zetten ons in voor vrouwen.
1: Ja, wij nemen altijd op voor de vrouwen. De mannen, ja, mannen, hamlok adminke khaiberke dek pare kabhi, usko kisi khaake pare.
0: Tu ego lesi aurat kabhi dekhle bhate?
1: Lesi aurat?
0: Nooit. Maar lesi admi bharal hai deswa mein.
1: Ja, re. Bahut sab. कुछ ना करे माया तुम लेसी आदमी बहुत ढेर उसे कुछ ना माया करे
0: सुधीर ये लाख मेन और सुधीर ये लाख मेन
2: या एक हम कहाँ बताएं यार ना हम दोस्त ना बोले
0: नहीं तो हम इंस ऑफ नहीं मैं इंस
2: नहीं एक डेंक ऑन एक डू ऑन सेल्फ रिफ्लेक्शन हम बेहतर इस आई कुछ ना बोली
1: दोस हाँ बोलते हैं इस एन फैन से आनंद है इस एन फैन दी लेसी मान
2: Ik denk absoluut dat ik een typische Hindustaanse man ben. Dat denk ik ook, weet je.
1: Maar wat is een typische Hindustaanse man, Sudhir?
2: Zij hebben deze dieselke voorgloei figuurtje waba.
1: Voorgloei?
2: Dat is het. Toen jane, diesel, kan ik diesel chalele toe lang?
0: Na ina chala is bakuch. In ghora gari. Sorry.
1: Ghora gari.
0: Het voorgloeien.
2: Een dieselauto mag je niet direct starten zoals je dat gewend bent voor een benzineauto. Oké, tja, hier heb je contact benauwd. Dan zie je een soort van gloeidraadje. Dan zei je de lamp, wat moet jij tap te starten?
1: Ja, ja.
2: Oh, hier ham je wat, die bhaiya. Toen hebben ze 2-3 dagen iets bolie. Ham na zo'n lamp.
1: Toen theater waren dus.
0: Ik ga Sudhir omschrijven. Ik ga Sudhir de omschrijving. Ik ga met Delhi. Ik ga Sudhir de omschrijving nemen. Sudhir is een diesel. Maar niet een gewone diesel. Hij is een oude diesel. Die je moet laten voorgloeien. Maar als hij eenmaal op gang is gekomen.
1: Mooi,
0: is hij
1: dan is er geen houden meer aan.
0: Juist. Kijk, en dat is Sudhir.
2: Daarom zeg ik zonder rem à la gaz. Want als ik op gang ben gekomen. Aur tu ham se bolie. Na chhoor de bihan kar diye tab don. Tabu jijwa kabhi na hoi.
0: Ik ga een geheim verklappen.
1: Hoe stuk was hij nog vier herhaalkarten? Want het doet me denken aan
0: andere dingen. Neem het op, sorry, neem het op. Nooit neem het op.
1: Tjidwa herhaalkarten, dus nakker, wat zeg je nou?
2: Nee, kijk, Johnny zei dan voor gloeikurken startkerken hem tjalaila is uit. Ham tjalaila. Tab toe ham ze nabol rem lagao ek hatim bhaiya. Johnny zei hem rem lagao. Tab don, ta oto hua buj jai, tab fino start, ek hafta se chart start na hoi. Soj le?
0: Jo uchale hai, ta tu na rok.
1: Na rok.
2: Tu na rok, na rok.
0: Beach me tu na, hè, babalkar. Maar nu ga ik iets vertellen, wat ze hier ook niet weet. John Coyne जाने eigenlijk in duniya mein aaj hum log baat batayenge hum log
1: ki kanwa khul le
0: ego ego baat batayla duniya bhar khati sunne walo hamar upar ka bitega na elke show hum log mere fart mein show karila dher barishya mein are bahut saalon se hum log karila wa dher moi moi show binakort ek show bhi aayega tu dekhiye sunne walo tu khatai kar rahi hai
1: ha tu durf kari ki tu na mangi aave
0: ha tu durf kari na aave al onze shows al onze shows starten op tijd maar ze eindigen nooit op tijd
1: kom door zo hier
0: nee oké hum na koi ke beschuldigd kar rahe maar Umuria wel de keila, ieder. Ha, iedem, ja, kerwawega. Dus, maar wat gebeurt er na afloop? Sapkoi chalge gare, bjan bij de evaluatie, bah, hame meervaatse. Koop kai, barke met dewe saman. Verannend, het is weer niet gelukt, hè? Om binnen de tijd te blijven. Nee, omdat die diesel langzaam op gaan komen. En hij wil niet afgeremd worden.
1: Meneer, dit is een dieselprobleem.
0: Meneer, dit is een dieselprobleem. Ik kan er ook niks aan doen.
1: Nou, weet je wat je moet zeggen aan de volgende keer? He? Ik word daartoe op symbool die ik ga bellen. Voorgloeiertje aan de hoge keers. He?
0: Nou, wat jij zou zeggen, maar de jarke purana diesel is één.
1: Oh,
0: ik drink en dat probleem van die diesel.
2: Dat is ja, ik moet
0: zeggen. Nee, maar deze man shows, is niet meer af te stoppen. Ja.
2: Ik heb zoveel energie. Ham, ja, pahunchi la ghare, ook al is het 11 uur, ham 10 baje jaila sute, bhaiya, ham sach betaila. Want je hebt zoveel energie naar de shows in Meervaart, ook vanwege het publiek. En hoe het publiek meedoet.
0: Zo dit, een naam heiga.
2: Bol.
0: Ham biologie pahili bati. Adrenaline.
2: Adrenaline, precies.
0: Dekhle toch?
2: Ja.
0: Ie loitwa na paise biologie na jane kuch, hè? Ik heb denk na 5 go ladkan ma bhi.
1: Ja, hamar biologie les, dusre biologie les in huis nu.
0: Maar weet je wie ook geen biologie les heeft gehad? Tu praktijk wel hier, maar te loit praktijk. Tu theorie mein na biswas karega.
2: Maar soort te horen, loit wat bhi rem na kare, bhaiya.
0: Zo, so, oh, die kachelt maar door. Ja. Hij kachelt maar door.
1: Ja. We gaan
0: nee, maar die
1: door.
0: Trump, niet die Trump. Hoe is die andere gek, joh? Elon Musk.
1: Ha.
2: Ja. Oh ja.
0: Oh, biologie les naar Pijs bij Kona.
1: Oké, 12 larken hoe je ja?
0: 14 go, ja.
1: 14 go.
2: Oh my god.
1: Jitna ouderd het, sabar ho tinke saate go larken benaaien.
0: Hey, maar heb je die namen van die kinderen gehoord?
1: Ja.
0: So, dit is jouw ding weer.
1: Ja, unieke namen, hoor. Unieke namen.
0: Ik ook een naam X.
2: Eentje heb ik gehoord, ja, X. Van die andere weet ik niet.
0: Namon, godzakje, laat maar die namen. Ja. Hey, zijn allemaal hocus pocus namen, man.
1: Ja, man. Ja, zijn al allemaal futuristische namen, ja. Ja.
0: Ah, niet bestaande technologische termen lijken het wel.
1: Ja.
0: Hè? Dus ja, die man, hey, Tor Bhai, Heloid.
1: Maar zo'n Adamia, je pas het na paisa, hey, die man kan het niet opmaken, die kan het niet opkrijgen. Het na heer, oké, dan, het na heer, bedrijven, die man, ja, hey, hoe doet je maar een keer?
2: Er zijn wel een paar met normale namen hoor. Neven Alexander, Vivian Jenna, maar sommige heten ook Exa Dark, Arcadia, Strijder en Assur.
1: Azure.
0: Zie je? Azure, ja. Dat is toch een softwareprogramma of zoiets?
1: Dat is het, ja. Ja, van Microsoft.
2: Azure.
0: Ja. Azure. Dekleto. Je zoet hier geen territorium aan jullie.
1: Ja.
0: Vanuit Lloyd zijn expertise naar Soedierse expertise.
1: Wij praten nu Soedierse taal. Ook het talwaan over het jaarlijst.
0: Van biologie zijn we gegaan naar technologie.
1: Nou jongens, ik denk dat we nu richting afsluiting moeten gaan. Want we hebben nog een keer kijken. Maar voordat ik afsluit...
0: Hem naar Mangela roeken, hem naar Mangela roeken.
1: Oh, toen naar Mangela roeken. Ab toe tot die zal op te tellen, door ze tellen.
0: Ik kele me, Jaila, dan kele jou.
1: Maar zondag 1 november hebben we natuurlijk een geweldige concert in de Meervaart met Sanjay Jodha, Satya Matadin komt uit Suriname. Hij staat eigenlijk, Nederland meer, maar of hij moet nog komen. Maar dan hebben we ook Mausjoep Roy, Indranil Roy en Ravinder Singh Bedi. Alleen maar toppers hebben we in de Meervaart. En dan hebben we natuurlijk de enige echte topper, Hega Sudhinanen met Jaya, ook in de Meervaart. Met een geweldige orkest van Avishkar, Ronnie Bikhari, Bhaiya Bikhari, meneer Bikhari, meester Bikhari, wil ik zeggen.
2: Is ridder in de orde van Oranje Nassau, Bhaiya?
1: Oké, Lintje Milal. Maar kan ik het ook in een Lintje Milal, Hega Sudhin?
2: Sudhir
0: heeft wel een knopje gekregen.
2: Ik hoef het ook niet, maar de prestatie wat Ronnie heeft gedaan met zijn Avishkar, daar heeft hij terecht een lintje aan van gekregen. Dus hij is ridder is hij.
1: Maar zondag 1 november, Jibberjess concert, ik Meervaart mee. Sudhir, jij bent de host van de avond, zoals altijd bij meeste concerten van Ujala. Diwali 1 november, fakkeloptocht, Riga. Jij bent erbij. Tohoetje lieve fakkeloptocht mee. En wat wil je tegen de mensen zeggen thuis?
2: Ja, ik wil eigenlijk tegen ze zeggen. Tulung Aye Sangye Manaik Hoi Bhaiya, Diwali Festival. Een van onze grootste festivals die we hebben in het jaar. En het leukste van Diwali is natuurlijk vieren met iedereen om je heen. Dus akele na je, op een maiba, bhai bahin, mousi mousa, kaka kaki, jitana tor, bahin, bhai bah, sabke leike aye naar de Meervaart, 1 november. En we beginnen overdag uiteraard met de fakkeloptocht. Die eindigt daar ook bij Meervaart. En vervolgens daarna hebben we een prachtige show. Je hebt die zangers al genoemd. Het leuke is dat Satya Matadin uit Suriname voor het eerst dat hij op zo'n grote podium gaat staan. Dat is ook leuk om te zien, kijken hoe hij het doet. En de bijzondere muziek van Avishkar.
1: Ja, en Ravinder Singh Bedi die doet ook voor het eerst mee met ons. Zeker, toch?
2: Zeker. Ja.
1: Ook erbaar met de koets, Matthijs een keer.
2: Ravinder, ja, Ravinder. Een geweldige zanger. Afkomstig uit een muzikale familie. Hij heeft zichzelf muziek alleen maar nog meer eigen gemaakt. Hij heeft zijn eigen muziekformatie, maar is op 1 november bij ons aanwezig. Ravinder, een allround singer bij jou. Chahi Mohammed Rafi, Chahi Mukesh, Chahi Kishore Kumar. Hij kan ze allemaal geweldig vertolken. En ik ben enorm blij dat hij erbij gaat zijn op het podium. Zeker.
0: Nou. Even een kleine correctie, heren. Jaya staat niet on stage, want toen daarbij geven.
1: Oh!
0: Dus leuk, toen badelde je, toen alvast badelde, toen daarbij geven. Want die kan echt niet met Oom Sudhir presenteren, want Oom Sudhir is veel te goed. Dus dat gaat niet. Dus Jaya niet, Sudhir wel. Yeah. En ja. Ravinder Singh heeft al vaker opgetreden voor ons. Dus dat klopt ook niet.
1: Oh.
0: Maar nu een leuk dingetje erbij. Sudhir, Indranil en Ravinder zijn gewoon echte matties.
2: Ja, dat is waar. Ja. Maar ik dacht, ik ga
0: dus
2: het niet zeggen.
0: Dus deze drie gaan daar iets doen wat nog nooit is gebeurd. Het leuke is, ze weten het zelf nog niet. Dus deze drie zijn
1: dat
0: gewoon matties. Jullie zijn grote matties. Hè?
2: Ja, dat is, we zijn goede vrienden, dat klopt.
0: Dus dat belooft wat, hè, met deze drie samen.
1: Ja, en die gaan
0: maar toch een act opvoeren daar.
1: Boy. Nou, nu worden wij allemaal nieuwsgierig. Als je al op hier is nieuwsgierig. Ja. Je kon act to long career. Nou ja, dat brengt toch een beetje druk op jou en je vrienden, Sudhir. Hè? Dat niet druk opvoeren kan deze avond.
2: Ik zei het toch, we bereiden niks voor op dit soort shows. Iets wat gewoon een beetje met Gujjaya op neer af.
0: Onze laatste concert, hè, Sudhir. Ja. Toen jij ook on stage stond. Toen hadden we een Marokkaanse zanger plotseling. Helemaal uit het niets.
2: Oh my god. Dat was bijzonder, hè. Geweldig, ja. Die mensen moeten kijken eventjes naar de filmpjes op socials. Want dat was zo bijzonder. Die man die begon eerst met Arabische Alaaps. Vervolgens deed hij India's Alaaps. En vervolgens zong hij een Hindoestaans nummer.
1: Ja.
2: Dat hadden we allemaal niet verwacht. Hè? Hoe Appenisse. En de band volgde hem gewoon. Ja, je moet gewoon even op de Facebook van Ujala kijken. Want daar staat het filmpje volledig.
0: En eigenlijk ja. Hè, moet je dit soort dingen live meemaken. Want dan klopt. Is het geweldig. Klopt. Ja, achteraf kun je het allemaal tot je nemen en zien, ja. Dat geniet je ook wel. Maar eigenlijk moet je dit soort momenten niet missen in je leven.
2: Nee,
0: dit maakt het leven leuk in Nederland ook.
2: Zeker.
0: We kunnen onze cultuur optimaal beleven. Maar dan was er bijvoorbeeld ook zoiets. Gisteren sprak ik weer in, Kisundayal, van Mumbai Beach. En die zei van, Vijay Mulchand heeft zo genoten van dat moment.
2: Ja,
0: dat hij
2: zeker.
0: Even mocht zingen.
2: Ja. Ja, heel bijzonder.
0: Sudhir, ook zo'n moment, hè?
2: Ja, geweldig,
0: improvisatie, ja. Ter plekke, ja. Iets leuks doen. Ja. Maar dit is geen improvisatie, Sunewalo, wat deze drie mannen gaan doen.
1: Abdekitu Kakers, Sudhir. Met Indroneel en met Ravinder Singh Bedi.
2: Ja, dat gaat,
0: Sudhir heeft daar trouwens een keer met pruik op, hè? Opgetreden.
2: Oh my god.
1: Met pruik?
0: Ja, met dat een was... pruik. Ik wil orange
2: zeggen. Oh my god. Oh ja, dat is... Die, ook
0: maar
2: die,
0: het, moest,
2: die,
0: het moest reggae voorstellen, maar die man leek op een vrouwman.
1: Ja.
0: Nee. Trouwens, wat zulke... heel erg gaaf is... Wat heel erg gaaf is trouwens, Sudhir. Daar verheug ik me wel op weer. We hebben het soms gedaan, soms niet gedaan vanwege het weer. Maar weer waar e-site, mooi janaiga. Dus hem hoop karilaki in november, ik heb hier mooi rehiga. Dan hebben we een fantastisch Diwali-optocht.
2: Ja, precies. Ja. Precies.
0: Ik hoop dat het weer dan goed blijft. Jij zei e-site bij ongeveer, jij zei rukjat. Laten je kinderen kennis maken met die Diwali fakkeloptocht.
2: Precies.
0: Laten we sabkoi milke chali jamape. En het is helemaal gratis. Dus ook als je niet naar het concert wil komen, door gaat die concert interessant bij hoi sakega, wat ik me niet kan voorstellen, maar dat doe je fakkeloptocht. Gaat die ik dan zo mee. Hamlok fakkel zitten, we gaan samen lopen, we gaan het gezellig maken. Hamlok shuruker bij meervaartke, darwaza liggen, dus ingang liggen. En we hebben hamlok eindig op het hier.
2: Precies. Precies. Dus, ja.
1: Nou ja, mensen moeten op tijd hun kaarten kopen. Of toen ik Malum dat je een kabel stadspaskorting naaiga. Dus ga niet wachten op die stadspaskorting, want hoe naaiga. Je moet je kaarten nu al kopen. Het is vanaf €15 en €20 keer kaarten hegen. En dat kun je kopen via meervaart.nl. Nou heren, als ik het in hier haar toch een keer oude koestel mij willen. Hebben jullie nog wat toe te voegen aan koffie, chai en cake van vandaag? Een bijzondere uitzending.
0: Lloyd, echo warak namelijk. Allemaal stemmen op echo warak.
1: Oh, Conchi, koffie, chai, middag show. Oh nee. Koffie, chai, cake show. Ja.
0: Dit is ouderwetse radio.
1: Ja. Maar Sudhir, ik moet voor jou applaudisseren hoor. Dus
2: waarom,
1: ja.
2: Waarom voor mij?
1: Ja, toch?
0: Dit is applaus. Applaus voor dit.
1: Ja, dus, het is een mooie uitzending vandaag. Jij gaat nog vaker met ons meedoen. Als host in de koffie, chai en cake. Dus aardse en namelijk bedoeld hebben. Dus ja, behalve applaus. Hamlok mijn lab hier, kan die bedoelen. Dus.
0: Hey, we zijn echt terug in de tijd. We zijn 30 jaar teruggeworpen, zo hier. Hier heb je eens een larka, maar echt waar.
1: Hamet ook Kelona deed het, dan kan ik Kelona zitten.
2: Lloyd, dan heb ik één verzoek aan jou. Eindig alsjeblieft met het deuntje van de National Indian Orchestra of Trinidad Tobago Chelte Chelte.
1: Oh, ham direct. Direct als ze hem eindig kerbe. Nou ja, dankjewel.
0: Nee, het was een hele gezellige uitzending. Inderdaad, ja, dus hamlok doetje is er hebben. Of het nou Lloyd en Sudhir is, of ik en Sudhir. Maakt niet uit in welke combinatie. Dan heet het programma Sunewalo Koffie en Chai. Als je hamlok singles er hebben, te luid schroem mee bolde je aardje koffie, chai en cake. Ja. Dan zijn we met z'n drietjes.
1: Ja. Zeker. Dankjewel. Sudhir ook, dankjewel. Een hele fijne dag verder.
2: Bedankt, guys.
1: Alrighty. Volgende keer. Oké. Okay. Dag. Ja, de kabinet is toen koffie, chai en... Ja, koffie, chai. Kortje, hè?

0: अंतिम संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat Rusland het contactonderzoek heeft afgerond na de dood van een laboratoriummedewerker van een antipestinstituut. De 28-jarige vrouw overleed aan een longontsteking met onbekende oorzaak. Er zijn geen sporen van de pest gevonden en geen besmettingen vastgesteld. Ook de ongeveer 200 mensen met wie ze contact had, hebben geen symptomen. De Belgische wetenschapper Francis Halsen krijgt de Nobelprijs voor natuurkunde voor zijn onderzoek naar neutrino's. Dat zijn extreem energierijke deeltjes uit het heelal. Halsen bouwde de Ice Cube detector, die diep onder het ijs op de Zuidpool staat. Hij krijgt de prijs alleen, wat uitzonderlijk is bij de Nobelprijs voor natuurkunde. Kenia heeft voor het eerst een besmetting met ebola gemeld. Het gaat om een man die vanuit Congo naar de hoofdstad Nairobi reisde en daar is overleden. Volgens de Keniaanse autoriteiten zijn 28 mensen met wie hij contact had in beeld. In Congo woedt momenteel een grote ebola-uitbraak met duizenden besmettingen en doden.
4: De voormalige topman van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden op verdenking van landverraad en spionage. Volgens Duitse media zou hij geheime informatie hebben gekocht van een voormalige medewerker van de dienst. Die informatie zou hij hebben gebruikt voor een veiligheidsanalyse voor een buitenlandse inlichtingendienst. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020.

0: info@ujala.nl. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkersekte. Orham. Aap Se Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kist. WhatsApp nummer her.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat 4 kilometer file tussen Barneveld en Hoevelaken. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum staat tussen Sliedrecht-West en Houdingsveld-Giessendam 5 kilometer file. Vertraging van 5 minuten. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Utrecht 3 kilometer file. 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
8: My name is Shah Rukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala.

luisteren wel hoe aards absoluut de herhaling van Coffee Chai en naam het wel gekke Coffee Chai Cake Show Ujala Radio Pair. 5 uur aards samen 5 uur de herhaling van Coffee Chai Cake Middag Show op Ujala Radio. Zeker luisteren. Voor de mensen die om 5 uur kunnen luisteren naar Ujala's Coffee Chai Cake Show. Om 11 uur. Nee, om 10:30. Omdat je 10:30. Dan herhalen we weer dit programma. Doorgaat in. Voor de mensen. Jun kam me birle he. Na zo'n pauze. Al raad ke. Dan niet mangen. Ontspankering. Dan luister je naar Coffee Chai Cake Show. Op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
8: My name is Shah Rukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Spaanse kabinet heeft maatregelen voor de woningmarkt goedgekeurd die het parlement vorige week nog had weggestemd. Het gaat onder meer om een tijdelijke stop op huurverhogingen en een verbod op uithuiszettingen. De maatregelen kunnen nu door een commissie van demissionaire parlementariërs worden goedgekeurd en tijdelijk worden ingevoerd. Schoonmakers gaan deze week opnieuw staken bij onder meer de NS, Schiphol en hogescholen en universiteiten. De acties duren van vrijdag tot en met woensdag. De FNV wil dat werkgevers opnieuw onderhandelen over de CAO, omdat ruim 80% van de FNV-leden de afspraken heeft afgewezen. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat Rusland het contactonderzoek heeft afgerond na de dood van een laboratoriummedewerker van een antipestinstituut. De 28-jarige vrouw overleed aan een longontsteking met onbekende oorzaak. Er zijn geen sporen van de pest gevonden en geen besmettingen vastgesteld. Ook de ongeveer 200 mensen met wie ze contact had, hebben geen symptomen. Kenia heeft voor het eerst een besmetting met ebola gemeld. Het gaat om een man die vanuit Congo naar de hoofdstad Nairobi reisde en daar is overleden. Volgens de Keniaanse autoriteiten zijn 28 mensen met wie hij contact had in beeld. In Congo woedt momenteel een grote ebola-uitbraak met duizenden besmettingen en doden. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
10: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या द बेस्ट उजाला रेडियो
11: तुझे लगे ना नजरिया
12: ben jij binnenkort jarig? Door जन्मदिन है door सालगिरह है of ga je trouwen? Door विवाह होने वाला है door शादी होने वाला है या किसी का मुंडन संस्कार है Ujala Radio per vermaaijs aanbezig te hebben. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: You Are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam door bergingswerkzaamheden 7 kilometer file tussen Voorthuis en Hoevelaak een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen knoop het Ridderkerk en Zwijndrecht 5 kilometer file, 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
2: Sunwalwa Psundri, Ujala Radio, Aurjera Ha Agla Nummer.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het Spaanse kabinet heeft maatregelen voor de woningmarkt goedgekeurd die het parlement vorige week nog had weggestemd. Schoonmakers gaan deze week opnieuw staken bij onder meer de NS, Schiphol en hogescholen en universiteiten. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat Rusland het contactonderzoek heeft afgerond na de dood van een laboratoriummedewerker van een antipestinstituut. Er zijn geen sporen van de pest gevonden en geen besmettingen vastgesteld. En Kenia heeft voor het eerst een besmetting met ebola gemeld. Het gaat om een man die vanuit Congo naar de hoofdstad Nairobi reisde. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erwin Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hallo Aarts, Aarts, Arsulina. De herhaling van Coffee Chai en... Naam bedelgehege. Coffee Chai Cake Show. Ujala Radio Pair. 5 uur. Aarts, Shami, 5 uur. De herhaling van Coffee Chai Cake Middag Show. Op Ujala Radio. Zerur Sulina. En voor de mensen die om 5 uur nu kunnen luisteren naar Ujala's Coffee Chai Cake Show. Om 11 uur. Nee, om 10:30. Want als je 10:30. Dan herhalen we weer dit programma. Doorgaat in. Voor de mensen. Doen kam met Birelle. Of na zo'n bouwje. Al raadke. Dan iemand je ontspannen. Dan luister je naar Coffee Chai Cake Show. Op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Diwali Festival of Lights, zondag 1 november in Meervaart. Jabberjust Concert. En natuurlijk vanaf 2:30 Fakkeloptocht Kezaad. Meervaart Theater mee, Jabberjust Concert hoorde wel hij. Our Fakkeloptocht Shurhonge, Meervaart Zee. Diwali Festival of Lights met Satyam Matadim uit Suriname, Sanjay Jodha, Maus Milroy, Indru Neil Roy en Ravinder Singh Bedi. Met Avishkar Orchestra Kezaad. Ticket wacht per Gridena via meervaart.nl. Vanaf €15. Let op, geen stadspaskorting.

binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A Vermaais op Ujala Radio. Vandra Vermaais, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke dipfris cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en cassavebrood.
1: Ojala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ojala Radio is er voor ons allemaal.
2: Dit is het Ojala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een schip met 65 passagiers en 7 bemanningsleden is vastgelopen op een zandplaat bij Breskens in Zeeland. Waarschijnlijk moeten de 72 opvarenden worden geëvacueerd. Het schip is ongeveer 100 jaar oud en veel passagiers zijn op leeftijd. 1 passagier zit in een rolstoel. Er zijn meerdere reddingsboten ingezet en een helikopter. 24 mensen krijgen een dwangsom opgelegd vanwege hun betrokkenheid bij de rellen in Opheusden en Kesteren. Als ze opnieuw betrokken raken bij ongeregeldheden moeten ze €5.000 betalen. Dat bedrag kan oplopen tot €15.000. Donderdagavond staat opnieuw een demonstratie gepland tegen de komst van asielzoekers naar de gemeente Neder-Betuwe. Het Spaanse kabinet heeft maatregelen voor de woningmarkt goedgekeurd die het parlement vorige week nog had weggestemd. Het gaat onder meer om een tijdelijke stop op huurverhogingen en een verbod op uithuiszettingen. De maatregelen kunnen nu door een commissie van demissionaire parlementariërs worden goedgekeurd en tijdelijk worden ingevoerd. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat Rusland het contactonderzoek heeft afgerond na de dood van een laboratoriummedewerker van een antipestinstituut. De 28-jarige vrouw overleed aan een longontsteking met onbekende oorzaak. Er zijn geen sporen van de pest gevonden en geen besmettingen vastgesteld. Ook de ongeveer 200 mensen met wie ze contact had, hebben geen symptomen. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
0: Ojala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ojala Radio, ojala hi ojala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ojala Radio. DAB Plus ke zariye Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh? Dhindhora baja dijiye.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ojala.nl.
0: Koop kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining.

0: are. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan een paar opvallend lange files op dit moment. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Knoopend Leenderheide en Batadorp. 7 kilometer file met 25 minuten oponthoud. A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Knoopend Prins Klausplein. 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dit komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. De A15 Europort Gorkum. Bij de Noordtunnel staat een te hoge vrachtwagen. Er staat inmiddels 4 kilometer file en dat kost je een kwartier. En de N15 Maasvlakte richting Rotterdam bij Rozenburg. Bij de werkzaamheden is de linkerrijstrook nu dicht. Vertraging een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: हेलो हमारा नाम है सुभाष और आप लोग सुन रहे हैं उजाला रेडियो का प्रोग्राम
2: संगीत का सफर जारी है उजाला रेडियो पर

You are. Ujala Radio Headlines. Een schip met 65 passagiers en 7 bemanningsleden is vastgelopen op een zandplaat bij Breskens in Zeeland. 24 mensen krijgen een dwangsom van €5.000 opgelegd vanwege hun betrokkenheid bij de rellen in Opheusden en Kesteren. Het Spaanse kabinet heeft maatregelen voor de woningmarkt goedgekeurd die het parlement vorige week nog had weggestemd. En de WHO meldt dat Rusland het contactonderzoek heeft afgerond na de dood van een laboratoriummedewerker. Er zijn geen sporen van de pest gevonden en geen besmettingen vastgesteld. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De herhaling van Coffee Chai en naam bedelgehege Coffee Chai Cake Show. Ujala Radio Pair. 5 uur. Aan Shami 5 uur. De herhaling van Coffee Chai Cake Middag Show. Op Ujala Radio. Zerur Sulina. En voor de mensen die om 5 uur nu kunnen luisteren naar Ujala's Coffee Chai Cake Show. Om 11 uur. Nee, om 10:30. Want als je 10:30. Dan herhalen we weer dit programma doorgaat in. Voor de mensen. Jun kam me bhirale or na sun paohe or raat ke. Tani mangi onspan kare. Dan luister je naar Coffee Chai Cake Show. Op Ujala Radio.
3: सुनाता हूँ तुझे

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de hoofdstad. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Jemen zijn in 24 uur tijd meer dan 270 mensen omgekomen door zware gevechten tussen regeringstroepen en Houthi-rebellen. Volgens bronnen sneuvelden 115 militairen aan regeringszijde en 160 Houthi-strijders. Saoedi-Arabië steunt de regering met luchtaanvallen. De Houthis reageren met drones en raketten. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden in het terreuronderzoek rond de luchtmachtbasis in Fairford. Het gaat om een 22-jarige Brit die wordt verdacht van het voorbereiden van terreurdaden. Eerder werden 6 mensen aangehouden bij verdachte busjes bij de basis. Zij zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. Een schip met 65 passagiers en 7 bemanningsleden is vastgelopen op een zandplaat bij Breskens in Zeeland. Waarschijnlijk moeten de 72 opvarenden worden geëvacueerd. Het schip is ongeveer 100 jaar oud en veel passagiers zijn op leeftijd. 1 passagier zit in een rolstoel. Er zijn meerdere reddingsboten ingezet en een helikopter. Het Spaanse kabinet heeft maatregelen voor de woningmarkt goedgekeurd die het parlement vorige week nog had weggestemd. Het gaat onder meer om een tijdelijke stop op huurverhogingen en een verbod op uithuiszettingen. De maatregelen kunnen nu door een commissie van demissionaire parlementariërs worden goedgekeurd en tijdelijk worden ingevoerd. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny
7: Deol. Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download.

Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oetjala nog groter. Oetjala Radio, feel the energy.

0: You Are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits komt alweer vroeg op gang met inmiddels alweer ruim 300 kilometer file. Op een aantal plekken al veel vertraging. Onder andere de A2 Utrecht richting Den Bosch. Dus knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen 10 kilometer file rijden met 25 minuten vertraging. De A4 Rotterdam-Amsterdam. Daar staat voor knooppunt Prins Klausplein nog altijd een vrachtwagen met pech. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging 3 kwartier. De A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor Ravenstein een ongeluk. Hier is de linker rijstrook dicht. Vertraging 20 minuten. A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg is een ongeluk gebeurd. Vertraging nog altijd 1 kwartier. En tenslotte de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang bij Rozenburg. De linker rijstrook is dicht en de vertraging bijna 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De herhaling van Coffee Chai en naam bedoel ik hè? Coffee Chai Cake Show. Ujala Radio Pair. 5 uur. Aard Shami 5 uur. De herhaling van Coffee Chai Cake Middag Show. Op Ujala Radio. Zerur Sulina. En voor de mensen die om 5 uur kunnen luisteren naar Ujala's Coffee Chai Cake Show. Om 11 uur. Nee, om 10:30, omdat je 10:30, dan herhalen we weer dit programma doorgaat in. Voor de mensen, John Kam, Mebhirle, Onazun Pauhe, Auraatke, Penny Mange, Ontspankering, dan luister je naar Coffee Chai Cake Show op Ujala Radio.
3: Hi, this is Rani Mukherjee.
4: I'm Akshay Kumar.
5: Hi, everyone in Holland. My name is Shahrukh Khan, and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
6: This is Ujala Radio. Namaskar. आपका स्वागत है. मैं हूँ उजाला डीजे. आज संगीत के साथ चाहत और अपनापन जैसे एहसासों के लिए थोड़ी जगह है. कभी कोई छोटी सी बात मन में रह जाती है. कभी किसी का साथ ही बहुत होता है. आप आराम से सुनिए. शुरुआत करते हैं रोमांटिक मैशअप 2 से.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Ojalalare, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november koop, Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh, Biddy. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjust Concert. Meervaart, Lohane Wallaheer. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haap, ticket gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.

0: Yau Jala Radio. Ujala Radio, feel the rhythm.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Commissie wil het vetorecht van EU-landen beperken als de Europese Unie verder uitbreidt. Voor besluiten over onder meer sancties en energiebelasting zou voortaan een gekwalificeerde meerderheid voldoende zijn. Ook het starten en afsluiten van toetredingsonderhandelingen zouden dan op die manier moeten gaan gebeuren. Alle lidstaten moeten wel nog instemmen met de wijziging. Duizenden mensen, onder wie veel scholieren en studenten, lopen mee in een onderwijsmars in Parijs. Ze protesteren tegen problemen in het onderwijs, zoals te grote klassen en een tekort aan personeel. De politie verwacht in Parijs 20 tot 40.000 deelnemers. Volgens de autoriteiten zijn elders in Frankrijk ook nog tienduizenden mensen op de been. In Jemen zijn in 24 uur tijd meer dan 270 mensen omgekomen door zware gevechten tussen regeringstroepen en Houthi-rebellen. Volgens bronnen sneuvelden 115 militairen aan regeringszijde en 160 Houthi-strijders. Saoedi-Arabië steunt de regering met luchtaanvallen. De Houthis reageren met drones en raketten. Een schip met 65 passagiers en 7 bemanningsleden is vastgelopen op een zandplaat bij Breskens in Zeeland. Waarschijnlijk moeten de 72 opvarenden worden geëvacueerd. Het schip is ongeveer 100 jaar oud en veel passagiers zijn op leeftijd. 1 passagier zit in een rolstoel. Er zijn meerdere reddingsboten ingezet en een helikopter. En dan nog het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden met vooral in het noorden kans op wat lichte regen. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten tot westen. Vannacht blijft het wisselend bewolkt met lokaal wat lichte regen. Het kwik daalt vannacht naar 10 tot 14 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokale bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
4: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: You Are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast veel dagelijkse files deze avondspits vallen er een aantal op. Om te beginnen de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Dus ik loop het Ketelplein en het Prins Klausplein. Stond lange tijd een vrachtwagen met pech. Die is inmiddels door, maar er staat nog altijd wel 12 kilometer file met ruim 3 kwartier oponthoud. De A12 Utrecht richting Arnhem, tussen knoop het Maandenbroek en afrit Oosterbeek, staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging kwartier. De A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Houten en Woerden ook nog eens 20 minuten vertraging. De A16 dan, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht staat 11 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is bijna een half uur. En een pechgeval op de A27 van Almere naar Gorkum. De auto is gestrand tussen Utrecht-Noord en Hagestein. De vertraging is opgelopen tot 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Namaste, ik ben Alka Yagnik en aap sun rahe hain Ujala Radio.
3: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai, exclusief op UR, Ujala Radio.

Welkom, welkom allemaal hier, Ujala's Coffee Chai Middagshow. Aaj hai 6 tarikh oktober. Vandaag dinsdag 6 tarikh oktober ka program hum shuru kar rahe hain. And yeah, sunolo. Ek zabardast farasing hai to khatin. Maan aaj studio mein kya aayega mehman hega? Woh se to u mehmanwa aayega, aavega har ek roz. Anand Chandrika Singh. And wie is onze nieuwe gast, Abitu Sunlie. Aaj ki samachar mein samachar kya hai sunne wala? Wat hebben wij voor nieuws voor jullie? Aaj ke liye, ja, aan welke dienen ke liye? En welke luchtige onderwerpen gaan we vandaag bespreken? Abhi aap sunne na Ujala Radio ka ye program jo pesh kiya ja raha hai. Tussen 12 en 1 op Ujala Radio. Jouw nationale radiostation, Hindustani Radio Station. Waarbij je dan een uur lang kunt genieten. Een beetje ontspannen met koffie, chai erbij. Dus doe op een koffie, ja chai, te jarke Lina. Ga er lekker voor zitten en ontspan. He? Ontspan ker. Kuch na soch, kuch na soch, kuch na kerb hier. Aaj ka headline, samhaal se bata desu nu wallen. Ideal krijgt straks meer concurrentie dan gedacht. Ideal, doe je het toch? Waarmee je betaalt. Ideal, waarmee je betaalt. He? Gaat volgend jaar op in het Europese Wero. Maar betaalbedrijf Molly komt met een alternatief Pay by Bank. Het werkt ongeveer zoals Ideal nu en kan webwinkels meer keuze en mogelijk lagere transactiekosten geven. Nou ja, goed nieuws. Concurrentie is altijd goed. Word je scherp van. En de klant heeft er baat bij. Waarschuwing voor 2 kinderauto-stoeltjes. Toen moest het doen. AWB en de Consumentenbond melden vanochtend ernstige gebreken bij de Britax Reumer Baby Safe Pro in combinatie met Vario Base 5Z. Nou, hamna janila. Maar in ieder geval, zei Toulidong Janu hier, maar dat niet bezijker hier. En bij de Axkit Mini Kit Core, de problemen kwamen naar voren bij de nieuwste gezamenlijke autostoeltjes test. De Amsterdamse hoofdindex opende vanochtend ongeveer 0,5% hoger, nadat maandag al een nieuw slotrecord was bereikt. Ook de Amerikaanse Nasdaq sloot gisteren op recordhoogte. Technologie en AI blijven belangrijke motoren achter de beursrally. Aaskamausen, doelende kitten, dan niet mister. Haar vanochtend gold in het zuidwesten code geel vanwege plaatselijk minder dan 200 meter zicht. Our Aaskamjakke 19 graden rega aan de, aan de noordkust tot lokaal 23 graden in het zuiden. In het zuidoosten schijnt geregelde zon. Dunia Bharke Samachara Absunie, een jaar na het Gaza Vredesplein is de vrede nog altijd zeer onvolledig. De eerste fase zorgde voor een bestand en vrijlating van gijzelaars en Palestijnse gevangenen. Maar belangrijke onderdelen zijn vastgelopen. Israël controleert volgens Reuters nog ongeveer 2/3 van Gaza. En meer dan 1,2 miljoen inwoners kampen met acute honger. Oekraïne zegt meer dan de helft van de Russische raffinagecapaciteit te hebben geraakt. Grote protesten in India over kiezersregistratie. Marco Rubio vandaag in IJsland na Amerikaanse uitspraken die daar slecht vielen. Welkom bij Ujala's Coffee Chai Middag Show. En in ham wacht ik erin aan een keer in te zaren met ham heigen. En ik hoop dat hij vandaag wel er niet fit. Kan hij er niet naar fit gaan? Maar Aatje, vandaag is hij wel fit hoor. Ja, hij is er helemaal weer bij. Aatje, haast u ermee? Kia honi wel hem. Koentje, goeie gabe.

0: जो भड़के
1: गनवा
0: पे इतना मोहिले नाचे, तू जाना तो पहले भगवान कैसे नाचे था फिल्मों में, तो शोला जो भड़के गनवा तू जाने जो भगवान अतीर कर रहा है गनवा पे शोहिदी अक्टूर है या शोहिदी अक्टूर तो अक्टूर
1: भगवान है भगवान एक सौ नहीं वही तो लोहित हमने नहीं अब रखा कौन सी तो बतिया मार ये सोच वाल खलाई का कैसे हमार खलाई तो मोई है कि ना यार
0: बहुत विशाल ये क्लिंक हेलमाल वे टॉप
1: He? Nee, dat ben ik niet. Jammer genoeg, maar goed, geef niet.
0: Achacha.
1: Goed genoeg, maar zo nou. Gaan we vandaag koffie en chai maken of gaan we koffie, chai en cake maken?
0: Koffie, chai, aaj. Hamlok 10 jane bati aaj.
1: Dan is het koffie, chai, cake, hè?
0: Koffie, chai, cake,
1: dus, ja. Dus het doe jane hamlok vandaag, hoi loid, dan moet het koffie, chai zijn.
0: Ja.
1: Jaisa raha. Maar ab hum log kabhi kabhi ye programa banabe 3 jane se.
0: 3 jane se.
1: Dan is het officieel coffee, chai, cake.
0: Sun.
1: En wie is die cake?
0: Jij mag die cake aankondigen. Want die cake was bahut bisaal cake hega.
1: Bara meetha dabiya. Bahut meetha dabiya.
0: Are na bol.
1: Ekko bol. Die is echt lekker.
0: Bahut lekker. Aisan cake khojiye to na milega.
1: Ik ben goed Zwadisch cake heiga. En hij komt uit een bara doerse aanwege, Zuid-Holland.
0: Zuid-Holland. Hij
1: mag adres waan, we kennen toch adres waan, dat deed hij. Maar we gaan wel zijn telefoonnummer geven.
0: Zoen, toe aaj, ik heb mooiste aankondiger in je studio. Want cake was eigen heiga.
1: Hier is onze lekkerste cake van de hele wereld. Zoet hier.
2: Ai, my god, jongens. Toen hebben we een kaap gemaakt. Ja,
0: cake was. Toen was lekker cake. Als we
2: cake baten, dan kijk eens een cake baten. Toen vertelde Lloyd.
0: Nou ja, meetha cake.
1: Een brownie.
0: Jason. जैसे तंगुआ पे केक को आ जाए एकदम स्मेल्ट हो जाए डायरेक्ट
2: एकदम स्मेल्ट हो जाए बाप रे बाप
1: एक सुधीर गुडमिदाग
2: गुडमिदाग गुडमिदाग आनंद गुडमिदाग
1: मां कैसे तो आवाज थोड़ा कमती है या लॉयड हो सकेगा कि सुधीर के माइक्रोफोन में थोड़ा कमती है कि हमें
0: सुधीर मुत इफ ऑपरेट
1: सुधीर मुत सन माइक्रोफोन इवन जस्ट ऑफ 55 सेटस एंड
2: कैक
1: ik denk 55 broadcast aan Chalin de Sudhir.
2: Zo moet het zijn.
1: Zo moet het 55.
2: Ai. Ja, leuk. Goedemiddag. Man.
0: Ja.
2: Goedemiddag, leuk dat ik een keertje mee mag doen aan dit legendarische radioprogramma. Toen ja, toch? Toen ik het naar beroemd was.
0: Nee, hamlok ga beroemd was die man.
1: Wereldberoemd.
2: Wereldberoemd, bhaiya. जो ने शायद आदमी हमसे बतिया है बोले तू उजाला के बिना बात है तू कौन वाला बात है हमसे पूछे कि हम तू लोग में से कौन वाला हम बात है
0: आज तो हो गया
1: लेकिन फोर्थ टाइम तू बोलिए केक को हम बात है
0: केक को हम
1: एक बंदी ब्राउनी
2: एक बंदी ब्राउनी भैया हम केक को बात है
1: Hey, maar dit is toch geweldig met z'n drietjes?
0: Ja, man. Ja, gezellig.
1: Gezellig. Gezellig. Kapsen, hoe gaan we dit organiseren? Kan we bij elkaar aankooien? Kan we buiten kooien? En nu hebben we voor een studio gekozen in het midden.
0: Ja.
1: He? In het beach, man.
2: Ja, precies. Precies. He? Jahan hum log sange pahunch sakila hua koffie, thee aur
0: हम
2: कॉफी वाला अरे जब आदमी हमके ब्राउनी बना दे इस तरह हमके कॉफी ही चाय पिए के तो भैया मार एक ड्रिंक वाला एक्ट कॉफी है
0: एक्ट कॉफी
2: Ja? Echte mannenkoffie, dat is zwarte koffie.
0: Mannenkoffie? Bestaat er mannenkoffie?
2: Dat is echte mannenkoffie. Hè?
1: Ik ga dat nu regelen. Sudhir, ham jij laat je nou walagen. Ham jij laat je nou walagen. Dit je nou op die hoek, ham jij.
0: Sudhir, je wordt welkom.
1: Weet jij dat nog? Weet jij dat nog, Sudhir? Zijn naam met toe janega hoeku hoeku pe chota chota chinwak dukaan to. Weet jij dat?
2: Ja, precies.
0: Omu Chinesi.
2: Ja, dus vroeger, hè? Dus iets uit de barka barka dukaan, hoegel.
1: Maar jij bent net geweest, kan je zeggen, inderdaad. Zijn die winkels er nog? Ik niet kan niet, jaar, dukaan niet eens op.
2: Na, chota chinwa dukaan na hai, bhaiya.
1: Abka, Barka,
2: ze zijn,
1: Barka.
2: Ze zijn middelgroot tot groot. Dat is het natuurlijk. Je hebt overal wel in een wijkje een wat kleinere zaak. Maar dat zijn van, nou ja, dat is niet meer zoals jij het herinnert, denk ik, Suriname.
1: Nee, niet op elke hoek meer.
2: Nee, nee. Je had toen jij keer gewoon even chai, koffie pillen. Ubatiana
1: en weeën. Dat is garchorke, go dukan rehatraaier. Dus dat is weg.
2: En daar kon je volgens mij ook gewoon ouderwets brood met pindakaas en botrok kopen, of niet?
1: Ja, ja, je kon het ook laten beleggen zelfs, hè?
2: Zie je, snap je? Dikle. Ja, man, dat is een tijd.
1: Dus Uchijua Nahayab. Maar heb je die maïs nog in die wijken? Of zijn die ook weg?
2: Ja. Nee, die zijn er. Blauwgrond, absoluut, is bekend, uiteraard. Hè? Dus als je bij de zogenaamde Rebo's, JBS Rebo-straat in Blauwgrond, daar in de buurt...
1: De Lloyd, heb ik een verdwalken in de buurt.
0: Heb je een verdwalken in de buurt? Heb je een
1: Dekle,
2: maar Blauwgrond.
1: JB Blauwgrondstraat.
2: JBS Blauwgrondstraat. Ja, en daar heb je die maïs, daadwerkelijk. En daar kan je gewoon je bakabana met pindasaus... kan je nog gewoon kopen en lekker daar gewoon... in de prassie van hun gewoon eten. Dat kan.
1: Maar wat is dat, JBS? Hoe komt je bij?
2: JBS Rebostraat. Er is een rastwakke naam, hebben
1: je. Is een naam hier, rastwakke? JBS?
2: JBS, Rebostraat. Ja, het is afkorting
1: van... Ik kon aan het Lloyd.
0: Ja, JBS. Ik ken die hele straat niet.
1: Jan Bagabana Sauto. Jan Bagabana Sauto.
0: Ja, JBS. Nee. Ja, inderdaad. Anne, je bent wel sneller. Jan... Jan Bakabana Sauto. JBS. Je bent sneller.
1: Nou ja, ik denk van hoe moet ik dit ding onthouden in deze naam? Dat ding heet een ezelsbruggetje, Lloyd.
2: Ik moet zeggen, ik zit midden in jullie chai en koffie. Ja,
0: chai, koffie. Huh? Koffie, chai en cake is het vanaf vandaag, hè?
2: Koffie, chai en cake.
1: Soder, je komt er niet meer vanaf, hè? Lloyd heeft je verkeerd aangekondigd, Lloyd. Toebolle, een gast. Maar hij is geen gast.
0: Nee, hij is geen
1: deze
0: gast.
1: Deze man is host, co-host.
0: Ja, deze man is gewoon host. Van gewoon nu. Host, ja, co-host, ja.
1: Gast. Ik had Darja doen, sir.
0: Ja. Maar Sudhir, toe eigenlijk heet, Admin, direct ook welkom, heet ik er in Azië. Zeg welkom. En even kijken, ik ben in Bollega. Sudhir is geen brownie man, maar een lekker stukje via doe. Doe hem de groet van mij. Rajan Gena uit Ibenburg. Fiado is wel lekker. Maar Fiado... Vind jij Fiado lekker?
2: Fiado met Daruja, toch?
0: Ah, Daruja niet. Natuurlijk. Bina Daruja Fiado na lekker, toch?
2: Ja, dan vind ik... Dan heeft meneer Gena heeft gelijk.
0: Kan ze toe daarop je lekker lezen hier? Hamna jane te kie toe daarop je heen
2: gaan. Hamna piela, jaar. Ham moet me lagaan in het kalli. Toe jane te charanadaas deze.
0: Ja.
1: Nee, maar Sudhir is exclusief toch? Fiado is exclusief. Hoeveel mensen kunnen nog Fiado maken? Heel weinig mensen. Kijk, een brownie koop je in de supermarkt.
0: Ja, brownie kan ik zelfs maken.
1: Natuurlijk, jaar. Uchi juape likhalba pakia pe loit. Wat je moet een kind kan dat wat doen. Toen de broer had het toen aan mijn je dek hebben
2: eigen. Toen wil je kleed wat je looit. Eerst volgende keer, hè? Toen ik je hier ben.
0: Ja, toen je in je studio met de hamter had in Branke Rekrebe. Dus toen naderen. Als jij maar je mannenkoffie meeneemt, hè?
2: Ik ga mijn mannenkoffie mee.
1: Jullie hebben wel een hele mooie studio hier, hoor, moet ik zeggen.
0: Neem Sajai bij die studio, toch? Want ja, ik wil belangrijk hoogst eigenlijk in haar studio.
1: Maar waarom heb je knippen liggen? Zij ikontje maar knippen liggen.
0: Ay, my god. Ik heb een soortje met zo'n taak per heen.
1: Ja, ik denk dat je letje raak knippen kan. Ikontje maar, Lloyd. In de discotheek heb ik een studio, ikontje maar.
0: Abdik Sudhir, mevrouw Sharla Ramla, biedt ook een groet op het houden. Rajan Gena ke dharmpatni. Nou.
2: Ja, zij zijn trouwens vaste luisteraars van jullie. Je ooit hamke bijbol is raha.
0: Ah, nee?
2: Ja, absoluut. Ze vinden het geweldig om naar jullie te luisteren. En dat niet alleen aan het... Wij waren op een van de Milans. En we waren... Hoeveel mensen mij daar niet hebben aangesproken over koffie en chai. Mika.
0: Nou ja, nog steeds hoor. Overal waar je naartoe gaat, mensen komen en die kijken naar je. Van, oh, toch, hier. En dan moet je even goed kijken van toe Bartiki na. Toe koffie Bartiki, chai Bartiki, toe kebuli cake.
1: Nee, maar koffie en chai is inderdaad een mooi programma geworden, Lloyd. Sudhir. Eigenlijk hamluk zomaar Karila.
0: Ja.
1: Maar dat is misschien de charme van dit programma. Ieder se udher, ibaat se ubaat. Er zit geen enkele structuur in. Geen enkele redactionele aandacht, helemaal niks. Ja. En dat geen is misschien juist wat format. Mensen leuk vinden. Geen enkel format.
0: Namelijk
1: bij Lissie Kutrehi, studeer opleiding, volg Karisba zelfs. Je moet eerst een format maken bij je. En dan gaat het naar directie en dan komt het terug en dan moet je het weer herschrijven.
2: Precies.
1: Je hebt een format, format, kusna. Ja,
0: ik kom naar. Je mag hem ook sub-taal met jij. Dus we doen ook niet moeilijk met onze taal. Hè? Dus rakam ke taal in mijn bed. Ik heb ik weer aan een boel meer Hindi met jij, maar dan moet ik hem even terugroepen van Soena.
1: Maar joh, nee, no.
0: Ham Kimti, wacht niet kaal, oké. Ham Japa, eigenlijk maar die.
1: Maar Sudhir praat gewoon plat, toch? Sudhir praat panya gas.
2: Hamar ala gas, bhaiya. Na rem, na kuch. Bas.
1: Oh ja, jij zegt ala gas. Ham panya gas, boel je.
0: Ja, hij zegt ala gas.
2: Maar doe ze kant in. Toen lang blauwgrond keer naar wat.
0: Ja, maar zo hier je toe aanwega stage bij al die concerten van Ujala in de Meervaart. Ja. En binnenkort hebben we ook weer 1 november Kehega Diwali Festival of Lights. Als jij op stage komt, toe stage bij aanwega, toe heb je een keer voorbereid kreeg? Of komt het gewoon uit je mond gewoon, jeze toe aanwega te Muhammad Selikardja, wat je likardja heega?
2: Ja, pijnlijk kan het, Rayleigh, maar ik eigenlijk... pas ik hetzelfde toe wat jullie hier met koffie en chai doen. En dat is gewoon niet meer voorbereiden.
0: Ja.
2: Ja, weet je, ergens... podium per hier en ook bij de radio... toen ik chai tenise spanning rijken. Apen ik had in. En die spanning komt eruit door het niet helemaal dicht te timmeren... door het vooruit uit te schrijven en uit te denken. Tuurlijk, arre, hamke... programma ke format hamar muriya mein baithle hain, maar jo hua hue hai, wat er ook gebeurt met de artiesten, wat ze zelf zeggen, hoe je erop moet reageren, ja, dat ik laat dat aan de toeval over, moet ik eerlijk zeggen. Ja.
0: Dus,
2: ja, en dat is het leukst. Is maar, het leukst.
0: Maar je had toen microfoon op elkaar letten, automatisch woorden aan je. Sommige, heb ik kon woorden toen Sunila tijdens zo'n concert, denk ik, ze wordt op eigen piercen. Opeens komt hij met een woord die ik lang niet heb gehoord. Toen Sanami woorden, hij gaat Sanami gebruiken, dan kom jij ermee. Ja. Ai, werkelijk.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Blauwgrond aan Wega.
1: JBS, remove.
2: Nee, maar die woorden staan ergens in mijn hoofd opgeslagen. Maar Aji, ik ben groot geworden met mijn Aji en Aja thuis. En zij gebruikten dus die Surinaamse taal. En soms bijzonder. Mijn ouders ook overigens. En Uchijwan kahoonlijk waanba. Hambar Muriame.
0: Toon Muriame.
1: Ja, maar Sudhir is een beetje bescheiden, Lloyd. Hambatai Sudhir. Eigenlijk moet je niet aan hem vragen.
0: Oh, oké.
1: Deze man is te bescheiden. Toen ham ze pushen, hè?
0: Ja.
1: Hoe deze man zijn stage presence is.
0: Suna, is dat... Ha, bol.
1: De allerbeste omroeper live on stage. Ham na boli ra radio ko over, Lloyd. Radio met tuba te sabse barkwa.
0: Na. Itna hamme abbe tu hamme pirwa pe chadhai ke ta hamme phir kaat diye.
1: Abbe kaat diye.
0: Want je bent niet aardig tegen mij op de radio, dus ja.
1: Nee. Maar on stage, Lloyd, jij en ik kunnen dat bevestigen.
0: Ja,
1: er is geen betere
0: dan
1: stage presentator dan Sudhir. Maar dat komt ook door zijn ervaring. Maar dat komt ook wie hij is.
0: Ja.
1: Hij hoeft zich niet anders voor te doen.
0: Hij
1: is zichzelf daar. Die man is gewoon, fatu.
0: Ja.
1: Die man is gezellig. Die man is spontaan.
0: Oh ja.
1: En dat maakt het superleuk. Ja. Maar Iedem ja janega bat jij... Iedem ja janega nache, or janega bhi gawe.
0: Oh, gawe bhi janega.
1: Or jane baja bhi bajawe.
0: Nee, baja bajana, baja of gana bhi banawe. Die man kan alles eigenlijk bijna. Hij is op die zee gauw keren.
1: Sudhir, gauw na. Gaike suna de.
2: सुन तुम लोग अब हम के चढ़ावे अभी हमारे पखना भी खा दे भैया
1: अंदर होस्ट है अंदर होस्ट सह हम बांग ओम ना सुधीर तस्तान Dus mijn bietje Adjaya, die durft best wel veel hoor.
0: Ja.
1: Maar dat kind is bang om naast om Sudhir te gaan presenteren.
2: Nee.
1: Maar dan, om Sudhir neemt alle ruimte in.
0: Ja.
1: Ja. Hoe eigen trouw je steeds wappen, is er eigenlijk geen ruimte meer voor niemand.
0: Nee.
1: Dus dat kind is voor één persoon bang.
0: Ja, dat is voor Sudhir.
1: Dat is voor ons Sudhir daar, on stage.
0: Ja.
2: Oh my god, jullie maken mijn hoofd groot.
0: Hey, maar JBS is niet Jan Bakabana zo. Het is Jan Bisser Sarno Rebostraat Paramaribo Suriname.
1: Hoe moet ik dat onthouden? Hoe moet ik dat nu onthouden?
0: Maar Jan Bisser Sarno Kehega. Ik wil Malayega.
2: हम भी ना जानी ला यार हम खाली जाने हमार बरका दादा वो रस्तवा में रहत रहा हमार आज पहले रस्त रहा और हुआ के ओकर बगले रस्तिया रहा जहां मैं लइन अपन खाना आना
0: ओ तू तू दस वर्कलक दिस ब्लॉग होम के बैठे हैं लेके सुधीर
2: या
1: इस रोक स्ट्रीट फनूम नार शिन असन जुली कने शिन असन
0: या दी प्रेसिडेंट फॉर्मला प्रेसिडेंट तो या
1: Chinua.
2: Dat kan bijna niet anders.
1: Ik hoor dat hoor je toch? Shin Asen.
0: Zijn naam is ook Chinua president bij la. Ook Chinua, echte Chinua. Ik
1: weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het
0: niet. Maar hoe echte Chinua? Was je een neppe Chinua of was hij echte Chinua?
1: Nee, die man was een echte Chinua. Hij was wel moxie volgens mij hoor.
2: Dokter. Sorry, tantas. Hij was tantas, dat weet ik.
1: Oh, tantas, hij was tantas, inderdaad. Ja. Dekles, Sudhir, gelukkig ben je er aan het hoor. Mag ik benijden, Karila? Toen met zorgen dat je hier...
2: Kaart deze door alle. Hey, Ricardo.
0: Ja. Trouwens,
1: hoe klinkt jouw koffie, Sudhir? Denk maar wel eens.
2: Mijn koffie kijk. हमारे वाला छोटा या वंत हम के स्वर्थ कॉफी है हम के बरका कोप
0: अच्छा अच्छा सुन आनंद के दाखलस प्रोग्राम में आपन सुना कैसे उस स्लर्प करे कुन जाय ओक याओ स्लर्प लातो कैसे तू स्लर्प करे कॉफी दे पिए या
2: गदो ना ना कोंती दा यंगस कोंती या
0: होत दे तोर कान काडी जा
1: Ik durf niet meer te slurpen. Ik durf niet meer.
0: Eigenlijk kunnen we kijken, kikker slurpen. Oh, mooi zo nou. Aan het abtoe was zo nou.
1: Slurp competitie. Op de nationale radio. Wacht, Sudhir, ik doe mee. Ik durf mee te doen.
2: Zo nou.
1: Wacht, Agi Gordi.
2: Aha.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk, toen overdrijf kun je aan. Natuurlijk ga je overdrijven. Hè? Jezus.
1: Je hebt concurrentie, toch? Slurp concurrentie.
2: Het is eigenlijk tijd en Lloyd voor Ujala Koffie, weet je dat?
0: Ujala Koffie? Ujala Koffie. Maar dan moeten we nog meer gasten erbij hebben. Dus echt, dus na host, maar gasten doen. John Samlok. Sachi Poetsakila.
1: Lloyd, dat bedoelt die man niet.
0: Oh, kon je bedoel krijgen?
2: Ik bedoel dingen koffiecups bij jou.
0: Een merk. Een brand, een nieuw brand. Ujala Koffie.
2: Een nieuwe brand, ja.
0: Ja.
1: Ik heb contacten in China. Man, dat zijn...
0: Over China gesproken. Dus weet je, dan hambiek af en toe bestel ik in zijn koets. En dan weet je van die dure scheermesjes toch? Toen Janet, Philips scheermeson, John Hega, John Bissal, Jesse to Scheerkes. Dan denk je van, hey, ik heb hier wapen China met Mille Hega, wapen Kimmy, dat is dan met Mille toch? Maar als je dat ding bestelt en je hebt het in huis, dat ding is gewoon waardeloos, echt waardeloos. Maar Ada, ik hang daar langs je scheerker, Jose. Is toch belachelijk?
2: हम दराइला पूछे खातिर तू कौन चीज शेयर कर रहे थे
0: अरे यार टड़िया ऑफिस खेल के लिए मान या हेलो या दिस या
2: दरिया शेयर करे ओके आदत आदत
0: दिस या माया
2: मार तू इलेक्ट्रिक वाला खबर कह रहे कि तू
0: नहीं
2: छोड़ी वाला
0: Nee, ja, dus, ja, dus, dus die scheermesjes toch, ja, kisseboliertjes waar, hè? Ja, churiwala.
2: Churiwala, ja, ja.
0: Ja,
2: ja, ja, ik ben ook liever van de mesjes, niet van de apparaten.
0: Nee, nee, nee, als de naam moet je daar juist scheer geweest. Maar dan ben je wel langer bezig, dat hey, ja. Rommeltjes. Ja. Hey, dus chinois met toe, beste chinois naar bestelkeren. En ja, misschien wordt het wel steeds beter, maar... Ik, maar wacht.
1: Toen nog hem ze chota baat in leeftijd mee. Maar jij ze boerwa gedrag kregen, echt waar.
0: Oh.
1: Ik ben niet van de apparaten. Wat is dat?
2: ik
1: ben modern serieus, hoor. Ik ben juist wel van de apparaten.
2: Mij
1: moet je juist geen mesje geven. Ham op nekke kaartlip. Nee, maar ik ben juist van de apparaten.
2: Allee.
1: Maar dan moet je wel geen chinois meer kopen, hoor.
0: Dan ben je wel even
1: bezig, hoor. Nee, dat is een grasmaaier. Dat moet je niet nemen.
2: Nee, sterker nog aan, ik ben bijna helemaal old school gegaan. Ik ben mono gegaan. Ben je mono?
1: Oh ja?
2: Wat, ja. Mono
1: gewoon
2: breed.
1: Eén mesje.
2: En dan leren hoe je in je mesje 30 graden moet houden, zodat je daadwerkelijk jezelf niet snijdt. Maar de hele rambam, hè, dat betekent... niet scheerschuim uit een spuitbusje. Nee, scheerschuim zelf kloppen met een kwastje. Het werkt.
1: Ja?
2: Het werkt hem teemleel, ja.
0: Ik heb precies bedoeld wat ik het gescheer kreeg.
1: Barber.
2: Het is echt een kunst bij jou.
1: Jij hebt een barberset, bedoel je?
2: Absoluut, ja. En
1: nu begrijp ik waarom jij zondag geen tijd hebt. Nu begrijp ik het.
2: Degelijk.
1: De kapsalon kon lekker was zeker. Barbershop, ik hoor eens lekker was.
0: Barbershop, nan.
1: Hey, maar Sudhir. Even een technisch dingetje.
2: Bol.
1: Jouw geluid is niet optimaal.
2: Arre.
1: Dus door microfoon mee. Kuch instelling na mooi heiga.
2: Arre babre.
1: Is jouw knopje goed ingedrukt?
2: mijn knopje lijkt goed ingedrukt.
1: Acha, ik later denk ik ooit. Er is wel iets aan de hand met deze microfoon.
0: Ja.
1: Dus dan moeten we even kijken, gewoon een probleem heiga.
0: Ja.
1: Barbershop is toch wel wat ego.
2: Ja, dus het werkt echt teemlele. Het werkt ook, moet ik eerlijk zeggen, rustgevend hoor, heiga. Even de tijd voor jezelf nemen, zoals vroeger die mannen dat ouderwets echt deden. Oelung Tholo, jaldi is er weer 5 minuten meer scheerkarat raan. Nou, maar je teemlee wat er haast scheerkarik had in. Het was echt een mannending, dus echt kloppen en dan
1: jij geniet ervan,
2: Absoluut, ja.
1: Ik heb er een bloedhekel aan, hoor, Sudhir.
2: He?
1: Ik heb echt een bloedhekel.

0: Precies. Precies, nee. Ik calculeer het in mijn ochtendroutine.
1: Er zijn mensen dus, hè, echt waar. Want ik vind dat verschrikkelijk. Ik moet water bij me hebben, ik moet kunnen afvegen, ik moet van alles kunnen doen.
0: Precies.
1: Maar er zijn mensen die elke ochtend gewoon onderweg naar hun werk aan het scheren zijn, hè? In de auto.
0: Ja.
1: Ja, echt waar.
0: Ja.
1: De oude Cologne Legale is allemaal klaar en ze draaien de hele dag door.
2: Aha. Oude Cologne.
0: Oude Cologne, de kleur.
1: Hamani Cologne, Cologne Legale is
0: Hamke Burra wil het rijden, dan moet je een oude Cologne.
2: Maar even terug. Als we hier de kleur tot.
0: Ja.
2: Je hebt Jonji Bolli, mensen reageren erop. Die JBS Rebo-straat, was dat een eetstraat op blauwgrond? Ik kon het poetsen, Batsja. Die eetstraat op blauwgrond heet Commissaris Robbelsweg, toch?
0: Klopt. Helemaal waar. Het is dus het parallel aan de Rebo-straat heb je die straat. En dat is de straat daadwerkelijk met al die Javaanse eethuisjes aan huis. Waar je gewoon de operatie op kunt lopen. Kutabajaike. En dan vervolgens kan je daar bestellen.
2: Kutabajaike.
1: Lloyd, het is die concurrerende straat. Jahor Sastahe Kaikwa. Oh, jij bent Sudhir en Hamza Jaila. Dat is een sasta. Boro, lokhoorila. Maar ik hou sasta mee, Miliga.
2: Maar Sudhir, Hamza, niet toen je Froziel is de naam die je. Ik heb gehoord dat je naar Suriname gaat vergoed.
0: Nou, ik moet je zeggen, ik heb een zeer aangename vakantie gehad bij je in Suriname.
2: Ik heb een aangenamer, hè?
0: Ja, het was. Kijk, een heleboel mensen klagen daar. En ook hier wordt een beetje, misschien soms hier en daar een beetje neerbuigend over Suriname gedaan. Maar ik zie alleen maar potentie in Suriname.
2: Kon potentie toe de Kesarname?
0: Arre, Bab, kon nahe, jongen. Het is op dit moment zo booming. Je merkt ook in de samenleving dat langzamerhand steeds meer mensen erover aan het nadenken zijn. Serieus aan het overwegen zijn om iets te gaan doen met het land dat ze hebben geërfd vanuit de familie. Of gewoon willen gaan kopen of verhuizen. Er zijn al wat mensen.
2: Toch maar bij Jamin Heiga Sudhir Kina.
0: Ja, officieel zou het
2: dat officieel moeten liggen.
0: Officieel kan mijn vader nog steeds Hamar Baba wie hij is. Dus, hij mag claimen en daarmee komt er grond vrij. Maar ja, daar heb ik me nog niet in verdiept. Maar ja, het is. Het voelt een beetje alsof er niet de tijd er is voor mensen met Surinaamse roots. Of je nou in Nederland bent geboren of dat je daar bent geboren. Maar. Om die kansen te gaan benutten.
2: Toen kan hij kan in Nederlands worden, ja, kan niet.
0: Arre, sorry, ja, toen heb ik een serieus sowaal poesle, maar
2: die man wordt heel serieus, hè? Serieus.
1: Maar ik had toen naast samtje, kan ik had die Lloyd.
2: Kan ik, hè?
1: Dit was serieus.
2: Serieus,
1: Nederland, ik was serieus, dus serieus onderwerp Nederlands.
0: Hamke paisa milat promote kare khati nahi aa raha hai khati hai
1: maar chali ek match chali ko rasta kine Sudhir hum log sab naam
2: JBS
1: ujala JBS ujala weg
2: nee er is een ujala weg daar in Suriname wist je dat
1: han kom op hai ga kuch ujala passi
2: ham ko ham ko foto ko pathari ya yaar
1: ujala
2: weg nee ujala weg is er inderdaad Ujala Behega.
1: Dekh le, hum log ke hill rasta hai wahan pe aur kali
2: yaar
1: Sudhir wa bas jayega klar
2: ma anand hum log raat aur din hum log to khani ujala laila to sab jahan
1: so is it nahi ma eigenlijk moet toch gaan kijken ki kaise hai ga ujala weg
2: nahi hai ko shanti ke rasta hai ga
1: Google Maps bij hem ook dik zeggen.
2: Ja, Google Maps.
1: Of is de naam geen Google Maps?
2: Nee, jawel. Google Maps toe intypen Karin, dan zie ik Ujala weg.
1: Maar hoe rij je in Suriname, Sudhir? Is er navigatie links. En zo? Kun je met Navi rijden?
0: Ja, geen enkel
1: links
0: probleem.
1: Links, Danila.
0: Ik kom probleem na. Ga je links verkeer hebben?
1: Navi?
2: Jawel, navigatie.
0: Absoluut.
2: Wat denk je? Suriname, kabelen. Wat denk je van Suriname aan?
1: Helemaal niks.
2: Denk je dat de Surinamers achtergesteld zijn of zo?
1: Hamejadba, een aantal jaren terug, functioneerde het niet goed, die Navi. Dat dus klopt, het was er wel, maar het was krakkemikkig. Ja. Het werkte half wel. Ja. Rast twee don, hoor jij daar? Naviame. Je rijdt en plotseling is Quata weg klaar. Bon, Quata weg bestaat niet meer. Dat vandaan.
0: Nee, maar wat er wel is. Kijk, het klopt enigszins wat je zegt, Anand. Want Sabrastwan, John, je

0: साइट इतना जल्दी जल्दी बने हैं कि रस्तवा गूगल मैप्स का नीत बहुत दैट आर सो स्नेल वर्थ अबाउट दिस फरकाफलिंग एट सेट्रा दिस रस्तवन जल्दी जल्दी बन जा रहे हैं और कोनो कोनो रस्तों ने इतना जल्दी बनल है कि तो अदरसवा इन तुझ करिए मर तब वो शांति पासी तो के मिली
1: आई आई
0: जंगल जंगल दिखाई
1: दैट वाज वेल हिल अपार्थ और हम नहीं ऐसे है कि ना बे दोस दन हैज geen adres yet niks toch
0: nee
1: je, maar je wist wel ongeveer kahare hey adam ja waar je naartoe moest.
0: Bijzonder. Ja, is toch bijzonder.
1: Dan ging je gewoon op pad en dan ging je ergens stoppen. Gewoon zomaar.
0: Precies.
1: Van zo'n naam, per de heppariwaar, Mahabir.
0: Ja,
1: en dan ging iemand je vragen, Mahabir? Ik was poetje toch? Is dat gewoon Mahabir, no?
2: Ja.
1: Pa, mama, pep, mama, dan. Ik kwam collega van haar, als twee, zei je links, de barca peruale gedraai, hoor je je.
2: Ja, ja, ja.
1: Tego samunder, uit de samunder, kage rechts.
2: Tego simmer, kepeer eigen.
1: Zo kwam je bij meneer Mahabir terecht.
2: Ja, ja, ja, ja. Gelukkig.
0: Maar niet nog steeds, want sommige plekken zijn wat Jason Bolli. Zodra je het vraagt. En het bijzondere is, de mensen daar in de buurt, Long Jane, wat ja, wie?
1: Dikkele toch? Gaat het hier lukken?
0: Ik heb het niet zo.
1: Hamlo Chali Sudir, kijk, Garwak.
2: Hamlo Kahare, je wacht, maar dan gaan we richting Zuid-Horn. De Boezer
1: kan niet wassen, Kahare
2: Sudir, Rega. Ja, nou ja, jongens, even terug naar het nieuws. Suriname heeft niet de kwartfinale gehaald van de Nations League. Alcania Cabaret Tanin Larraja bellen. Wat is er gebeurd
0: dan?
2: Wat is er gebeurd aan? Want jij volgt natuurlijk het voetbal, het Surinaams voetbal. Maar wat is er aan de hand?
1: Nou ja, Suriname had zich bijna geplaatst. Maar volgens mij in 96e minuut, zesde minuut van de verlenging, dus einde, viel toch het tegendoelpunt.
2: Ja.
1: Waardoor Suriname de wedstrijd verloor.
2: Ja.
1: En Suriname had al last, zeggen ze, van de hele wedstrijd al van discriminatie. De ernstig onderwerp, toch? Dus Nederlands zei wat jij kent. Dus Suriname had er al last van. Van racisme en dat soort dingen, spreekkoren. En die spelers. En een van die spelers zei van luister, ik heb daartegen geageerd. En toen heb ik rood gekregen. Dus Suriname moest vanaf de 60ste minuut met 10 man spelen.
0: Ja.
1: Dus dat was al een beetje oneerlijk, onfair. En op het eind is er werkelijk Marpita Jabhaltora zijn wapen. Ik let op Marpita Jato.
2: Ja, ja,
1: dus
2: ja.
1: Dan gaan we Hindustans praten weer.
2: Fasen, bijna lapperpij zijn fasen.
1: Want Fasen gaat koedig.
2: Koedel, Johan, koedel.
1: Ik hier al maken. Dus nee. Het was een wanvertoning, uiteindelijk.
2: Ja.
1: Weet je, je kunt een wedstrijd verliezen, je kunt te maken hebben met racisme, maar dan moet je dat anders oplossen en niet daar op de vuist gaan. Dat
2: maar referee Jana ingreep ik er eens. Ik bedoel FIFA of CONCACAF, die moeten toch wat aan doen. Ik bedoel, hoe is Guatemala me? Je bent in Zuid-Amerika. Hé, hoezo ga je daar apengeluiden maken? Hé.
1: Onderling racisme.
2: Ja,
1: onderling. Hamluk me onderling he ietsje jua bi.
2: Ja, ja, ja.
1: Sudhir, ja toch?
2: Ah, Hindustani me
1: bi. Ego Hindustani, ik wou Hindustani ook soms discrimineren kare zelfs,
2: ja? Ja, ja, ja, ja.
1: Omdat ego thora donker ba, ego thora licht ba. Hamluk me he ietsje jua.
2: Ja.
1: Jammer genoeg.
0: Het is zo. En in India is het ook net zo. Daar is het ook zo hoor.
1: Barca-probleem, hè?
0: Niet overal, maar er is toch laatst ook een film uitgekomen, Best of the Best of iets dergelijks. En daarin hebben ze zich vooral gericht op acteurs met een donkere huidskleur. Dat heeft ook best wel veel ophef veroorzaakt, hoor. Ja.
1: Maar Sudhir, kijk naar de actrices. Die actrices lijken allemaal wit in die films. Ik heb er een paar gezien, persoonlijk. Jij ook, denk ik.
0: Ja.
1: Ze zijn helemaal niet zo wit
2: maar
1: in werkelijkheid.
2: Maar kan je ze wit bijlaan? Want hebben ze iets, een spul of zo gebruikt of zo, om wit te worden?
1: Arre, ja, ik heb hem niet kontje lagaike, luid spuitbom, action, wali leekje. Maar ze zien er witter uit, op een of andere manier.
2: Oh,
1: echt waar.
2: Maar, maar ik heb gehoord
1: want dat is het ideaalbeeld. Dat is het ideaalbeeld.
2: Ja, ja, ja.
1: Dus dan moet je er witter uitzien. Dus in Diame, sommige huwelijken gaan gewoon niet door hebben, ja?
2: Omdat toen het naar bakken.
1: Ja, dus dat komt die jongen met een meisje en Chauria Tora Donkerba. Het huwelijk gaat niet door, want Chauria Donkerba. Zo ver gaan die dingen, ja. Hoi, ze kijken hem ook in gemeenschap met Bio, wat heet je, zijn naam wel niet mee. Wat na pata me na, maar hoi, ze kijken. Maaiveldonderzoek.
2: Maaiveldonderzoek. Maar stel je voor, nee, maar... hè, stel je voor, ham biakeli, hamar auratia, tanisawar hega, da hamar, ha. Hamar mai, oké, okay, kabelen, pahle raha, sa naam me hamre namre raha cha, oké, okay, na sata avatara pahle? Potohia ke? Ke? Omdat potohia tanisawar raha.
0: Door mij?
2: Nee, maar ja, het is een voorbeeld. Ja. Het is een voorbeeld. Maar ik kon ook een gezin mee. Hij maakt een maai kiepare met hem uitjelen, ja. Ai boy.
1: Nee, maar loy, na kali maai, per warwa bhar, jaar.
2: Ja, hè?
1: Vanaf het huwelijk, vanaf het moment dat ze dat meisje zien,
2: ja.
1: Dan hoor je ze al praten. Kei, bara saanwer het, cha, chodia.
0: Ja. Ja.
1: Chodia, thora wel donker dekhaiga, cha. Nam paso we londoa lage. Man, dek londoa kitna ujjar ba, hamar beta hua. Auro, dek chodia kitna saanwer hai ga.
2: Of terwijl ze zo bij saanwer hai ga.
1: Dit gebeurt gewoon, loy.
2: Ja.
1: Ja. We hoeven niet te doen alsof het niet gebeurt.
0: Nee, het zijn van die verscholen racistische onderlagen die we hebben in onze samenleving. Ja, en het woordje samwer, deze homelijk gebruik, Karila. Het wordt soms daadwerkelijk die lading gegeven, weet je. Van daar hangt iets negatiefs aan vast.
1: Minderwaardig.
0: Ja, dus dat... dat
1: Arre, Lloyd, ke mai kari se chikwan hoi. Sudhir boli se ga, national radio pe kyo kar mai kari. We hoeven niet verder te zoeken.
2: Arre,
0: ham niet samar bati, jaar. Ik had in hamar khatin podium per anand gewoon udjar licht hamar khatin.
1: Khoop licht, bari, lijker khatin ham. Doe go extra spot rak deila. Nee, maar ego admi John Samer heiga. Over het algemeen passa ho jaiga. Maar die moet dan andere kwaliteiten hebben, toch? Die moet dan een parhalika, weet ik veel wat allemaal. Dus dat gun ook erheen jaiga. Maar ego aurat lage, hey, we zijn te kritisch, echt waar. Koi ke bitiya thora se donker ba ta kabhal yaar.
0: Ja.
1: Moeten we dan zo lelijk doen? Hey, kom op joh. Nee, maar iets wat hoeiga sab jaga, dus Guatemala, Suriname me ohi batia heiga. Lloyd?
2: Ja.
1: Nou ja. En hier in Guatemala kan niet, dan gaan we ze ook discrimineren. Mek de konja.
2: Aonde, zo maar een keer. Ja, nou ja, goed. Nou ja, hoe heet het? Sudhir, toen heb je een profiel bij Nederland. Maar ik heb na inkomen door Hega, wagera, alles. Want toen in India hebben ze een profiel taken, toch? Want we hebben een profiel per Nederland. Maar je hebt een reactie naar Hega.
1: Omdat Lloyd geen inkomen laag heeft, toch? Ik heb bruto inkomen hoog, hè? Maar zijn netto inkomen is echt laag. Omdat hij 5 alimentatie moest betalen, links, rechts.
2: Oh, doha, ja. Dat is wel zo.
0: Ham ken naam ook benauw ik jaar, ham sadi suda baat.
2: Oh, toen sadi suda baat, hè? Oké. Ham Bulgari jiwa, ki toen sadi suda baat. Maar bij deze dan.
0: Maar omgerekend nog steeds? Hè?
2: Omgerekend nog steeds? Kon je het maar
0: ja, in roepies. Euro met die roepies.
2: Nee, je moet in euro's profiel. Euro met toe dan je.
1: Die conversie is niet goed gegaan. Dat is het probleem. Die mensen denken dat hij zoveel roepies verdient. Terwijl je euro bedoelt.
2: Ja. Sudhir, ham dekhi tu niet die motai gelegen. Maar dekhi, Gordon was zwaar. Hij weegt nu 35 kilo lichter. Janle, ook er diabetes raad. Tjelge, diabetes heeft hij niet meer. Hij weegt nu 88 kilo. Al raad 123 kilo. Tujani, but ja, Gordon is aan een doebar.
1: Na kloppen we, Sudhir. Hij weegt 85 kilo, niet 88. Correctie.
2: Oh.
0: 85.
2: Oh, maar dan kun je 3 kilo verschillen, Boldeli.
1: Arre, ja, hij is gisteren afgevallen weer.
2: Oh. Hoe wil hij wandelen is goud? Doe het. Ga de straat op en ga lopen. Hamelijk is Johan, dan moet je dat aan.
0: Dus wacht, hoe zeg je dat? Speciale dieet of speciale middel? Want je zei het, ik middel bij Bajon, Sukroek gaat inbaar, maar het helpt je volgens mij tegen afvallen ook.
2: Nee, hij ging vaak naar de sportschool en dat soort dingen. En veel lopen en zo.
1: Zo. Die man heeft zich volgespoten met Ozempic.
2: Wat de?
0: Precies, die bedoelde ik.
1: Geloof me. Maar Ubat Yakoi Naboliga. En hij heeft geleefd, zegt hij, op vis en op kip en op rijst. Want als je alleen maar vis, kip en rijst eet, 7 maanden lang. En je gaat ook nog een beetje krachttraining doen. En je gaat ook een beetje dieet. Kaisabolega, lopen en dat soort dingen. Dan lukt het. Ik geloof dat ook wel. Maar neem het van mij aan, deze man is volgespoten met Ozempic.
2: Ja.
0: Ja, ik ben benieuwd. Ik weet het niet.
1: Maar hij heeft zijn profiel nog niet geplaatst, hè? Zegt hij. Konohaiga website. Hamnani kon website. Kono online chich haiga. Sudhir tor territorium haiga. To deskundige dat. Ja, online. Online dating.
2: Nee, ja, nee.
1: Maar konohaiga waar je dating profiel kunt plaatsen, kennelijk voor mannen. En hij heeft het nog niet geplaatst daar, zegt hij. Kijk, maar ik ben geschrokken hoor. Ik heb die beelden van hem gezien gisteren.
2: Ah, Bahut Jada nu. Ja.
0: Van hoeveel hij af is gevallen bedoel je?
1: Bahut Jada, als je het mij vraagt.
2: Hij ziet er niet uit.
1: Ik mag gewoon ook een doek doorkar. Bahut Jada.
0: Nee, maar over afvallen gesproken. Lloyd, hoe staat het met jou?
2: Ik doe ook mijn best, maar het gaat niet zo snel. Hè? Dus ja, je moet wel op je eten letten. Door leefstijl, wagera. Ja. Je weet toch, die standaard cliché dingetjes. Ik doe ook mijn best. Maar ook net snelste na hoe meer je door Barriga afvallen gaat, wat minder natuurlijk. Hè? Anand weet er alles van.
1: Maria gaat het in jij.
0: Nee, ik geef je helemaal gelijk. En ik ben ook wel echt een Hindustaner. Ja, jab ham ke mauka mile khai khatin bhat ham kha lela. Chahe raat ke chahe din ke koi baat na. Savere tu humke bhat de aur moi tarkari. Bam hum mar le.
2: Savere cabbage Sudhir.
0: जितना बजे तू बोल
2: कोई
0: प्रॉब्लम ना यार
2: सवेरे भात
0: हम सवेरे भात खाई सकते सुंदर एनिगे रेम
2: या
0: है
1: Maar Sudhir, jij kunt het nog hebben. Ben je jawan baat?
2: Ah,
1: dat is wat is baat.
2: Ja.
1: Maar Sudhir heeft een goede spiegel thuis.
2: Oh ja?
1: En Lloyd, jahan rahega, bichara. Wa ainai nana bikehega, Sudhir. Deze man heeft nooit in de spiegel gekeken. Totdat ik hem een paar weken... Sprookjeswereld meer hebben.
2: Ja.
1: Maar toen heb ik hem gezegd, schaf een spiegel aan. Tegele heldie zei, ik heb jou mijn spiegel kunnen waarin je niet alleen je gezicht kunt zien, maar de rest ook ziet.
2: Nee, inderdaad, het klopt wat je zegt. Toen kwam hij nog aan de aan, maar het is wel zo.
1: Maar hoe was die ervaring, Lloyd? Deel het nog een keer met ons.
2: Ham takli.
1: Appa budgetie, ik denk dat je ook
2: wel. Ham appa budgetie, ook een wilkeurskiel. Maar ham takli. Dus normaal sta je voor de spiegel. Dan denk je van, nee, alles ziet er goed uit. Pitwad nana, barka, wagera. Ziet er allemaal strak uit. Maar je had toen, als je voor de spiegel staat en je maakt een draai. Maar je moet 90 graden draaien. Of 45 graden, 90 graden draaien. Daar toen denk je, petwak in de barka. Ja, je schrik je helemaal rot. Ja.
0: Toen zei we, doe je die aange, hem kemiddel raai, ego, maar kleren kast me, ego broek toch. Dan hem dekle, hem bleek, bhulai gali, iwala bhi raha. Gali, ओके पहिने जो ने शायद पहुंचल हमार पेट के लगे भैया दैट इज अ मोमेंट फॉर रियलिटी चेक है als je dan door hebt van nee volgens mij die knoop gaat het niet halen bij je. je kijkt van boven naar beneden en je kan aan de afstand tussen de linker en de rechter gedeelte van die knoop en het gaatje kan je al zien, inschatten, ki, na, in kabel.
2: Ja.
1: Jij moet connecten met Gordon.
0: Met Gordon, ja.
2: Ja, ja. Maar dat doe Broekwa Kakeri. Broekwa Big Delecki. Ga je afvallen om weer op dat niveau te komen of zo?
0: Ja, dat is dan de bedoeling. Alleen zoals jij zegt, dan had Jeldi Sari keertje. Ik voetbal notabene nog. Ik doe nog veteranenvoetbal.
2: Je bent ook sportief, ja.
0: Ik ben op zich sportief, maar ja.
1: Gordon Kazang, ik heel leeg.
2: Als je met Gordon gaat spelen, dan ga je zeker winnen. Ja. of als je tegen hem speelt, dan ga je zeker winnen.
1: Maar Sudhir, je Hindustaans
2: opbouwen zijn goed. Dan lijkt er je man.
1: In Hamar kleren kastwa me raha, ego broek. ego broek. Hamar kleren kastwa me raha, ego broek. Hey, zeg gewoon ego broek.
2: hij probeert netjes te praten. Toen had die wapen baat, toen is dat netjes wat hij. Maar je toe, ego saal meer he, dan sap moa, toen dan kool je, dan komt alles eruit.
1: alles hij compenseert het daar.
0: Ja. Alles komt eruit.
2: Toen wapen ze hoor. Toen toen ze hoor ze na wat je maar toen ja, nou, na best hoor was, kan ik ook niet zeggen. maar ze gholiker, ja, moham ze.
1: Hamar kasia me ego broek.
2: Ego broek.
1: Hamar kasia me ego broek, bol je broek.
2: Hamlok ab toke chahi sikha ke sarnami kan to nahi.
0: Are, na bol yaar.
1: Hamar kasia me ego broek. Hey, ik moet echt lachen hoor.
0: Ik moet zeggen, Suriname is wel een mooie taal. Hoe wij bepaalde woorden annexeren tot Suriname. Je ziet toen een kasia en broeku en overal wa achter zetten.
1: Het zijn gewoon Hindustaanse woorden. Hebben,
2: ja. Hamar ja. Konta is niet die kijken Hindustani. Die kleintjes van me, die zeggen achter alles zetten ze wa. Dan begrijpen ze het gewoon. Ze hebben gewoon begrijpen wat je doet. Maar laatst heb ik een discussie met jullie met Anand. Waarover ging het ook, Anand? Waar ging het over? Over die vrouw, hè? Dat die vrouw.
1: Een discussie met Najaila. Hij heeft gewoon bataille, ik haal je het moed klaar.
2: Nee. Anand zei dat vrouwen horen in de keuken. Dus hoe ze
1: hebben gekregen. Ik heb dat nooit gezegd.
2: Anand ke na mag je jij ke kokru mee, want Lashmar ik haal maar per lijn heel Lashmar ik haal dus maar hij mag niet in de keuken, dus je moet de vrouw gewoon met alle respect behandelen en dan in hun waarde laten, dus waar ze goed in zijn, dus dat zegt hij dan tegen mij, hè? Ik doseer ik het vrijdag
1: maar hem naar heel luid, het was mijn AI stem.
2: Dus deze man die ging doseren, kijk, hij zegt, ja, ik wil een relatie met Rikke. De taken, toch? Takon, kan ze verdeelbaar, ja. Dus ik taak, hij zegt, Admi ke taak, hij zegt, Admi moet inkomen, zo. Dus mijn dochter, Hamar Chot Kri Bitiwa, Chauberiske, hoe hamelijk is Sunatra? Dus wij praten ook Nederlands af en toe over tsunami. Hamar Bitiwa, Hamse, dus kijk, nee, dat is niet goed wat jullie zeggen daar, hoor, papa. Hey. Dan moet je met je dochter gaan praten van, hey, kan je zitten zo heigen?
1: Hij werken deze, oké?
2: Biedt u waar met hij werken deze? Van nee, wat jullie daar zeggen, klopt niet.
1: Chauberiske larka, luid. Ook haar buddhi or mooi het dan toor buddhi.
2: Ah, maar buddhi werd best wel. Maar kan je nagaan, hoe bij zo'n koffietje. Dus dan, ik ham bij, hoe zou ik je radio was zo'n eilen. Dus zoals vele mensen hopelijk ook thuis doen, ki radio op de achtergrond.
0: अब हम नियुक्तिरह होए गए लिए भैया कि काय के आनंद के ना मख जाए के कुकुरू में
2: लक्ष्मण रेखा तो
0: है लक्ष्मण क्या
2: हाँ
0: कि वो कुछ ना पकाए सके वो बात
1: सुधीर ये बातियाँ तू ना सुन ले बातें दोस्त
0: हम ना सुन ली बात यार
1: हम हर हाल कर दे
0: अरे हाल कर
1: खाली तोड़ खाती चाह कोई सुनने वालों तूने राजू वाइफ बुता दे इफ़ जस इफ़ राजू वाइफ बुता दे इफ़ सक कर दे वहाँ थम जाए ना सुधीर के कुछ और ले करे करो ज्ञान के बाद जो दो कर जीवन मोई से चले कैक waar het om gaat, serieus onderwerp, dus dan moet je Nederlands praten. Heeft u die net uitgelegd? Als je een bestendig huwelijk wil hebben, als je een goed huwelijk wil hebben, dan moet je die taak...
2: Maar aan een bestendig, Hindustan in Misanami is wel bestendig.
1: Denk maar wat jij kan, nee, Sudhir.
0: Surakshit. Surakshit.
2: Nee, maar is te diep. Surakshit is te diep, man.
0: Is dat diep?
1: Als je het mooiste man hier hebt, een ouderd gezongen, voor een mieke zingen. Of heel dientelijk. Dan moet je niet in die taken gaan rommelen. Er is een takenpakket. Aurat ke hego takenpakket, ego admike hego takenpakket. Als die vrouwen die taken van die mannen moeten gaan vervullen, dan gaat het fout bij je. Laat die man zijn werk doen, punt. Hij moet niet als een baby doen, hij moet zijn werk doen als een man. En die vrouwen, die moet je met rust laten. Laat zij doen waar zij goed in zijn, waar ze happy in zijn. Nanja bichuwa me koot ke kukurwa me bol tuhat Shakuntla ham or moise janil banawe tuhat. Is fout. Shakuntla wordt
2: je komt
1: Shakuntla
2: in die,
1: wordt er verdrietig van.
2: Je komt in die territorium van die Shakuntla toch? Dus ja, hey.
1: Dat is dat ding.
2: Rekees ke na mag ik je zo berekezen.
1: Zo ne wale radio wa Bartolom Pier.
2: Dus Sudhir, wat Anand zegt, na je je ghare, toilet safakere, badkamer safakere en dat soort dingen. Toch Anand?
1: Ham nam bolli koi boli se.
2: AI, Anand ke AI boli se.
1: Andrew Tate boli se.
0: Hou sochi la, het vrouwelijke gehalte luisteraars dan ik hard gail hoi.
2: Nee.
1: Ham lok vrouwen niet aan die partij kebat hier.
2: De vrouwen staan bij ons op nummer 1, hè, Sudhir, dat weet je wel.
1: Dat weet je wel, hè. VHP zijn we, hè. Vrouwen hitkari partij, or ham bat die voorzitter.
0: Vrouwen hitkari partij.
2: Vrouwen hitkari partij ke sabhapati hei ga. VHP ke
1: sabhapati hei ga.
2: Sabhapati hei ga, Anand hei ga.
1: Ina jani chijwan. Ikono ita ke niche raha ka
2: londwa. Vrouwen hitkari partij, Sudhir, hitkari.
1: Vrouw, nam hoel je eentje, Joa? Ere voorzitter, Amati. Sudhir.
2: Ere voorzitter.
1: Dus vrouwen hitkari. Sudhir, aardse secretaris bij partij, Joa. Want hij heeft zich nog te weinig ingezet voor vrouwenrechten.
0: Oh my god.
1: Wij doen dat openlijk, ja. Wij houden van vrouwen, wij zetten ons in voor vrouwen.
2: Ja, wij nemen altijd op voor de vrouwen. De mannen, ja, mannen, hamloke adminke khaiberke dek pare kabhi kabhi usko kisi khau ke pare.
1: Tu ego lesi aurat kabhi dekhle bhate?
2: Lesi aurat?
1: Noit. Ma lesi admi bharal hai deswa mein.
2: Ya re. Bahut sab कुछ ना करे मांगे तुम लेसी आदमी बहुत ढेर उसे कुछ ना मांगे करे
1: सुधीर ये लाख कमेंट और सुधीर ये लाख कमेंट
0: या एक हम कहाँ बताएं यार ना हम दोस्त ना बोले
1: नहीं तो हम इंस ऑफ नहीं में इंस
0: नहीं एक डेंक ऑन एक डू ऑन सेल्फ रिफ्लेक्शन बेटर इस आई कुछ ना बोली
2: दोस हाय बोलूँ हाय इस एन फंस आनंद
0: Ik denk absoluut dat ik een typische Hindoestaanse man ben. Dat denk ik ook, weet je.
2: Maar wat is een typische Hindoestaanse man, Sudhir?
0: Zij hebben deze dieselke voorgloei figuurtje waba.
2: Voorgloei?
0: Dat is het. Toen jij nee, diesel, kan je diesel chalele te lang?
1: Na ina chala is maar kuch. Ghoda gari. Het voorgloeien.
0: Een dieselauto mag je niet direct starten zoals je dat gewend bent voor een benzineauto. Oké, tjahi pahile, contact benauwen. En dan zie je in een soort van gloeidraadje. Doe je zij toe lampen. Boet jij tap toe start kan je.
2: Ja, ja.
0: Ohi ham biwati, bhaiya. Toen ham se doei tien dai cheech bolie. Ham na sunap.
2: Toen theater waarde dus.
0: Theater
1: waarde. Ik ga Sudhir omschrijven. Ik ga Sudhir ke omschrijving. Ham suru me deli, ab jij lang kwee de omschrijving. Sudhir is een diesel. Maar niet een gewone diesel. Hij is een oude diesel. Die je moet laten voorgloeien. Maar als hij eenmaal op gang is gekomen.
2: Mooi,
1: is hij
2: dan is er geen houden meer aan.
1: Juist. Kijk, en dat is Sudhir.
0: Daarom zeg ik zonder rem à la gaz. Want als ik op gang ben gekomen, or toe, ham ze bolie, na chor de bihan kar die tab don. Tab uji jo kabina hoi.
1: Ik ga een geheim verklappen.
2: Wat? Hoe was je nog vier herhaalker toe? Want het doet me denken aan
1: andere dingen. Neem het op, sorry, neem het op. Nooit neem het op.
2: Tjidwa herhaalker toe, dus nakker, wat zeg je nou?
0: Nee, kijk, Johnny zei dan voorgloeikerk en startkerk en ham chalaila is hij. Ham chalaila. Tab tu ham se na bol rem lagao ek khatim bhaiya. Johnny zei dan rem lagao. Tab don, ta oto hua buj jai, tab fino start, ek hafta se chart start na hoi. Soj le?
1: Jo chale hai, ta tu na rok.
2: Na rok.
0: Tu na rok, na rok.
1: Beech mein tu na, babalkar. Maar nu ga ik iets vertellen, wat Sudhir ook niet weet. John कोई ना जाने eigenlijk in duniya mein aaj hum log baat batayla
2: log ke kanwa khula le
1: ego baat batayla duniya bhar khati sunne walo hamar upar ka bite ga na elke show
2: oh
1: ha hum log mere farz mein show kari la dher
0: ha
1: बरिशिया में, अरे बहुत सालों से हम लोग करीला वहां ढेर मोई मोई शो बेनकौरते को शो भी आएगा, तू देखिए सुनने वालों तू खतौई कर रही है,
2: हां तू दरफ करी कि तू ना मंगे आवे खाते,
1: हां तू दरफ करिए ना आवे के ऑल ऑल्सो शोस ऑल ऑल्सो शो स्टार्ट टू अपडेट maar ze eindigen nooit op tijd.
2: Kom door zo hier.
1: Nee, oké, okay, hem naar koeke beschuldigd kunnen hebben, maar... Omuria wil de keila, ieder... Ha, ieder mij kan wel weg. Dus, maar wat gebeurt er na afloop? Sap koe je al gegeven? Bjaan bij de evaluatie, maar hem meer vaart ze... koop kai barke met deze man. Verannend. Het is weer niet gelukt, hè? Om binnen de tijd te blijven. Nee, omdat die diesel langzaam op gang komt en hij wil niet afgeremd worden.
2: Meneer, dit is een dieselprobleem.
1: Meneer, dit is een dieselprobleem. Ik kan er ook niks aan doen.
2: Nou, weet je wat je moet zeggen aan de volgende keer? He? Ik wil daartoe op symbool die ik ga bellen. Voorgloeiertje aan de hoge keers. He?
1: Nou, wat jij zou zeggen, zeg maar. Ja, ik heb Purana diesel is één, maar...
2: Oh, tja.
1: Ik drink en dat probleem van die diesel,
3: ja, dat is. Ja, ik moet zeggen...
1: Nee, maar deze man is niet meer af te stoppen. Ja.
3: Ik heb zoveel energie. Hem, ja, pahuntje laag heren, ook al is het 11 uur, hem 10 beetje jijlen zoet hebben, hem zet betalen. Want je hebt zoveel energie naar de shows in Meervaart, ook vanwege het publiek en hoe het publiek meedoet. Zo dit,
1: moet je wat ik een naam hebben.
3: Bol.
1: Hem biologie pijlen, wat die adrenaline...
3: Adrenaline, precies.
1: Dekh le to. Precies.
3: Ja.
1: I loitwa na paise biologie na jane kuch, hè? Ik heb na 5 go ladkan ma bhi.
2: Ja, hamar biologie les, dusre biologie les in huis nu.
1: Weet je wie ook geen biologie les heeft gehad? Tu praktijk wel hier bij wat, loit praktijk. Tu theorie mein na biswas karega.
3: Maar soort hoor loitwa bhi rem na kare hai bhaiya.
1: Zo, so, over diesel, die kachelt maar door. Ja. Die kachelt maar door.
2: Ja. We gaan
1: nee, maar die
2: door.
1: Trump, niet die Trump. Hoe is die andere gek, joh? Elon Musk.
2: Ha.
3: Ja. Oh, ha. Oh ja.
1: Oh, biologie les naar Pais bij Conan.
2: Oké, 12 larken hoe je gaat.
1: 14 go, ja. 14
2: go.
3: Oh my god.
2: Ben je het naar oude tijd, zou ik het ook larken mijn eigen.
1: Hé, maar heb je die namen van die kinderen gehoord?
2: Ja.
1: Zo, dit is jouw ding weer.
2: Ja, unieke namen, hoor. Unieke namen.
1: Ik ook een naam X.
3: Eentje heb ik gehoord, ja, X. Van die andere weet ik niet.
1: Hey, namelijk Godzakje, laat maar die namen. Hey, zijn allemaal hocus pocus namen, man.
2: Ja, man. Ja, zijn al allemaal futuristische namen, ja. Ja.
1: Ah,
2: ja.
1: Niet bestaande technologische termen lijken
2: ja,
1: het wel.
2: Ja.
1: Hè? Dus ja. Ja, die man, hey, torbhai he, loit.
2: Maar zo'n Adamia ke pas et na paisa he, gaat. Hey, die man kan het niet opmaken, die kan het niet opkrijgen. Et na dheer oke dhan he, gaat. Et na dheer bedrijven he, gaat. Die man, ja, hey, don't you mind kerseke.
3: Er zijn wel een paar met normale namen, hoor. Neva, Alexander, Vivian, Jenna. Maar sommigen heten ook Exa, Dark, Arcadia, Strider en Assur.
2: Assur,
1: zie je? Assur, ja. Dat is toch een softwareprogramma of zoiets?
2: Dat is het, ja. Is van Microsoft.
3: Azure, ja.
2: Azure.
1: Ja, dat klopt, hoor. Je zoet hier geen territorium, maar jullie hem lopen.
2: Ja. Wij praten
1: nooit zijn expertise en Soedier zijn expertise.
2: Ja, wij praten nu Soedier zijn taal. Ook het taal aan het jij lijst.
1: Van biologie zijn we gegaan naar technologie.
2: Nou jongens, ik denk dat we nu richting afsluiting moeten gaan, want we hebben ook een kamerkerk gekregen. Maar voordat ik afsluit...
1: Hem naar Mangela Roeke.
2: Abtu tot die zal op te tellen, door ze tellen.
1: Ik kele me op Jaila, dan kele jou.
2: Maar zondag 1 november hebben we natuurlijk een geweldige concert in de Meervaart met Sanjay Jodha. Satya Matadin komt uit Suriname. Hij staat eigenlijk aan Nederland mee, maar of hij moet nog komen. Maar dan hebben we ook Mausuber Roy, Indranil Roy en Ravinder Singh Bedi. Alleen maar toppers hebben we in de Meervaart. En dan hebben we natuurlijk de enige echte topper, Hega Sudhinanen met Jaya. Ook in de Meervaart met een geweldige orkest van Avishkar, Ronny Bikari, Bhaiya Bikari, meneer Bikari, meester Bikari, bedoel ik jij, ne?
3: Is ridder in de orde van Oranje Nassau, Bhaiya.
2: Oké,
3: lintje milal.
2: Oké, lintje milal. Maar kan ik het ook in een lintje milal, Sudhir?
3: Is het, ja, Sudhir
1: heeft wel een knopje
3: gekregen. Ik hoef het ook niet, maar de prestatie wat om Ronnie heeft gedaan met zijn Aviscar, nou ja, daar heeft hij terecht een lintje aan van gekregen. Dus nou, dat is ridder is hij.
2: Maar zondag 1 november, ja. Jabberjazz concert, ik meervaart mee. Sudhir, jij bent de host van de avond. Zoals altijd bij meeste concerten van Ujala. Diwali 1 november, fakkeloptocht, Riga.
3: Ja.
2: Jij bent erbij. Tohoed jullie fakkeloptocht mee. En wat wil je tegen de mensen zeggen thuis?
3: Ja, ik wil eigenlijk tegen ze zeggen. Tulung Aye Sangem Manaik Hoi Bhaiya Diwali Festival. Een van onze grootste festivals die we hebben in het jaar. En het leukste van Diwali is natuurlijk vieren met iedereen om je heen. Dus akele na je, op een maiba, bhai bahin, mousi mousa, kaka kaki, jitana tor, bahin, bhai ba, sabke leike aye naar de Meervaart, 1 november. En we beginnen overdag uiteraard met de fakkeloptocht. Die eindigt daar ook bij Meervaart. En vervolgens daarna hebben we een prachtige show. Je hebt die zangers al genoemd. Het leuke is dat Yamata Dien uit Suriname voor het eerst dat hij op zo'n grote podium gaat staan. Dat is ook leuk om te zien, kijken hoe hij het doet. En de bijzondere muziek van Aviscar.
2: Kan ja, en Ravinder Singh Bidi, die doet ook voor het eerst mee met ons.
3: Zeker,
2: toch?
3: Zeker. Ja.
2: Ook erbaar met de koets, Batijs een keer.
3: Ravinder, ja, Ravinder. Een geweldige zanger. Afkomstig uit een muzikale familie. Hij heeft zichzelf muziek alleen maar nog meer eigen gemaakt. Hij heeft zijn eigen muziekformatie, maar is op 1 november bij ons aanwezig. Ravinder, een allround singer bij jou. Chahi Mohammed Rafi, Chahi Mukesh, Chahi Kishore Kumar. Hij kan ze allemaal geweldig vertolken. En ik ben enorm blij dat hij erbij gaat zijn op het podium. Zeker.
2: Nou.
1: Even een kleine correctie, heren. Jaya staat niet on stage, want u daar geven.
2: Oh.
1: Dat is leuk, toen badalde, je doet alvast badalde, u daar geven. Want die kan echt niet met Om Sudhir presenteren, want Om Sudhir is veel te goed. Dus dat gaat niet. Dus Jaya niet, Sudhir wel. Yeah. En ja. Ravinder Singh heeft al vaker opgetreden voor ons. Dus dat klopt ook niet.
2: Oh.
1: Maar nu een leuk dingetje erbij. Sudhir, Indro Neel en Ravinder zijn gewoon echte matties.
3: Ja, dat is waar. Ja. Maar ik dacht, ik ga
1: dus
3: het niet zeggen.
1: Dus deze drie gaan daar iets doen wat nog nooit is gebeurd. Het leuke is, ze weten het zelf nog niet. Dus deze drie zijn
2: dat
1: gewoon
2: matties.
1: Sudhir, jullie zijn grote matties. Hè?
3: Ja, dat is, we zijn goede vrienden, dat klopt.
1: Dus dat belooft wat, hè, met deze drie samen.
2: Ja, en die gaan
1: maar toch een act opvoeren daar.
2: Boy. Nu worden wij allemaal nieuwsgierig. Ons allemaal op hier is nieuwsgierig. Ja. Je kon act to long career. Nou ja, dat brengt toch een beetje druk op jou en je vrienden, Sudhir. Hè? Dat je niet druk wel opvoeren kunt deze avond.
3: Ik zei het toch, we bereiden niks voor op dit soort shows. Iets wat gewoon een beetje met Gurja op en neer.
2: Gurja.
1: Onze laatste concert, hè, Sudhir. Ja. Toen jij ook on stage stond. Toen hadden we een Marokkaanse zanger plotseling. Helemaal uit het niets.
3: Oh my god. Dat was bijzonder, hè. Geweldig, ja. Die mensen moeten kijken eventjes naar de filmpjes op socials. Want dat was zo bijzonder. Die man die begon eerst met Arabische Alaaps. Vervolgens deed hij Indiase Alaaps. En vervolgens zong hij een Hindoestaans nummer.
2: Ja.
3: Dat hadden we allemaal niet verwacht. Hè? Hoe apenisse. En de band volgde hem gewoon. Ja, je moet gewoon even op de Facebook van Ujala kijken. Want daar staat het filmpje volledig.
1: En eigenlijk moet je dit soort dingen live meemaken. Want dan is het geweldig. Klopt. Ja, achteraf kun je het allemaal tot je nemen en zien, dat geniet je ook wel. Maar eigenlijk moet je dit soort momenten niet missen in je leven.
3: Nee,
1: dit maakt het leven leuk in Nederland ook.
3: Zeker.
1: We kunnen onze cultuur optimaal beleven. Maar dan was er bijvoorbeeld ook zoiets. Gisteren sprak ik weer in, Kisundayal, van Mumbai Beach. En die zei van, Vijay Mulchand heeft zo genoten van dat moment, dat hij even mocht zingen.
3: Ja. Ja, ja, heel bijzonder.
1: Sudhir, ook zo'n moment, hè?
3: Ja, geweldig,
1: improvisatie, ja. Ter plekke, ja. Iets leuks ja. Doen. Maar dit is geen improvisatie, Sunewalo, wat deze drie mannen gaan doen.
2: Dekje toe kakers, Sudhir. Met Indro Niel en met Ravinder Singh Bedi.
3: Ja, dat gaat,
1: Sudhir heeft daar trouwens een keer met pruik op, hè, opgetreden.
3: Oh my god.
2: Met pruik?
1: Ja, met dat een was... pruik. Ik wil orange
3: zeggen. Oh my god. Oh ja, ja, dat is... Die, ook
1: maar
3: die,
1: het, moest, die. Het moest reggae voorstellen, maar die man leek op een vrouw, man.
2: Ja.
3: Nee, ja, ja, ja, ja, ja, nee. Nee,
1: we trouwens, wat heel erg gaaf is... Wat heel erg gaaf is trouwens, Sudhir. Daar verheug ik me wel op weer. We hebben het soms gedaan, soms niet gedaan vanwege het weer. Maar weer wat e-site, mooi janaiga. Dus hem hoop karilaki in november, ik heb hier mooi rehiga. Dan precies. Hebben we een fantastisch Diwali-optocht.
3: Ja, precies. Ja. Precies.
1: Ik hoop dat het weer dan goed blijft. Jeze e-site bij ongeveer, jeze rukjat. Laat je kinderen kennis maken met die Diwali fakkeloptocht.
3: Precies.
1: Ik kuch haiga hamlokke. Laten we sabkoi milke chali jamape. En het is helemaal gratis. Dus ook als je niet naar het concert wil komen, door gaat die concert wat na interessant bij hoi sakega. Wat ik me niet kan voorstellen. Maar dat doe je fakkeloptocht. Gaat die ik dan zo mee. Hamlok fakkel zitten kerebe. We gaan samen lopen. We gaan het gezellig maken. Hamlok shuru kerebe meervaartke. Darwaza lage, dus ingang lage. En wepe hamlok eindig op het hier.
3: Precies. Precies. Dus, ja.
2: Nou ja, mensen moeten op tijd hun kaarten kopen. Of toen ik maar omdat je keer kabel is staspaskorting naaiga. Dus we gaan niet wachten op die staspaskorting. Want unaaiga. Je moet je kaarten nu al kopen. Het is vanaf €15, 15 en €20 keer kaarten hebben. En dat kun je kopen via meervaart.nl. Nou heren, als ik het in hier had, toch? Kun je andere koestje om mij willen? Hebben jullie nog wat toe te voegen aan koffie, chai en cake van vandaag? Een bijzondere uitzending.
1: Lloyd. Echo warak namelijke. Allemaal stemmen op echo warak.
2: Oh, kontje. Koffie, chai, middag show. Oh, nee, nee, nee, nee. Koffie, chai, cake show. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Dit is ouderwetse radio.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Je broer,
2: dat heb je toch gezegd. Maar, Sudhir, ik moet voor jou applaudisseren, hoor. Dus ja.
3: Waarom voor mij?
2: Ja, toch?
1: Dit applaus. Applaus voor dit.
2: Ja, dus, het is een mooie uitzending vandaag. Jij gaat nog vaker met ons meedoen. Als host in de Coffee Chai en Cake. Dus Aartsen, dan mag je hem ook bedeld hebben. Dus ja, behalve applaus, hem ook mijn lab hier een ghanti bedaald. Huh? Dus.
1: Hey, we zijn echt terug in de tijd. We zijn 30 jaar teruggeworpen, Sudhir. Hier heb je niet eens een larka, maar echt waar.
2: Hamet ook Kelona deed het, hem dan Kela Kelona.
3: Lloyd, dan heb ik één verzoek aan jou. Eindig alsjeblieft met het deuntje van de National Indian Orchestra of Trinidad Tobago Chelte Chelte.
2: Oh, ha. Direct als ze hem eindig kerbe. Nou ja, dankjewel.
1: Nee, het was een hele gezellige uitzending. Inderdaad, ja, dus hamluk doeitjen is er hebben. Of het nou Lloyd en Sudhir is, of ik en Sudhir. Maakt niet uit in welke combinatie. Dan heet het programma Sunewalo Coffee and Chai. Als je hamluk singos er hebben, de Lloyd suru me boldege, aachaiga koffie, chai en cake.
3: Ja,
1: dat zijn we met z'n drietjes.
2: Ja. Zeker, dankjewel. Zeker. Dankjewel. Sudhir ook, dankjewel. Een hele fijne dag verder.
3: Bedankt, guys.
2: Alrighty.
3: Oké.
2: Okay.
3: Bye bye.
2: Dag. Je had de kaap neer, toen hij koffie chai en. Ja, koffie chai, kon je hebben.

के एक शो अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए सुनने वालों, और आज साथ दिए हैं आनंद चंद्रिका सिंह एंड सुधीर ननन. एंड सुधीर इज ऑफ zondag 1 november en komende dagen kabi dus komt hij hier ook in de studio om koffie, chai en cake te maken. Aad Sune Aap, Mangerwaard Sheet, Tarek Oktober Kleer, Koffie Chai Cake Show. Een dag die begon met mist. Ah, de heer Misra, maar op veel plekken eindigt het vandaag met zon. En misschien is dat eigenlijk een aardige samenvatting van nieuws. Want soms ziet de wereld er 's ochtends behoorlijk onoverzichtelijk uit. Oorlog, politiek, economie, prijzen, beurzen. En een paar uur later ontstaat er soms toch weer iets meer zicht. Niet op alles, maar genoeg voor de volgende stap. Dus koffie erbij, chai erbij, muziek aan. Luister naar Ujala Radio en niet vergeten af en toe ook gewoon naar buiten kijken. Laat aas 23 graden, Hojega. Zit daar ik ook toe. Dan hoeven we geen geopolitieke analyse van te maken. Daar mogen we ook gewoon even van genieten. Jatuk, hè? Namaskar, mooie dinsdag. Blijf nieuwsgierig. Blijf een beetje lief voor elkaar. En blijf luisteren naar Ujala Radio.

Alle radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfood gerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Separatisten van het Azawad Liberation Front hebben zich teruggetrokken uit de noordelijke plaats Kidal in Mali na luchtaanvallen van de strijdkrachten. De groep noemt het een tijdelijke maatregel. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn Kidal binnengetrokken. Het FLA veroverde de plaats een half jaar geleden, waarbij de minister van Defensie werd gedood. De gemeente Het Hoge Land heeft het COA een waarschuwingsbrief gestuurd met het verzoek de noodopvanglocatie in Uithuizen te sluiten. De locatie biedt plek aan 250 asielzoekers en zou per 1 september dichtgaan, maar het COA kan de bewoners nergens anders onderbrengen door een landelijk tekort aan opvangplekken. De gemeente start nu een handhavingsprocedure en geeft het COA 3 maanden hersteltijd. De Europese Commissie wil het vetorecht van EU-landen beperken als de Europese Unie verder uitbreidt. Voor besluiten over onder meer sancties en energiebelasting zou voortaan een gekwalificeerde meerderheid voldoende zijn. Ook het starten en afsluiten van toetredingsonderhandelingen zou zo moeten kunnen. Alle lidstaten moeten wel instemmen met de wijziging. Uit de tweejaarlijkse LHBTIQA-plus-monitor van Movisi, Pantaya en Ipsos INO blijkt dat 84% van de volwassen Nederlanders positief denkt over homoseksualiteit, maar dat dit percentage licht verschuift naar neutraal. Het welzijn van transgender, non-binaire en intersexe personen is zorgelijk, met meer depressie, suïcidale gedachten en discriminatie vergeleken met homoseksuele personen. En dan het weer nog? Vanavond is het droog, het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden, daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer even achter ons. Maar op een aantal plekken nog flinke vertraging. Wat daarbij opvalt is om te beginnen de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam Feyenoord en Dordrecht Centrum. 10 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A27 Almere Gorkum. Tussen Utrecht Noord en Harenstein staat nog een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg bij de wegwerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Vertraging bijna 3 kwartier. En de N233 Veenendaal richting Kesteren. Tussen Veenendaal en Rhenen staat 4 kilometer file. Vertraging is wel ruim 1,5 uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Na na na ni, da da da di, ka ka ka ki, mama mami, phua phuppa, behen, aur e bhai. To bhi sune hai toh, Ujala Radio.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Separatisten van het Azawad Liberation Front hebben zich teruggetrokken uit de noordelijke plaats Kidal in Mali na luchtaanvallen van de strijdkrachten. De gemeente Het Hogeland heeft het COA een waarschuwingsbrief gestuurd met het verzoek de noodopvanglocatie in Uithuizen te sluiten. De Europese Commissie wil het vetorecht van EU-landen beperken als de Europese Unie verder uitbreidt. En duizenden mensen, onder wie veel scholieren en studenten, liepen mee in een onderwijsmars in Parijs. Ze protesteren tegen problemen in het onderwijs. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer even achter ons. Maar op een aantal plekken nog flinke vertraging. Wat daarbij opvalt is om te beginnen de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam Feyenoord en Dordrecht Centrum. 10 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A27 Almere Gorkum. Tussen Utrecht Noord en Harenstein staat nog altijd een auto met pech. De rechte

vlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg bij de wegwerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Vertraging bijna 3 kwartier. En de N233 Veenendaal richting Kesteren. Tussen Veenendaal en Rhenen staat 4 kilometer file. Vertraging is wel ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: proof. You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. En vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

सोना चिड़ैया।

0: live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin he, door Salgren he. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel he, door Shadi honne wel he. Ja, kisie ka moende sanskaar he. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Ujala La De Hair, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikhari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl. Ujala Radio, Hamaru Ujala Radio, Ujala.

0: De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heri. De raspe cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heri, bonjo en cassavebrood.
1: ...24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Doelman Lionel Mpassi speelde namens Congo op het WK en in kwalificatiewedstrijden, terwijl hij niet speelgerechtigd was. De FIFA greep niet in vanwege politieke redenen, meldt Le Monde. Mpassi, die in Franse jeugdelftallen speelde, ronde zijn overstap naar Congo nooit volledig af. Congo verloor in de 16e finales van Engeland. De Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd op woensdag 7 oktober. 3 jaar na de Hamas-aanslagen waarbij 1200 mensen omkwamen en 251 Israëliërs werden gegijzeld. Iran, Hamas en jihadistische groeperingen zien deze datum als mijlpaal. Reizen naar Jordanië, Qatar en Egypte worden afgeraden. Separatisten van het Azawad Liberation Front hebben zich teruggetrokken uit de noordelijke plaats Kidal in Mali na luchtaanvallen van de strijdkrachten. De groep noemt het een tijdelijke maatregel. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn Kidal binnengetrokken. Het FLA veroverde de plaats een half jaar geleden, waarbij de minister van Defensie werd gedood. De Europese Commissie wil het vetorecht van EU-landen beperken als de Europese Unie verder uitbreidt. Voor besluiten over onder meer sancties en energiebelasting zou voortaan een gekwalificeerde meerderheid voldoende zijn. Ook het starten en afsluiten van toetredingsonderhandelingen zou zo moeten kunnen. Alle lidstaten moeten wel instemmen met de wijziging. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Doelman Lionel Mpassi speelde namens Congo op het WK en in kwalificatiewedstrijden terwijl hij niet speelgerechtigd was. De FIFA greep niet in vanwege politieke redenen met Lemonde. De Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd op woensdag 7 oktober. Separatisten van het Azawad Liberation Front hebben zich teruggetrokken uit de noordelijke plaats Kidal in Mali na luchtaanvallen van de strijdkrachten. En de gemeente Het Hogeland heeft het COA een waarschuwingsbrief gestuurd met het verzoek de noodopvanglocatie in Uithuizen te sluiten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging nog op de M15, Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg bij de wegwerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. En de vertraging nog altijd bijna een half uur. En het is druk op de N223 Delft richting Hoek van Holland. Voor Hoek van Holland 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. En vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
3: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Iraanse regering riep de Franse ambassadeur Pierre Cochard op het matje vanwege buitensporig politiegeweld tegen demonstrerende scholieren in Frankrijk. Bij de protesten raakten 215 betogers gewond. De Amerikaanse president Donald Trump weet de onrust aan massale immigratie en de islam als onderliggende oorzaken van de problemen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft zijn steun uitgesproken voor het Surinaamse voetbalelftal na racistische incidenten tijdens de Nation League-wedstrijd tegen Guatemala. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Bond, waren er de hele wedstrijd apengeluiden te horen in Guatemala-stad. De wedstrijd werd niet stilgelegd en het antidiscriminatieprotocol werd niet toegepast. Doelman Lionel Mpassi speelde namens Congo op het WK en in kwalificatiewedstrijden terwijl hij niet speelgerechtigd was. De FIFA greep niet in vanwege politieke redenen, meldt Le Monde. Mpassi, die in Franse jeugdelftallen speelde, ronde zijn overstap naar Congo nooit volledig af. Congo verloor in de 16e finales van Engeland. Separatisten van het Azawad Liberation Front hebben zich teruggetrokken uit de noordelijke plaats Kidal in Mali na luchtaanvallen van de strijdkrachten. De groep noemt het een tijdelijke maatregel. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn Kidal binnengetrokken. Het FLA veroverde de plaats een half jaar geleden, waarbij de minister van Defensie werd gedood. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora
7: Khan. Hi, Mehu Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Main Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
2: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat hier. Aur haan, tumange hai ga. wil jij een berichtje sturen naar onze studio? A, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Deel ze baat kanai. Tohambi, deel ze af ze baat kringe. Hartjes. Raad o din. Aap hamse baat kar sakte.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are. Amesha.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Ujjala Radio Headlines. De Iraanse regering riep de Franse ambassadeur Pierre Cochard op het matje vanwege buitensporig politiegeweld tegen demonstrerende scholieren in Frankrijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft zijn steun uitgesproken voor het Surinaamse voetbalelftal na racistische incidenten tijdens de Nation League-wedstrijd tegen Guatemala. Doelman Lionel Messi speelde namens Congo op het WK en in kwalificatiewedstrijden terwijl hij niet speelgerechtigd was. De FIFA greep niet in vanwege politieke redenen, meldt Le Monde. En de Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd op woensdag 7 oktober. En tot zover de headlines op Ujjala Radio.
0: You are.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. En vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. De Iraanse regering riep de Franse ambassadeur Pierre Cochard op het matje vanwege buitensporig politiegeweld tegen demonstrerende scholieren in Frankrijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft zijn steun uitgesproken voor het Surinaamse voetbalelftal na racistische incidenten tijdens de Nation League-wedstrijd tegen Guatemala. Doelman Lionel Nepassi speelde namens Congo op het WK en in kwalificatiewedstrijden terwijl hij niet speelgerechtigd was. De FIFA greep niet in vanwege politieke redenen, meldt Le Monde. En de Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd op woensdag 7 oktober. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala, peixe krijgen. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november in Meervaart. Met Sanjay Jodha, Mousmi Roy, Indrani Roy, Ravinder Singh Bedi. En muzikale begeleiding is in handen van Avishkar Orchestra. Presentatie, Jaya Chandrika Singh en Sudhinanen. Zondag 1 november, ticket wacht bij Gharilena. Our program shuru hone wala hai vanaf 2:30, raad 8:30. Fakkeloptocht gezet, hebben we een Georges concert doorgaat hier. Tickets vanaf €15, wacht bij Gharilena via meervaart.nl. Samen ontsteken we niet alleen lampjes, maar ook onze harten. Vier het mee, straal mee. Avisé, Shubh Diwali. Toye.

0: Jala Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
1: You are.
2: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Teksten welke gegenereerd zijn door ChatGPT krijgen de komende weken een onzichtbaar watermerk in de Europese Unie. OpenAI voert deze maatregel in om te voldoen aan de Europese AI-verordening. Die vereist dat de AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar zijn. Een detector controleert het statistische signaal in woordkeuzes. Concurrent Anthropic kondigde dit al aan in augustus voor chatbot Claude. De coalitie is verdeeld over de financiering van de nieuwe vermogenswinstbelasting in box 3 die vanaf 2028 ingaat. D66, CDA en ChristenUnie steunen het aanpakken van papieren schenkingen als dekking, maar de VVD weigert dit. Daarnaast verzet een kamermeerderheid zich tegen de geplande inkomstenbelastingverhoging van 8 miljard euro. De Iraanse regering riep de Franse ambassadeur Pierre Cochard op het matje vanwege buitensporig politiegeweld tegen demonstrerende scholieren in Frankrijk. Bij de protesten raakten 215 betogers gewond. De Amerikaanse president Donald Trump weet de onrust aan massale immigratie en de islam als onderliggende oorzaken van de problemen. Doelman Lionel Mepassi speelde namens Congo op het WK en in kwalificatiewedstrijden terwijl hij niet speelgerechtigd was. De FIFA greep niet in vanwege politieke redenen, meldt Le Monde. Mepassi, die in Franse jeugdelftallen speelde, ronde zijn overstap naar Congo nooit volledig af. Congo verloor in de 16e finales van Engeland. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
3: Ojala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. O tumhe tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ojala Radio, aur Ojala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ojala Radio. Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf 15 euro. Wacht per abonneer ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: You Are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Teksten welke gegenereerd zijn door ChatGPT krijgen de komende weken een onzichtbaar watermerk in de Europese Unie. OpenAI voert deze maatregel in om te voldoen aan de Europese AI-verordening. De coalitie is verdeeld over de financiering van de nieuwe vermogenswinstbelasting in box 3, die vanaf 2028 ingaat. De Iraanse regering riep de Franse ambassadeur Pierre Cochard op het matje vanwege buitensporig politiegeweld tegen demonstrerende scholieren in Frankrijk. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft zijn steun uitgesproken voor het Surinaamse voetbalelftal na racistische incidenten tijdens de Nations League-wedstrijd tegen Guatemala. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Matatema.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. En vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio. Ujala Radio. Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november in de Meervaart. Jabberjust Concert. En natuurlijk vanaf 3:30 fakkeloptocht gezet. Meervaart Theater mee. Jabberjust Concert horen we wel heen. Our fakkeloptocht Shurhonge. Meervaart zeer. Diwali Festival of Lights. Met Satyam Matadim uit Suriname. Sanjay Jodha, Maus Mew Roy, Indru Neil Roy en Ravinder Singh Bedi. Met Avishkar Orchestra gezet. Ticket wacht per grillen via meervaart.nl. Vanaf €15. Let op, geen stadspas

ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel hè? Door Shadi honne wel hè? Zijn wel door DJ Afermaes op Ujala Radio. Vandaar Afermaes. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel hè? Door Shadi honne wel hè? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat hebben tijdens een cybertop in Den Haag bekendgemaakt dat ruim 8500 besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken via internet toegankelijk zijn, verspreid over 35 landen. In Nederland gaat het om ruim 140 systemen. Bij sommige systemen was volledige controle mogelijk, inclusief knoppen voor start, stop en reset. Teksten welke gegenereerd zijn door ChatGPT krijgen de komende weken een onzichtbaar watermerk in de Europese Unie. OpenAI voert deze maatregel in om te voldoen aan de Europese AI-verordening. Die vereist dat de AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar zijn. Een detector controleert het statistische signaal in woordkeuzes. Concurrent Anthropic kondigde dit al aan in augustus voor chatbot Claude. De Iraanse regering riep de Franse ambassadeur Pierre Cochard op het matje vanwege buitensporig politiegeweld tegen demonstrerende scholieren in Frankrijk. Bij de protesten raakten 215 betogers gewond. De Amerikaanse president Donald Trump weet de onrust aan massale immigratie en de islam als onderliggende oorzaken van de problemen. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
4: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: You Are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welcome to Ujala Radio, aapka manoranjan radio station. Aap sabhi ko swagat hai.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat hebben tijdens een cybertop in Den Haag bekendgemaakt dat ruim 8500 besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken via internet toegankelijk zijn. Teksten welke gegenereerd zijn door ChatGPT krijgen de komende weken een onzichtbaar watermerk in de Europese Unie. OpenAI voert deze maatregel in om te voldoen aan de Europese AI-verordening. En de coalitie is verdeeld over de financiering van de nieuwe vermogenswinstbelasting in box 3 die vanaf 2028 ingaat. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. En vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Ojalalare Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Eet waar ik daar in november kom. Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh, Biddy. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad Jabberjust Concert. Meervaart met Honeywell Head. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.
1: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat hebben tijdens een cybertop in Den Haag bekendgemaakt dat ruim 8500 besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken via internet toegankelijk zijn, verspreid over 35 landen. In Nederland gaat het om ruim 140 systemen. Bij sommige systemen was volledige controle mogelijk, inclusief knoppen voor start, stop en reset. Teksten welke gegenereerd zijn door ChatGPT krijgen de komende weken een onzichtbaar watermerk in de Europese Unie. OpenAI voert deze maatregel in om te voldoen aan de Europese AI-verordening. Die vereist dat de AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar zijn. Een detector controleert het statistische signaal in woordkeuzes. Concurrent Anthropic kondigde dit al aan in augustus voor chatbot Claude. De Iraanse regering riep de Franse ambassadeur Pierre Cochard op het matje vanwege buitensporig politiegeweld tegen demonstrerende scholieren in Frankrijk. Bij de protesten raakten 215 betogers gewond. De Amerikaanse president Donald Trump weet de onrust aan massale immigratie en de islam als onderliggende oorzaken van de problemen. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kiste du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aapse baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai.

0: खुश करने के लिए उजाला रेडियो है 24/7 और वो भी स्पेशल स्पेशल आपके लिए।
1: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Koffie & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Koffie & Chai exclusief op UR, Oezala Radio.

Welkom, welkom allemaal. Je hebt Ujala's Coffee Chai Middagshow. Aaj hai 6 tarikh oktober. Vandaag dinsdag 6 tarikh oktober ka program hum shuru kar rahe hain. And ya, sunolo. Ek zabardast farasing hai to khati. Want aaj studio mein kya aayega mehman hega? Woh isse to wo mehman wa aayega, aavega har ek roz. Anand Chandrika Singh. And we is onze nieuwe gast, Abitu Sumlier. Aaj ki samachar mein samachar kya hai sunwala? Wat hebben wij voor nieuws voor jullie? Aaj ke liye, ja, en welke dino ke liye? En welke luchtige onderwerpen gaan we vandaag bespreken? Abhi aap sun liye na Ujala Radio ka ye program, jo pesh kiya ja raha hai. Tussen 12 en 1 op Ujala Radio. Jouw nationale radiostation, Hindustani Radiostation. Waarbij je dan een uur lang kunt genieten. Een beetje ontspannen met koffie chai erbij. Dus doe op een koffie, ja chai, te jarke Lina. Ga er lekker voor zitten en ontspan. He? Ontspan ker. Kuch na soch, kuch na ker bhir. Aaj ka headline, samaar ze betaald is in wallen. Ideal krijgt straks meer concurrentie dan gedacht. Ideal, doe je het toch? Waarmee je betaalt. Ideal, waarmee je betaalt. Hè? Gaat volgend jaar op in het Europese Wero. Maar betaalbedrijf Molly komt met een alternatief Pay by Bank. Het werkt ongeveer zoals Ideal nu en kan webwinkels meer keuze en mogelijk lagere transactiekosten geven. Nou ja, goed nieuws. Concurrentie is altijd goed. Word je scherp van. En de klant heeft er baat bij. Waarschuwing voor 2 kinderauto-stoeltjes. Toen moest het doen. ANWB en de Consumentenbond melden vanochtend ernstige gebreken bij de Britax Reumer Baby Safe Pro in combinatie met Vario Base 5Z. Na Hamna Janila. Maar in dit geval zei Tule Dong Jan hier, maar dat niet bezeker hier. En bij de AXKIT Mini Kit Core. De problemen kwamen naar voren bij de nieuwste gezamenlijke autostoeltjes test. De Amsterdamse hoofdindex opende vanochtend ongeveer 0,5% hoger. Nadat maandag al een nieuw slotrecord was bereikt. Ook de Amerikaanse Nasdaq sloot gisteren op recordhoogte. Technologie en AI blijven belangrijke motoren achter de beursrally. Aaskamausen. Doelende ketten, dan die mister. Vanochtend gold in het zuidwesten code geel vanwege plaatselijk minder dan 200 meter zicht. Ouderaard stond 19 graden Riga aan de, aan de noordkust tot lokaal 23 graden in het zuiden. In het zuidoosten schijnt geregelde zon. Dunia Bharke Samachara Absunie. Een jaar na het Gaza-Vredesplein is de vrede nog altijd zeer onvolledig. De eerste fase zorgde voor een bestand en vrijlating van gijzelaars en Palestijnse gevangenen. Maar belangrijke onderdelen zijn vastgelopen. Israël controleert volgens Reuters nog ongeveer 2/3 van Gaza.

zegt meer dan de helft van de Russische raffinagecapaciteit te hebben geraakt. Grote protesten in India over kiezersregistratie. Marco Rubio vandaag in IJsland na Amerikaanse uitspraken die daar slecht vielen. Welkom bij Ujana's Coffee Chai Middagshow. En in Ham Wachtikerila aan een keer te zamen met Ham Heigen. En ik hoop dat hij vandaag wel er niet fit. Kan hij er niet naar fit gaan? Maar Aatje, vandaag is hij wel fit hoor. Ja, hij is er helemaal weer bij. Aatje, haast u ermee? Kia honi wel hè. Koentje, goeie gabe.

0: Aku dah accept.
1: Jason. Jason tongwa pe keiko aa jaye enum smell to ho jaye direct.
2: Ekdam smell to ho jaye. Baap re baap.
0: Ik weet niet. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, goedemiddag Anand, goedemiddag.
0: Maar kan je zeggen dat er avas thora kamti heiga, Lloyd? Hoi zo keiga? Kies een keer een microfoon, maar thora kamti heiga?
1: Sudhir moet even opkrikken.
0: Sudhir moet zijn microfoon eventjes op 55 zetten. Zijn,
2: kijk.
0: Ik denk 55 broadcast aan challenge, Sudhir.
2: Zo moet het zijn.
0: Zo moet het, 55.
2: Ja, leuk. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag, leuk dat, ik een keertje mee mag doen aan dit legendarische radioprogramma. Toen ik daar niet beroemd was.
1: Nee, hamlok ha beroemd, maar die man.
0: Wereldberoemd.
2: Wereldberoemd, bhaiya. Johnny zei het, Admi hamse batia hai. Bolle, tu ujala ke bina baat hai? Tu kaun wala baat hai? Hamse poochhe ki hum... Tulung me se kaun wala hum baati.
1: Aaj to hai gele
0: ki. Aap for tan to boliye ke ko hum baati.
1: Ke ko hum.
0: Ek ben di brownie.
2: Ek ben di brownie bhaiya hum ke ko baati.
0: Ke ko. Hey, maar dit is toch geweldig met z'n drietjes.
1: Ja man. Ja, toch? Ja gezellig. Hey? Gezellig.
0: Kaps en hem look soort likaise, hoe gaan we dit organiseren? Kan we bij elkaar aankooi, kan bij te kooi. En nu hebben we voor een studio gekozen in het midden.
1: Ja.
0: Hey? In het beach man. Ja,
2: precies. Precies. Hè? Chahe hum log sange pahunch sakila hua coffee te aur cake khai sakila.
0: Na tei na boliye, tei na boliye.
2: Dekhle. Dekhle, ek mujhe khwana hai.
0: Ye bol na khwana ho jaye. Ye
2: na khwana.
0: Ek bol raha hu pahunch gaya na ili.
1: Ya, ma konji tu pi aaj coffee ki chai.
2: Hum coffee wala are jab aadmi humke brownie bana de is tarah ke. हम के कॉफी ही चाय पिए के तो भैया मार एक दिन केवल एक्ट कॉफी है
1: एक्ट कॉफी
2: एक्ट मन कॉफी दैट इज स्वर्त कॉफी
1: मन कॉफी बेस्ट मन कॉफी
2: दैट इज मन एक्ट मन कॉफी है
0: ik ga dat nu regelen. Sudhir, ham jij laat je nou wel liggen. Ham jij laat je nou wel liggen. Laat je nou op die hoek, ham jij.
1: Sudhir, je wordt welkom.
0: Weet jij dat nog? Weet jij dat nog, Sudhir? Zijn naam met u janega huku huku pe chota chota chinwak dukaan to. Weet jij dat?
2: Ja, precies.
1: Omu Chinesi.
2: Ja, dus vroeger, hè. Dus iets zei toch barka dukaan, Hoegel.
0: Maar jij bent net geweest, kan je zeggen. Klopt. Inderdaad. Zijn die winkels er nog? Niet kargen, ja, dukaan hier en zo.
2: Na, chota chota chinwak dukaan na, hè, bhaiya.
0: Abka, barka.
2: Ze zijn middelgroot tot groot. Dat is het, natuurlijk. Je hebt overal wel in een wijkje een wat kleinere zaak. Maar dat zijn van nou ja, dat is niet meer zoals jij het herinnert, denk ik, Suriname.
0: Nee, niet op elke hoek meer.
2: Nee. Ja, toen jij een keer gewoon even chai koffie pillen. Hoe wat jij na hebben je?
0: Dat is gaat schorken in de dukaan, dat raar. Dus dat is weg.
2: En daar kon je volgens mij ook gewoon ouderwets brood met pindakaas en boter kopen, of niet?
0: Ja, en je dan, kon het ook laten en, beleggen zelfs, hè?
2: Zie je, snap je? Dikle. Ja, man, dat is een tijd.
0: Dus Uchijua na hij gehad. Heb je die maïs nog in die wijken? Of zijn die ook weg?
2: Ja. Nee, die zijn er. Blauwgrond, absoluut, is bekend, uiteraard. Hè? Dus als je bij de zogenaamde Rebo's, JBS Rebo-straat in Blauwgrond, daar in de buurt...
0: De Lloyd, heb ik een verdwalker in de buurt.
1: Heb ik een verdwalker in de buurt.
0: Ik heb ook een verdwalker deze.
2: Nee, maar Blauwgrond...
0: JB Blauwgrondstraat.
2: JBS Blauwgrondstraat, ja. En daar heb je die maïs, daadwerkelijk. En daar kan je gewoon je bakabana met pindasaus... kan je nog gewoon kopen en lekker daar gewoon... in de prassie van hun gewoon eten. Dat kan.
0: Maar wat is dat, JBS? Hoe komt je bij?
2: JBS Rebo-straat. Er is een rastwake naam, hè, ja.
0: Hij is een naam hier, rastwake. JBS.
2: JBS Rebo-straat, ja, het is afkorting
0: van... Ik kon aan
2: het
0: heen geluid.
1: Ja, JBS. Ik ken die hele straat niet.
0: Jan Bacabana Sauto.
1: Ja, JBS. Nee. Ja, inderdaad, hey, Anne, je bent wel sneller. Jan Bacabana Sauto. JBS. Je bent sneller.
0: Rasta. Nou ja, ik denk van hoe moet ik dit ding onthouden in hemelsnaam? Dat ding heet een ezelsbruggetje, Lloyd.
2: Ik moet zeggen, ik zit midden in jullie chai en koffie, bhaiya, baapre.
1: Chai, koffie. Koffie, chai en cake is het vanaf vandaag, hè?
2: Koffie, chai en cake.
0: Sudhir, je komt er niet meer vanaf, hè? Lloyd heeft je verkeerd aangekondigd. Lloyd, Toebolle, een gast. Maar hij is geen gast.
1: Deze man is host,
0: co-host.
1: Ja, deze man is gewoon host. Co-host, ja.
0: Gast. Ik had daar, sarva.
1: Ja. Maar Sudhir, toe eigenlijk het. Admin, direct ook welkom. Heet ik er Genazia, zeg welkom. En even kijken, ik ben in Bollega. Sudhir is geen brownie man, maar een lekker stukje via Doe hem de groet van mij. Rajan Gena uit Ibenburg. Fiado is wel lekker. Maar Fiado, vind jij Fiado lekker? Fiado
2: met Daru Jaya, toch?
1: Ah, Daru Jaya niet, natuurlijk. Bina Daru ke Fiado na lekker liggen, toch?
2: Ja, dan vind ik, dan heeft meneer Gena heeft gelijk.
1: Kan ze toe Daru pijelijk, Sudhir? Hamna jane te ki toe Daru pijelijk.
2: Hamna pijela, jaar. Ham mooch me laga hena khali. Toe jane to charanadas jaise.
1: Ja.
0: Nee, maar Sudhir is exclusief, toch? Fiado is exclusief. Hoeveel mensen kunnen nog Fiado maken? Heel weinig mensen. Kijk, een brownie koop je in de supermarkt.
1: Ja, brownie kan ik zelfs maken.
0: Natuurlijk, jaar. Uchi juape likhal bapakia pe loit wat je moet. Een kind kan dat wat doen. Toen de broer wat het toen aan mijn appen hier de keer bereiken.
2: Ab tu bol chukle baat hai Lloyd. Ab eerst volgende keer, hè? Toen ik jij hier banaan kreeg.
1: Toen hij hier in jouw studio met hem terug had, hij banaan kreeg erbij. Dus toen na. Als jij maar je mannenkoffie meeneemt, hè?
2: Ik ga mijn mannenkoffie komen.
0: Jullie hebben wel een hele mooie studio hier, hoor, moet ik zeggen.
1: Ai. Aaj, neem sajai bij die studio, toch? Want ja, ik wil belangrijk host eigenlijk hier hebben in studio.
0: Maar waarom heb je knippen liggen? Zij ikontje, maar knippen liggen.
1: Ai, my god. Ik denk dat ik het zo op de haak per heen ga.
0: Ja, ben ik hier al let je raak knipper kreeg. Ik kon je maar nooit. Ik denk dat ik een studio heb. Ik kon je maar.
1: Abdik, Sudhir, mevrouw Sharla Ramla, biedt ook je groet op het haak. Rajan Gena ke dharmpatni. Nou.
2: Ja, zij zijn trouwens vaste luisteraars van jullie. Bhaiya, ohi to hamke bhi bol is raha.
1: Ha, na?
2: Ja, absoluut. Ze vinden het geweldig om naar jullie te luisteren. En dat niet alleen aan het... Wij waren op een van de Milans. En we waren... Hoeveel mensen mij daar niet hebben aangesproken over koffie en chai. Mika.
1: Nou ja, nog steeds hoor. Overal waar je naartoe gaat, mensen komen en die kijken naar je. Van, oh, tohi bate. En dan moeten ze even goed kijken van toe bate ki na. Toe koffie bate ki, chai bate ki, ab toe ke boli cake.
0: Nee, maar koffie en chai is inderdaad een mooi programma geworden, Lloyd. Sudhir. Eigenlijk hamluk zomaar koj karila.
1: Ja.
0: Maar dat is misschien de charme van dit programma. Idher se udher, i baat se u baat. Er zit geen enkele structuur in. Geen enkele redactionele aandacht, helemaal niks. En dat is misschien juist wat mensen leuk vinden. Geen enkel format. Namelijk bij Lissy Kutrehi, Sudhir, opleiding, volg Karisba zelfs. Je moet eerst een format maken bij je. En dan gaat het naar directie en dan komt het terug en dan moet je het weer herschrijven.
2: Precies.
0: Je hebt een format, ormat kushna.
1: Nou, ik kom boena. Maar je hem ook sub taal bij jij. Dus we doen ook niet moeilijk met onze taal. Dus sub rakam ke taal in me bij jij. Ik heb weer aan een boel mee Hindi bij jij, maar dan moet ik hem even terugroepen van Suna.
0: Maar joh, nee, no.
1: Ham kimti, wacht niet kaal, oké. Ham ja pe eile bati.
0: Maar Sudhir praat gewoon plat, toch? Sudhir praat panya gas.
2: Hamar ala gas, bhaiya. Na rem, na kuch. Bas.
0: Oh ja, hij zegt ala gas. Ham panya gas, bolina.
1: Ja, hij zegt ala gas.
2: Maar dus het kan dit. Tulung blauwgrond ke na wat.
1: Ja, maar Sudhir, je toe aanwezig steeds bij al die concerten van Ujala in de Meervaart. Ja. En binnenkort hebben we ook weer 1 november Diwali Festival of Lights. Als jij op stage komt, toe stage bij aanwezig, toe heb je een keer voorbereid kreeg, of komt het gewoon uit je mond, gewoon jij toe aanwezig, de Muhammad Selikarja, wat je likarja heeft?
2: Ja, pijnlijk kan het, maar ik eigenlijk... pas ik hetzelfde toe wat jullie hier met koffie en chai doen. En dat is gewoon niet meer voorbereiden.
1: Ja.
2: Ja, weet je, ergens... podium per hier en ook bij de radio... chai tennis is spanning rijk. Apne gaat in. En die spanning komt eruit door het niet helemaal dicht te timmeren... door het vooruit uit te schrijven en uit te denken. Tuurlijk, arre, hamke... programma ke format hamar muriya mein baithle hain maar jo hua hue hai wat er ook gebeurt met de artiesten wat ze zelf zeggen hoe je erop moet reageren ja dat ik laat dat aan de toeval over moet ik eerlijk zeggen ja dus, ja en dat is het leukst is maar, het leukst
1: maar je gaat uw microfoon op elkaar letten automatisch worden aan je sommige ham kabi kunt worden toen Sunila tijdens zo'n concert denk ik kaas wordt toch eigenlijk opeens komt hij met een woord die ik lang niet heb gehoord door zijn naam woorden hij gaat zijn naam je gebruiken dan kom jij ermee daar ai werkelijk
0: ham dan toch hier
1: blauwgrond ja we
0: ja remove
2: Nee, maar die woorden staan ergens in mijn hoofd opgeslagen. Maar Aji, ik ben groot geworden met mijn Aji en Aja thuis. En zij gebruikten dus die Surinaamse taal. En soms bijzonder, mijn ouders ook overigens. En Uchijwan kahoonlijk waanba. Hambar Muriame.
1: Toen Muriame.
0: Ja, maar Sudhir is een beetje bescheiden, Lloyd. Hambar Thijs Sudhir. Eigenlijk moet je niet aan hem vragen.
1: Oh, oké.
0: Deze man is te bescheiden. Toen ham ze pushen, hè?
1: Ja.
0: Hoe deze man zijn stage presence is.
1: Suna, is dat... Ha, bol.
0: De allerbeste omroeper live on stage. Ham nou boleh radio cover, Lloyd. Radio met tuba te sabse barqua.
1: Na. Itna hamme abbe tu hamme pedwa pe chadhai ke ta hamme phir kaat diye. Abbe kaat
0: me. Abbe kaat me.
1: Want je bent niet aardig tegen mij op de radio, dus ja.
0: Nee. Maar on stage, Lloyd, jij en ik kunnen dat bevestigen.
1: Ja,
0: er is geen betere
1: dan
0: stage presentator dan Sudhir. Maar dat komt ook door zijn ervaring. Maar dat komt ook wie hij is.
1: Ja.
0: Hij hoeft zich niet anders voor te doen.
1: Hij
0: is zichzelf daar. Die man is fatu.
1: Ja.
0: Die man is gezellig. Die man is spontaan. Oh
1: ja.
0: En dat maakt het super leuk. Ja. Maar Iedamia Janega Batjai. Iedamia Janega Nache. Or Janega Bi Gawe.
1: Or Gawe Bi Janega.
0: Or Jane Baja Bi Bajawe.
1: Baja Bajana. Baja Gana Bi Banawe. Die man kan alles eigenlijk bijna. Zo zie je ook.
0: Sudhir, Gauna. Sudhir. Gaike Sunade.
2: सुन तुम लोग हम अब अब हमके चढ़ा हुए अभी हमारे पखना भी खाट दे भैया
0: अंदर होस्ट सै होम बंग ओम ना सुधीर तस्तान Dus mijn bietje Adjaya, die durft best wel veel hoor.
1: Ja.
0: Maar dat kind is bang om naast om Sudhir te gaan presenteren. Maar om Sudhir neemt alle ruimte in.
1: Ja.
0: Jo, hoe eigen trouwige stage wappen, is er eigenlijk geen ruimte meer voor niemand.
1: Nee.
0: Dus dat kind is voor één persoon bang.
1: Ja, dat is voor Sudhir.
0: Dat is voor ons hier daar, on stage.
1: Ja.
2: Oh my god, jullie maken mijn hoofd groot.
1: Hey, maar JBS is niet Jan Bakabana Zout. Het is Jan Bisser Sarno Rebostraat Paramaribo Suriname.
0: Hoe moet ik dat onthouden? Hoe moet ik dat nu onthouden?
1: Maar Jan Bisser Sarno Kehega. Ik wil Malayega.
0: Ik wil Chinois.
2: हम भी ना जानी ला यार हम खाली जाने हमार बरका दादा वो रस्तवा में रहत रहा हमार आजा पहले रस्त रहा और हुआ के ओकर बगले रस्तिया रहा जहां में लइन अपन खाना आना
1: तो तू दैट वर्कली दिस ब्लॉग रूम के बाटे एक्चुअली सुधीर
2: या
0: इज रोक स्ट्रीट वर्नोम्ड नार शिन असेन जुली कैन शिन असेन
1: या द प्रेसिडेंट फॉर्मली प्रेसिडेंट टॉक या
0: Ha, Chinua.
1: Ja, ha, Chinua.
2: Dat kan bijna niet anders.
0: Ik hoor dat hoi wat toch? Shin Asen.
1: Zijn naam heb je ook Chinua president bij la? O, Chinua, echte Chinua, die mix.
0: Ik ga niet naar Jan Ega. Ik ga naar Jan Ega. Zo hier, ik let op.
1: Maar hoe echte Chinua? Was je een neppe Chinua of was hij echte Chinua?
0: Nee, die man was een echte Chinua.
2: Hij was wel moxie
0: volgens mij hoor.
2: Ja, dokter. Sorry, tandarts. Hij was tandarts, dat weet ik.
0: Oh, tandarts. Hij was tandarts, inderdaad. Ja. Dekle, Sudhir, gelukkig ben je er aan toor. Bahut benai karila. Toen hem met zorg en dat deed je.
2: Kaardees door, Lloyd. Kaardees door, alle kaardees. Ricardo.
1: Ja. Trouwens,
0: hoe klinkt jouw koffie, Sudhir? Denk maar wel eens.
2: Mijn koffie kijk. हमारे वाला छोटा या वंत हम के स्वर्त कॉफी है हम के बरका कोप
1: अच्छा अच्छा सुन आनंद के दाखलस प्रोग्राम में आपन सुना कैसे उस स्लर्प करे कुन जाय ओक जाओ स्लर्प लातो कैसे तू स्लर्प करे कॉफी दे पिए या
2: गदो ना ना कोंती दा यंगस कोंती या
1: होत दे तोर कान काडी आनंद
0: Ik durf niet meer te slurpen. Ik durf niet meer.
1: Eigenlijk kunnen we kijken, kikker slurpen voor al mooi zo'n aan het abtoe als zo nou.
0: Slurp competitie. Op de nationale radio. Wacht, zo direct doe mee. Ik durf mee te doen.
2: Snel.
0: Wacht, Agi Gordi.
2: Aha.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk, toen overdrijf kun je aan. Natuurlijk ga je overdrijven. Hè? Jezus.
0: Nu heb ik concurrentie, toch? Slurp concurrentie.
2: Het is eigenlijk tijd en looit voor Ujala Coffee, weet je dat?
1: Ujala Coffee. Ujala Coffee. Maar dan moeten we nog meer gasten erbij hebben. Dus echt, dus na host, maar gasten doen. John Samlok. Sapchi Poetsakila.
0: Leuk, dat bedoelt die man niet.
1: Oh, kort je bedoel, Kerry?
2: Ik bedoel dingen als koffiecups bij hier.
1: Een merk. Een brand, een nieuw brand. Ujala Coffee.
2: Een nieuwe brand, ja.
1: Ja.
0: Ik heb contacten in China. Man, ga dat zijn.
1: Hey, maar zo'n over China gesproken. Dus weet je, dan Hambiek af en toe bestel ik ook in zijn koets. En dan weet je van die dure scheermesjes toch? Toen Janet, Philips scheermeson, John Higa, John Bissal, die zit toen scheerkens. Toen denk je van, hé, je toch helemaal in China met Mille Higa, want Pekin is dat met Mille toch? Maar als je dat ding bestelt en je hebt het in huis, dat ding is gewoon waardeloos, echt waardeloos. Maar Ada, Gantala, je hebt zo'n scheerker, Jose. Is toch belachelijk?
2: अब हम डराई ला पूछे खातिर तू कौन चीज खेर कर रहे
1: था अरे यार टड़िया ऑफिस खेर के लिए मान ओके बोलू या हेलो या दिस या
2: डरिया खेर करे ओके आदत आदत
1: दिस या मैं
2: मार तू इलेक्ट्रिक वाला खबर कह रहे कि तू
1: नहीं
2: छोड़ी वाला
1: Nee, ja, dus die scheermesjes toch, ja, kisseboliertjes waar, hè? Ja, churiwala.
2: Ja. Ik ben ook liever van de mesjes, niet van de apparaten bij je.
1: Nou, als er nou moet je daar je scheer geweest. Maar dan ben je wel langer bezig, dat rommeltjes. Ja. Dus Chinwa met toe, beste Chinwa bestelkeren. En misschien wordt het wel steeds beter, maar... Wacht.
0: Toen nog hamse chota baten leeftijd mee. Maar jij zei buruwa gedrag kreeg, echt waar.
1: Oh.
0: Ik ben niet van de apparaten. Wat is dat? Ik ben modern hoor. Ik ben juist wel van de apparaten. Mij moet je juist geen mesje geven. Mij moet je geen mesje geven. Ham op nekke kaartlip hebben. Nee, maar ik ben juist van de apparaten.
2: Allee.
0: Maar dan moet je wel geen Chinoa merk kopen, hoor.
1: Dat ben je wel even grasmaaier, bezig,
0: Diego. Nee, dat is een grasmaaier. Dat moet je niet nemen.
2: Nee, sterker nog aan. Ik ben bijna helemaal old school gegaan. Ik ben mono gegaan. Ben je mono?
0: Oh ja?
2: Ja. Mono
0: Gewoon
2: breed.
0: Eén mesje.
2: En dan leren hoe je in je mesje 30 graden moet houden. Zodat je daadwerkelijk jezelf niet snijdt. Maar de hele rambam, hè. Dat betekent... niet scheerschuim uit een spuitbusje. Nee, scheerschuim zelf kloppen met een kwastje. En het waarke, weet ik.
0: Ja?
2: Het waarke hem teemleel, ja.
1: Ik heb precies een bedoel dat ik scheerker heb.
0: Barber.
2: Het is echt een kunst bij ja.
0: Jij hebt een barberset, bedoel je?
2: Absoluut, ja.
0: Maar nu begrijp ik waarom jij zondag geen tijd hebt. Nu begrijp ik het.
2: Degelijk.
0: De kapsalon kon lekker was zeker. Barbershop, ik hoor eens lekker was.
1: Barbershop, nan.
0: Hé, maar Sudhir. Even een technisch dingetje.
2: Bol.
0: Jouw geluid is niet optimaal.
2: Arre.
0: Dus toon microfoon mee. कुछ इंस्टॉलिंग ना मोई हैगा
2: अरे बाप रे
0: इस शो कनोपी खुद
2: नहीं नहीं मैं कनोपी लाइक खुद इन खदरक
0: अच्छा एक लातर देख कोई तो इट्स ऑन द हैंड में दिस माइक्रोफोन दिस इज टू इफ के कौन प्रॉब्लम हैगा
1: या
0: मा सुधीर सॉरी बार्बर शॉप जस्ट टू खोल ले बात है गो
2: या इतवार के हम एक्ट टाइम ले ला इट वर्क ook moet ik eerlijk zeggen rustgevend hoor Bahia. Even de tijd voor jezelf nemen zoals vroeger die mannen dat ouderwets echt deden. Oelung tolo, jaldi jaldi is er weer 5 minuten meer scheer karat raan. Nou, Bahia teem leeuw wat er haast scheer karik had in. Het was echt een mannen ding. Dus echt kloppen en
0: dan jij geniet ervan, jij geniet ervan.
2: Absoluut, ja.
0: Ik heb een bloedhekel aan hoor, Sudhir. Ik heb echt een bloedhekel aan scheren, echt waar.
1: Maar
0: scheren jullie ook in de auto?
1: Hè? Nee, natuurlijk
0: maar jullie hebben niet eens een apparaat, man. Toen ook is het niet. Ik heb
2: precies. Precies, nee. Ik calculeer het in mijn ochtendroutine.
0: Er zijn mensen dus, hè, echt waar. Huh. Want ik vind dat verschrikkelijk. Ik moet water bij me hebben. Ik moet kunnen afvegen. Ik moet van alles kunnen doen.
2: Precies.
0: Maar er zijn mensen die elke ochtend gewoon onderweg naar hun werk aan het scheren zijn, hè? In de auto. Ja, echt waar.
2: Ja.
0: De oude kolonie legale is allemaal klaar en ze draaien de hele dag door.
1: Aha. Oude kolonie.
2: Oude kolonie.
0: Ik heb mijn kontje kusje legale is
2: Hamke boerwa willen draaien, dan ja, ik zo'n oude kolonie.
1: Maar even terug. Maar als u hier de gelet tot.
2: Ja.
1: Jij had Jonji Bolie, mensen reageren erop. Die JBS Rebo-straat, was dat een eetstraat op blauw grond? Ik kon het poetsen, Batsja. Die eetstraat op blauw grond heet Commissaris Robbelsweg, toch?
2: Klopt. Helemaal waar. Het is dus parallel aan de Rebo-straat heb je die straat. En dat is de straat daadwerkelijk met al die Javaanse eethuisjes aan huis. Waar je gewoon de operatie op kunt lopen. Kutabajike. En dan vervolgens kan je daar bestellen.
1: Kutabajike.
0: Lloyd, het is die concurrerende straat. Jahor Sasta, ik ga je kwam. Oh, jij Sudhir en Hamza Jai laat. Hij blok zo'n Sasta, boro, blok gewoon niet laat. Ik ga Sasta mee miliga.
1: Maar Sudhir, hem zo niet toe die vroeger is zijn naam die. Ik heb gehoord dat je naar Suriname gaat vergoed.
2: Nou, ik moet je zeggen... Ik heb een zeer aangename vakantie gehad bij je in Suriname.
1: Kidna aangenamer, hè?
2: Ja, het was. Kijk, een heleboel mensen klagen daar. En ook hier wordt een beetje, misschien soms hier en daar, een beetje neerbuigend over Suriname gedaan. Maar ik zie alleen maar potentie in Suriname.
1: Kon potentie toe de Suriname?
2: Arre, babe. Kon na, jongen. Het is op dit moment zo booming. Je merkt ook in de samenleving dat langzamerhand steeds meer mensen erover aan het nadenken zijn. Serieus aan het overwegen zijn om iets te gaan doen met het land dat ze hebben geërfd vanuit de familie. Of gewoon willen gaan kopen of verhuizen. Er zijn al wat mensen...
1: Toch een wapen Jamin Heiga studeer kina?
2: Ja, officieel zou het...
1: Officieel?
2: Officieel kan mijn vader nog steeds Hamar Baba wie hij is, hij mag claimen en daarmee komt er grond vrij. Maar ja, daar heb ik me nog niet in verdiept. Maar ja, het is. Het voelt een beetje alsof er niet de tijd er is voor mensen met Surinaamse roots. Of je nou in Nederland bent geboren of dat je daar bent geboren, maar. Om die kansen te gaan benutten.
1: Toen kan hij kan Nederlands doen? Ja, kan hij.
2: Arre, sorry, ja, toen hem serieus sawal puchle wat.
1: Die man wordt heel serieus. Heel serieus.
0: Maar ik bat ja toen naast hem, zei ik, ik had die Lloyd.
1: Kijk,
0: dit was serieus, dit was serieus. Nederland, ik was serieus, dit is een serieus onderwerp Nederlands.
2: हमके पैसा मिला प्रमोट करे खाती नहीं आ रही खाती
1: है मां
0: चलिए मां चलिए को रास्ता किने सुधीर हम लोग सामने
1: जेबीएस
0: उजाला जेबीएस उजाला वेग
1: नहीं अरे सुन उजाला वेग दैन सुरीनाम वेश यू दैट
0: हां को पे हैगा कुछ उजाला पासी
1: हम हमें को फोटो पे पठा रही यार
0: उजाला
1: वेग नहीं उजाला वेग इज इनदैट उजाला बहेगा
0: देख ले हम लोग के हिल रास्ता है वहां पे और का
1: अरे यार
0: सुधीर वहां बस जाएगा क्लार
1: मां आनंद हम लोग रात और दिन ना हम लोग तो खाली उजाला उजाला लाइला तो सब जहां
0: Zo is dat, zo is dat. Nee, maar eigenlijk moeten we gaan kijken. Kijk, kan je zeggen, ik ga Ujjalaweg dan.
1: Ujjalaweg. Nee, ik ga Santikerstijgen.
0: Kijk, Google Maps, mijn look dik zeggen.
1: Ja, Google Maps.
0: Of is het namelijk geen Google Maps?
1: Nee, jawel. Google Maps, in type karin, dan zie ik Ujjalaweg.
0: Maar hoe rij je in Suriname? Is er navigatie links. En zo? Kun je met navi rijden?
2: Ja, geen enkel
0: links aan Danila.
2: Ik kom problemen na. Ik ga je links verkeer hebben. Navi? Ja,
1: oh. Jawel, jawel, ja, navigatie. Absoluut. Wat denk je? Toen kijk je Suriname. Wat denk je van Suriname aan?
0: Helemaal niks.
1: Denk je dat de Surinamers achtergesteld zijn of zo?
0: Hamejaat, maar een aantal jaren terug functioneerde het niet goed, die navi. Dat dus klopt, het was er wel, maar het was krakkemikkig. Ja. Het werkte half wel. Rastwet don, hoor jij, Nafiame. Je rijdt en plotseling is Quata weg klaar. Bon, Quata weg bestaat niet meer. Daarvandaan.
2: Nee, maar wat er wel is. Kijk, het klopt enigszins wat je zegt, Anand. Want Sabrastwan, John, je zei het. Het is jaldi banen hè, Google Maps kan niet bijhouden dat er zo snel wordt gebouwd. Dus verkaveling et cetera. Dus rastwan jaldi ban ja hè. Aur kono rastwan itna jaldi banal hè ki adres wa intuch kariye mar tabo shanti pasi to ke mili.
0: Dat was wel heel apart hoor. Am nani ai se hai ki naam bij. Dus dan had je geen adres, je had niks toch?
2: Nee.
0: Maar je wist wel ongeveer kahare hegadam ja. Waar je naartoe moest.
2: Dat is toch bijzonder. Ja, is toch bijzonder.
0: Dan ging je gewoon op pad. En dan ging je ergens stoppen. Gewoon zomaar.
2: Precies.
0: Van zondag, Njapere, Hepariwaar, Mahabir.
2: Ja, en
0: dan ging iemand je vragen, Mahabir? Ik was poetje toch? Is dat gewoon Mahabir, no?
1: Ja.
0: Mama, ik dan. Ik bolega van haar. Rastwa, is je links. De barca peruale gedraai, hoor je je.
1: Ja, ja, ja.
0: Tego samunder uit, de samunder kage rechts.
1: Tego simmer ke peer eigen.
0: Zo kwam je bij meneer Mahabir terecht.
1: Ja, ja, ja, ja. Gelukkig.
2: Maar niet nog steeds, want sommige plekken zijn wat Jason Bolli. Zodra je het vraagt. En het bijzondere is, de mensen daar in de buurt, Long Jane, wat ja wie.
0: Denk je toch? Gaat het hier lukken?
2: Ik heb niet aan het
0: zoeken. Hamlo Chali Sudir, kijk, Harwak.
1: Hamlo Kahare, je wacht, maar dan gaan we richting Zuid-Holland. De Boezo
0: Kahare
1: Sudir, Hega. Ja, nou ja, jongens, even terug naar het nieuws. Suriname heeft niet de kwartfinale gehaald van de Nations League. Alcania Cabaret Tanin Larajja bellen. Wat is er gebeurd aan? Wat is er gebeurd aan? Want jij volgt natuurlijk het voetbal, het Surinaams voetbal. Maar wat is er aan de hand?
0: Nou ja, Suriname had zich bijna geplaatst. Maar volgens mij in 96e minuut, zesde minuut van de verlenging, dus einde, viel toch het tegendoelpunt.
1: Ja.
0: Waardoor Suriname de wedstrijd verloor.
1: Ja.
0: En Suriname had al last, zeggen ze, van de hele wedstrijd al van discriminatie. De ernstig onderwerp, toch? Dus Nederlands zei wat jij kent. Dus Suriname had er al last van.
2: Ja.
0: Van racisme en dat soort dingen, spreekkoren. En die spelers. En een van die spelers zei van, luister, ik heb daartegen geageerd. En toen heb ik rood gekregen. Dus Suriname moest vanaf de 60ste minuut met 10 man spelen.
2: Ja.
0: Dus dat was al een beetje oneerlijk, onfair. En op het eind is er werkelijk Marpita Jab Haltora zijn wapen. Ik let op Marpita Jab, toch?
1: Ja, ja,
0: dus
1: ja.
0: Dan gaan we Hindustans praten weer.
1: Fasen, bijna lapper pijzen, Fasen.
0: Want Fasen gaat kudel. Kudel,
1: Johan, kudel.
0: Ik hier al maken. Dus nee. Het was een wanvertoning, uiteindelijk.
1: Ja.
0: Weet je, je kunt een wedstrijd verliezen, je kunt te maken hebben met racisme, maar dan moet je dat anders oplossen en niet daar op de vuist gaan. Dat
1: maar referee Jana ingreep ik er eens. Ik bedoel FIFA of CONCACAF, die moeten toch wat aan doen. Ik bedoel, Guatemala. Je bent in Zuid-Amerika. Hé, hoezo ga je daar apengeluiden maken? Hé.
0: Onderling racisme.
1: Ja,
0: onderling. Hamluk met onderling he ietsje jua bhi.
1: Ja, ja, ja.
0: Sudhir, ja toch?
1: Ah, Hindustani met
0: ietsje jua Hindustani, ik wou Hindustani ook soms discrimineren kare zelfs,
1: ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Omdat ego thora donker ba, ego thora licht ba. Hamluk met he ietsje jua.
1: Ja.
0: Jammer genoeg.
2: Het is zo. En in India is het ook net zo. Daar is het ook zo hoor.
0: Barca-probleem, hè?
2: Niet overal, maar er is toch laatst ook een film uitgekomen, Best of the Best of iets dergelijks. En daarin hebben ze zich vooral gericht op acteurs met een donkere huidskleur. Dat heeft ook best wel veel ophef veroorzaakt.
0: Maar Sudhir, kijk naar de actrices. Die actrices lijken allemaal wit in die films. Ik heb er een paar gezien, persoonlijk. Jij ook, denk ik. Ja. Ze zijn helemaal niet zo wit in werkelijkheid.
1: Maar kan je ze wit bijlaan? Hebben ze iets, een spul of zo gebruikt of zo, om wit te worden?
0: Arie, ja, goed, ik heb mijn kontje lagaike, luid, spuitbom, action, wat die leek. Maar ze zien er witter uit, op een of andere manier.
1: Oh,
0: echt
1: maar,
0: waar.
1: Oh ja, maar ik heb gehoord
0: want dat is het ideaalbeeld. Dat is het ideaalbeeld.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dan moet je er witter uitzien. Dus in Diame, sommige huwelijken gaan gewoon niet door hem, ja?
1: Omdat toen een Jernabakke.
0: Ja, dus dat komt die jongen met een meisje en Chauria tot dat donkerba. Het huwelijk gaat niet door, want Chauria donkerba. Zo ver gaan die dingen, ja. Hoezo kijk je hem ook in gemeenschap met Bio, wat heet je, zijn naam wel niet mee? Wat na patah me na, maar hoezo kijk je, Maaiveldonderzoek.
1: Maar stel je voor, nee, maar... stel je voor, ham biakeli, hamar orotia, tanisawar hega, dat hamar mai, oké, kabelen, pijlen raha, zijn naam me, hamrena me racha, oké, na zat avatara pijlen. Patoja ke? Omdat patoja tanisawara.
2: Door mij?
1: Nee, maar ja, het is een voorbeeld. Ja. Het is een voorbeeld. Maar ik heb een gezin mee.
0: Nee, maar Lloyd, dat kan niet mij. Maar waar we haar, jaar.
1: Ja, hè?
0: Vanaf het huwelijk, vanaf het moment dat ze dat meisje zien, dan hoor je ze al praten. Kee, maar dat is een waarheid, Chauria. Chauria, het is wel donker, denk ik. Nam pas over Londoa liggen. Want ik, Londoa, het is een ujjerba. Hamar beta uwa. Of dek Chauria, het is een sauer.
1: Of terwijl ze dat wel niet sauer hebben.
0: Dit gebeurt gewoon, Lloyd.
1: Ja.
0: We hoeven niet te doen alsof het niet gebeurt.
2: Nee, het zijn van die verscholen racistische onderlagen die we hebben in onze samenleving. En het woordje samer, deze homelijk gebruik, Carilla. Het wordt soms daadwerkelijk die lading gegeven, weet je. Van daar hangt iets negatiefs aan vast.
0: Minderwaardig.
2: Ja, dus dat...
0: Arre, Lloyd ke mai kari se chikwan hoi. Sudhir boli se ga national radio pe kyu kar mai kari. We hoeven niet verder te zoeken.
1: Arre,
2: ham bhi samar baati yaar. Ik ga tien, hamar ga tien podium per Anand gewoon ujjar licht hamar ga tien.
0: Koop licht, Bari, lijker. Ik ga tien ham doe go extra spot rak deila. Nee, maar ik wil admi John Samer heiga. Over het algemeen passago heiga. Maar die moet dan andere kwaliteiten hebben, toch? Die moet dan een parhalika, weet ik veel wat allemaal. Dus er gun ook er heiga. Maar ik wil ouder liggen. Hé, we zijn te kritisch. Echt waar. Koike bitiya thora se donker wat te kabel, jaar. Moeten we dan zo lelijk doen? Hé, kom op, joh. Nee, maar ietsje joh, hoewega subjecta. Dus Guatemala, Suriname, me ohi batia heiga. Lloyd?
1: Ja.
0: Nou ja, bij Guatemala kan midden gaan we ze ook discrimineren. Mek de konja.
1: Aonde, zo maar een keer. Hoe heet het? Sudhir, toen heb een profiel bij Nederland, maar ik na inkomen door Hega, wagera, alles. Want toen jij in India hebben ze een profiel taken, toch? Want hij heeft een profiel per hele, maar heb ik een reactie naar Hega.
0: Omdat Lloyd geen inkomen lagen, toch? Ik heb bruto inkomen hoog, hè? Maar zijn netto inkomen is echt laag. Omdat hij 5 alimentatie moest betalen, links, rechts.
1: Oh, doha, ja. Dat is wel zo.
2: Ham ken naam ook benauw ik, jaar. Ham sadi suda baat.
1: Oh, toen sadi suda baat, hè? Oké. Ham Bulgari jiwa, ki toen sadi suda baat. Maar bij deze dan.
2: Maar omgerekend nog steeds? Hè?
1: Omgerekend nog steeds? Kon je het maar
2: ja, in roepies. Euro met die roepies.
1: Nee, je moet in euro's profileren. Euro met toe dan je.
0: Die conversie is niet goed gegaan. Dat is het probleem. Die mensen denken dat hij zoveel roepies verdient. terwijl u euro bedoelt.
1: Sudhir, hem dekje ten toe ten die motai gelegd. Ja, maar dekje Gordon was zwaar. Hij weegt nu 35 kilo lichter. Janle, ook er diabetes raad. Tjelge, diabetes heeft hij niet meer. Hij weegt nu 88 kilo. Aura 123 kilo. Toen Janne, maar ja, Gordon is het een doebar.
0: Na kloppen we, Sudhir. Hij weegt 85 kilo, niet 88. Correctie.
1: Oh.
2: 85.
1: Oh, maar dan kun je 3 kilo verschillen, Moldeli.
0: Arre, ja, hij is gisteren afgevallen weer.
1: Oh. Hoe wil hij wandelen is goud? Doe het. Ga de straat op en ga lopen. Hamelijk is Johan Harbert, dan moet je dat aan.
2: Dus wacht, hoe zeg je dat? Speciale dieet of speciale middel? Want je zei het, ik middel bij Bajon, Sukroek had in baan, maar het helpt je volgens mij tegen afvallen ook.
1: Nee, hij ging vaak naar de sportschool en dat soort dingen. En veel lopen en zo. Ja.
0: Zo'n. Die man heeft zich volgespoten met Ozempic.
1: Wat de?
2: Precies, die bedoelde ik.
0: Geloof me. Maar Ubat Yakoina Boliga. En hij heeft geleefd, zegt hij, op vis en op kip en op rijst. Want als je alleen maar vis, kip en rijst eet, 7 maanden lang. En je gaat ook nog een beetje krachttraining doen. En je gaat ook een beetje dieet. Kaiser Boliga, lopen en dat soort dingen. Dan lukt het. Ik geloof dat ook wel. Maar neem het van mij aan, deze man is volgespoten met Ozempic.
1: Ja.
2: Ja, ik ben benieuwd. Ik weet het niet.
0: Maar hij heeft zijn profiel nog niet geplaatst, hè? Zegt hij. Konohaiga website. Ham nani kon website. Kono online chich haiga. Sudhir tor territorium haiga. Tu deskundige
2: bate. Hamar
0: territorium. Are online. Online dating.
1: Nee.
0: Maar konohaiga waar je dating profiel kunt plaatsen, kennelijk voor mannen. En hij heeft het nog niet geplaatst daar, zegt hij.
2: Kijk,
0: maar ik ben geschrokken hoor. Ik heb die beelden van hem gezien gisteren.
1: Ah, Bahut Braga, man.
2: Ja. Van hoeveel hij af is gevallen, bedoel je?
0: Bahut Jada, ja. Bahut Jada, als je het mij vraagt.
1: Hij ziet er niet uit.
0: Ik denk, Bhagwan ook een doek door. Bahut Jada.
2: Nee, maar over afvallen gesproken, Lloyd, hoe staat het met jou?
1: Ik doe ook mijn best, maar het gaat niet zo snel. Hè? Dus ja, je moet wel op je eten letten, door leefstijl, wagera. Ja. Je weet toch, die standaard cliché dingetjes. Dus ja, nee, ik doe ook mijn best, maar ook net snelste na het jaar, hoe meer je door Bariga afvallen gaat, wat minder natuurlijk. Hè? Anand weet er alles van.
0: Maria gaat het niet jaaien.
2: Nee, ik geef je helemaal gelijk. En ik ben ook wel echt een Hindustaner. Ja, jab ham ke mauka mile khai khatin bhat ham kha lela. Chahe raat ke, chahe din ke koi baat na. Sabere tu ham ke bhat de aur moi tarkari. Bam, ham maar de.
1: Sabere cabbage, Sudhir.
2: जितना बजे तू बोल
1: कोई
2: प्रॉब्लम नहीं है
1: सवेरे सवेरे भात
2: हम सवेरे सवेरे भात खाई सकते सुंदर एनिग रेम
1: या
2: है
0: Maar Sudhir, jij kunt het nog hebben. Ben je jawan bat? Dat is wat is bat.
1: Ja.
0: Maar Sudhir heeft een goede spiegel thuis.
1: Oh ja?
0: En Lloyd, jahan rahega, bichara. Wa ainai nana bikega, Sudhir. Deze man heeft nooit in de spiegel gekeken. Totdat ik hem een paar weken... Sprookjeswereld meer, Ben Mer.
1: Ja.
0: Maar toen heb ik hem gezegd, schaf een spiegel aan. Hey, geile heldische Ikea, mijn spiegel, kinise. Blambouwali. Waarin je niet alleen je gezicht kunt zien, maar de rest ook ziet.
1: Nee, inderdaad, het klopt wat je zegt. Toen kwam je een nog aan de aan, maar het is wel zo.
0: Maar hoe was die ervaring, Lloyd? Hey, deel het nog een keer met ons.
1: Ham takli.
0: Appa budgeti, ik denk jou ook
1: wel. Appa budgeti, ik wil kerstkiel. Maar ham takli. Dus normaal sta je voor de spiegel. Dan denk je van, nee, alles ziet er goed uit. Pitwat nana, barka, wagera. Ziet er allemaal strak uit. Maar je had toen, als je voor de spiegel staat en je maakt een draai. Maar je moet 90 graden draaien. Of 45 graden, 90 graden draaien. Daar toen denk ik, petwak in de barka. Ja, je schrik je helemaal rot. Ja.
2: Toen zei ik, ik heb een klerenkast met een broek. Toen dacht ik, ik heb een broek. Toen dacht ik, ik heb een broek. ओके पहने जो ने शायद वो पहुंचल हमारे पेट के लगे भैया दैट इज अ मोमेंट फॉर रियलिटी चेक है अच्छी दान डोर हेप्ट फॉर नहीं फोकस में डी क्नोप gaat het niet halen, bij je kijkt van boven naar beneden en je kan aan de afstand tussen de linker en de rechter gedeelte van die knoop en het gaatje, kan je al zien, inschatten, kie, nou, je kap heil.
1: Ja.
0: Jij moet connecten met Gordon.
2: Met Gordon, ja.
1: Ja, ja, maar dat doe broekwa kakeri. Broekwa, big delekie, ga je afvallen om weer op dat niveau te komen of zo?
2: Ja dat is dan de bedoeling. Alleen, zoals jij zegt, dan had Jaldi Sari keertje. Nou ja, ik voetbal notabene nog. Ik doe nog veteranenvoetbal.
1: Je bent ook sportief, ja.
2: Ik ben op zich sportief, maar ja.
0: Gordon kan ik heel leertje.
1: Als je met Gordon gaat spelen, dan ga je zeker winnen. Ja. Hè? Of als je tegen hem speelt, dan ga je zeker winnen.
0: Maar Sudhir, je Hindustaans opbouwen.
1: Dan lijkt er je man.
0: En hamar kleren kastwa me raha, ego broek. Ego broek. Hamar kleren kastwa me raha, ego broek. Hey, zeg gewoon ego broek.
1: Hij probeert netjes te praten. Toen dat die wapen baat heeft, toen netjes wat hij heeft. Maar je toe ego saal meer he, dan sap moa, toen dan kool jij, dan komt alles eruit.
0: Alles komt. Hij compenseert het daar.
2: Ja, alles komt eruit.
1: Toen wapen ze hoor. Toen wapen ze hoor ze nabat. Maar toen ja, nou, dat beest hoor was, kan ik ook niet zeggen. Maar ze gewoon lekker, ja, Mohammed.
0: Hamar kasia mijn ego broek.
1: Ego broek.
0: Hamar kasia mijn ego broek. Je broek.
1: Hamlok, ab toke chai sikha ke sarnami kan toch niet?
2: Arre, na bol yaar.
0: Hamar kasia mijn ego broek. Hey, ik moet echt laten hoor.
2: Ik moet zeggen, Suriname is wel een mooie taal. Hoe wij bepaalde woorden annexeren tot Suriname. Je ziet toen een kasia en broeku en overal wa achter zetten.
0: Het zijn gewoon Hindustaanse woorden. Hebben,
1: ja. Hamar al konta is nisi kega Hindustani. Die kleintjes van me, die zeggen achter alles zetten ze wa. Dan begrijpen ze het gewoon. Soms heb ik gewoon begrijpen wat je doet. Maar laatst heb ik een discussie met jullie met Anand. Waarover ging het ook, Anand? Waar ging het over? Over die vrouw, hè? Die vrouw.
0: Een discussie met Najai, laat kooi zijn dan. Hij gewoon bataille, ik haal je hoed moet klaar.
1: Nee. Anand zei dat vrouwen horen in de keuken. Dus hoe ze
0: hebben gekregen. Ik heb dat nooit gezegd.
1: Anand ke na mag je jij ke kookru mee, want Lashmar ik haal op de lijn heel Lashmar ik haal. Dus maar hij mag niet in de keuken. Dus je moet de vrouw gewoon met alle respect behandelen en dan in hun waarde laten. Dus waar ze goed in zijn. Dus dat zegt hij dan tegen mij. Hè, ik doseer ik het vrijdag.
0: Maar ham naar heel Lloyd. Het was mijn AI stem.
1: Dus deze man die ging doseren, kijk, hij zegt, ja, ik wil een relatie met Rikke. De taken, toch? Takon, kan ze verdeelbaar, ja. Dus de ik taak is een hele, Admi's taak is een hele, Admi moet inkomen, zo. Dus mijn dochter, Hamar Chot Kribitiwa, Chauberiske, hoe hamelijk is Sunatra? Dus wij praten ook Nederlands af en toe over tsunami. Hamar Bitiwa, Hamse, dus nee, dat is niet goed wat jullie zeggen daar, hoor, papa. Hey. Dan moet je met je dochter gaan praten van, kan je zitten zo heigen?
0: Kai barke deze, oké?
1: Biedt u aan met kai barke deze? Van nee, wat jullie daar zeggen, klopt niet.
0: Chau bariske larka, Lloyd. Ook haar buddhi or mooi het dan toor buddhi.
1: Arre, maar buddhi verbestrijd. Maar kan je nagaan, hoe bij zo'n koffietje. Dus dan, ik ham bij, hoe zou ik je radio zoenijlen. Dus zoals vele mensen hopelijk ook thuis doen, die radio op de achtergrond.
2: अब हम नियुक्तिरह होए गए लिए भैया कि काय के आनंद के ना मख जाए के कुकुरू में
1: लक्ष्मण रेखा तो
2: है लक्ष्मण क्या
1: हाँ
2: कि वो कुछ ना पकाए सके वो बात
0: सुधीर ये बात या तू ना सुन ले बातें दोस्त
2: हम ना सुन ली बात यार
0: हम हर हाल कर दे
2: हरहाल कर
0: खाली खाली तोड़ खाती खाली तोड़ खाती अच्छा कोई सुनने वालों तुम राजू हुआ इफा बुता दे इफा राजू हुआ बुता दे इफा साक कर दे वहां समझाए ना सुधीर के कुछ ऑइट लग करे करो ज्ञान ज्ञान के बाद
1: ज्ञान के बाद ज्ञान के बाद
0: जो जो कर जीवन मोई से चले कैक waar het om gaat, serieus onderwerp, toch? Dus dan moet je Nederlands praten. Heeft ze die net uitgelegd. Als je een bestendig huwelijk wil hebben, als je goed huwelijk wil hebben,
1: ja, dan moet je die taak... Maar aan een bestendig, Hindustan in mijn naam is wel bestendig.
0: Denk maar wat jij kan, niet Sudhir.
2: Surakshit. Surakshit.
1: Oh, Nee, maar is te diep. Is te diep. Surakshit is te diep, man.
2: Is te diep.
0: Acha, toen mooiste man hier hebben een oorad gezongen. Voor een mieke zingen. Of heel dientelijk. Dan moet je niet in die taken gaan rommelen. Er is een takenpakket. Juist. Oh. Hego takenpakket. Ego admieke hego takenpakket. Als die vrouwen die taken van die mannen moeten gaan vervullen, dan gaat het fout bij je. Laat die man zijn werk doen. Punt. Hij moet niet als een baby doen. Hij moet zijn werk doen als een man. En die vrouwen, die moet je met rust laten. Laat zij doen waar zij goed in zijn. Waar ze happy in zijn. Nanja bichuwa me koot ke kukurwa me bol tuhat Shakuntla ham aur moi se janir banawe tuhat is fout Shakuntla wordt
1: je komt
0: Shakuntla
1: in
0: wordt er verdrietig van
1: je komt in die territorium van die Shakuntla toch dus ja hey
0: dat is dat ding
1: rekees ke naam mag ik je zo berekees
0: zo ne wale radio wa Bartolom Peer
1: dus Sudhir wat Anand zegt na je je ghare toilet safa kare badkamer safa kare dat soort dingen toch Anand?
0: Ham na bolli koi boli se.
1: AI Anand ke AI boli se ya.
0: Andrew Tate boli se ya.
2: Hou sochi la het vrouwelijke gehalte luisteraars dan ik hard geil hoor.
1: Nee.
0: Ham lo vrouwen niet hard geil hoor. Partij ke bati ya.
1: De vrouwen staan bij ons op nummer 1 hè, Sudhir, dat weet je wel.
0: Sudhir, dat weet je wel hè. VHP zijn we hè. Vrouwen hitkari partij en ham bati voorzitter.
2: Vrouwen hitkari partij.
1: Vrouwen hitkari partij ke sabhapati hai ga.
0: Ke sabhapati hai bati ya.
1: Sabhapati hai ga Anand hai ga.
0: Ina jaane chijwan. Ikono ita ke niche raha ka londwa.
1: Vrouwen hitkari partij, Sudhir, hitkari.
0: Vrouw, nam hoel je ietsje, Joa? Ere voorzitter, Mati, Sudhir.
1: Ere voorzitter.
0: Dus vrouwen hitkari. Sudhir, aardse secretaris bij partij, Joa. Want hij heeft zich nog te weinig ingezet voor vrouwenrechten.
2: Oh my god.
0: Wij doen dat openlijk, ja. Wij houden van vrouwen, wij zetten ons in voor vrouwen.
1: Ja, wij nemen altijd op voor de vrouwen. De mannen, ja, mannen, hamloke adminke khaiberke dek pare kabhi kabhi us kisi khaake pare.
0: Tu ego lesi aurat kabhi dekhle bhate?
1: Lesi aurat?
0: Nooit. Maar lesi admi bharal hai deswa mein.
1: Ja, re. Bahut sab कुछ ना करे माय सुन लेसी आदमी बहुत ढेर उसे कुछ ना माय करे
0: सुधीर ये लख मेन और सुधीर ये लख मेन
2: या एक हम का बताए या ना हम दो से ना बोले
0: बेहतर में एंस ऑफ नीट में एंस
2: नहीं ik denk aan ik doe aan self reflectie om beter te zijn kuch na boli
1: dus hij bedoelt hij is één van ze Anand hij is één van die lesi mannen.
2: Ik denk absoluut dat ik een typische Hindustaanse man ben. Dat denk ik ook, weet je.
1: Maar wat is een typische Hindustaanse man, Sudhir?
2: Zij hebben deze dieselke voorgloei figuurtje waba.
1: Voorgloei?
2: Dat is het. Toen jan hè? Diesel, kan je diesel chalele te lang?
0: Na ina chala is maar kuch. Ghoda gari. Het voorgloeien.
2: Een dieselauto mag je niet direct starten zoals je dat gewend bent. Voor een benzineauto, oké, tjahi pahile, contact benauwen. Dan zie je een soort van gloeidraadje. Ah. Doe zij de lamp, wat moet jij tap to start karien?
1: Ja, ja.
2: Ohi, ham bhi wati, bhaiya. Toen ham se dui tien dai cheech bolie, ham na suna.
1: Toen theater waarde dus.
2: Theater
0: waarde. Ik ga Sudhir omschrijven. Ik ga Sudhir ke omschrijving. Ham suru me deli, ab jij lang kwee de omschrijving. Sudhir is een diesel, maar niet een gewone diesel. Hij is een oude diesel, die je moet laten voorgloeien. Maar als hij eenmaal op gang is gekomen,
1: mooi,
0: is hij wat meer
1: dan is
0: er
1: geen houden meer aan.
0: Juist, kijk, en dat is Sudhir.
2: Daarom zeg ik zonder rem à la gaz. Want als ik op gang ben gekomen, en toen hebben ze gezegd, na chorde bihan kar die tab don. Dan moet je het wel kabine houden.
0: Ik ga een geheim verklappen.
1: Hoe stuk was je nog vier herhaalkeer toe? Want het doet me denken aan
0: andere dingen. Neem het op, sorry, neem het op. Nooit neem het op.
1: Tjidwa herhaalkeer toe, dus nakker, wat zeg je nou?
2: Nee, kijk, Johnny zei dan voorgloeikeur en startkeur en hem tjalaila is uit. Hem tjalaila. Tab toe hem ze nabol, rem lagao ik had hem, bhaiya. Johnny zei hem rem lagao. Tab don, ta auto hua buch jai, tab fino start, ek hafta se chart start na hoi. Soj le?
0: Jo chale hai, ta tu na rok.
1: Na rok.
2: Tu na rok, na rok.
0: Beach mein tu na, he, babalkar. Maar nu ga ik iets vertellen, wat ze hier ook niet weet. John कोई ना जाने eigenlijk in duniya mein aaj hum log baat batayla
1: log ke kanwa khula le
0: ego ego baat batayla duniya bhar khati sunne walo hamar upar ka bite gana elke show
1: oh
0: ha hum log mere farz mein show karila dher
2: ha
0: barishya mein are bahut saalo se hum log karila wa dher moy moy show bina korte go show bhi aayega tu dekhiye sunne walo tu khatai kar rahi hai
1: ha tu durf kari ki tu na mangi aave khati
0: ha tu durf kariye na aave al onze shows al onze shows starten op tijd maar ze eindigen nooit op tijd
1: kom door zo hier
0: nee oké hum na koi ke beschuldig karabe maar Omuria wil de kaila ieder ha ieder mij kerwaweiga. Dus maar wat gebeurt er na afloop? Sap koi chalge ghare? Bjan bhai le evaluatie ba hame meer vaat se khoob khai bhar ke me deve saman. Vanand, het is weer niet gelukt hè om binnen de tijd te blijven. Nee, omdat die diesel langzaam op gaan komen en hij niet afgeremd worden. Meneer, dit is het dieselprobleem. Meneer, dit is het dieselprobleem. Ik kan er ook niks aan doen.
1: Nou, weet je wat je moet zeggen aan de volgende keer? He? Ik wil daartoe op Sibol die ik ga bellen. Voorgloeiertje aan de hoge keers.
0: Nou, wat jij samtjega, samen. Ja, ik heb purana diesel is een maar.
1: Oh, tja.
0: Ik drink en dat probleem van die diesel.
2: Ja, dat is. Ja, ik moet zeggen.
0: Nee, maar deze man is niet meer af te stoppen. Ja.
2: Ik heb zoveel energie. Ham, jij pahunchi la ghare, ook al is het 11 uur, ham 10 baje jaila sute, bhai, ham sach betaila. Want je hebt zoveel energie naar de shows in Meervaart, ook vanwege het publiek en hoe het publiek meedoet.
0: Zo dit, moet je wat ik een naam haiga.
2: Bol.
0: Ham biologie pahili bati. Adrenaline.
2: Adrenaline, precies.
0: Dekh le to.
2: Ja.
0: I loitwa na paise biologie na jane kuch, hè? Ik heb na 5 go ladkan ma bhi.
1: Ja, hamar biologie les, dusre biologie les in huis nu.
0: Maar weet je wie ook geen biologie les heeft gehad? Tu praktijk wali het bhi baat, loit praktijk. Tu theorie mein na biswas karega.
2: Maar soort te horen, loitwa bhi rem na kare, hè, bhaiya.
0: Zo, so, over diesel, die kachelt maar door. Die kachelt maar door.
1: Ja. We gaan
0: nee, maar die
1: door.
0: Trump, niet die Trump. Hoe is die andere gek, joh? Elon Musk.
1: Ha.
2: Ja. Oh, ha. Oh ja.
0: Oh, biologie les naar Pais bij Conan.
1: Oké, 12 larken hoe je gaat.
0: 14 go, ja.
1: 14 go.
2: Oh my god.
1: Jitna ouderd het, sap er ook in gezet, je larken benaai.
0: Hé, maar heb je die namen van die kinderen gehoord?
1: Ja.
0: Zo, dit is jouw ding weer.
1: Ja, unieke namen, hoor. Unieke namen.
0: Ik ook een naam X.
2: Eentje heb ik gehoord, ja, X. Van die andere weet ik niet.
0: Hey, namelijk Godzakje, laat maar die namen. Hey, zijn allemaal hocus pocus namen, man.
1: Ja, man. Ja, zijn allemaal futuristische namen. Ja, ja.
0: Ah,
1: ja.
0: Niet bestaande technologische termen lijken
1: ja,
0: het wel.
1: Ja.
0: Hè? Dus ja, die man, hey, torbhai he loit.
1: Maar zo'n Adamia ke pas et na paisa he ga. Hey, die man kan het niet opmaken, die kan het niet opkrijgen. Et na dheer oké dan he ga, et na dheer bedrijven he ga. Die man, ja, hey, hoe doet je maar een kerseke?
2: Er zijn wel een paar met normale namen hoor. Neva, Alexander, Vivian, Jenna. Maar sommigen heten ook Exa, Dark, Arcadia, Strider en Assur.
1: Azur.
0: Zie je? Azur, ja. Dat is toch een softwareprogramma of zoiets?
1: Dat is het, ja. Ja, is van Microsoft.
2: Azure.
0: Ja, toch? Dekletto. Je zoet hier geen territorium aan jullie hem lopen.
1: Ja. Wij praten
0: met... Vanuit zijn expertise naar Soedhier zijn expertise.
1: Ja, wij praten nu Soedhier zijn taal. Ook het taal van wat jij leest.
0: Van biologie zijn we gegaan naar technologie.
1: Nou jongens, ik denk dat we nu richting afsluiting moeten gaan. Want hem lopen in Kamerkerk. Maar voordat ik afsluit...
0: Hem naar Mangela Roeke, hem naar Mangela
1: Roeke. Ab tu tor di salwa ab tak chale door se chale se hai
0: ek khele mein ab jaila da khele ya
1: ما Maar zondag 1 november hebben we natuurlijk een geweldige concert in de Meervaart met Sanjay Jodha. Satya Matadin komt uit Suriname. Hij staat eigenlijk, uitergelijk in Nederland mee. Maar, of hij moet nog komen. Maar dan hebben we ook Mausub Roy, Indranil Roy en Ravinder Singh Bedi. Alleen maar toppers hebben we in de Meervaart. En dan hebben we natuurlijk de enige echte topper, Hega Sudhinanen met Jaya. Ook in de Meervaart. Met een geweldige orkest van Avishkar, Ronnie Bikhari, Bhaiya Bikhari, meneer Bikhari, meester Bikhari, wil ik zeggen.
2: Is een ridder in de orde van Oranje Nassau, Bhaiya.
1: Oké, Lintje Milal. Maar kan ik het ook in een Lintje Milal, Hega Sudhir?
2: Is het,
0: Sudhir heeft wel een knopje gekregen.
2: Ik hoef het ook niet, maar de prestatie wat Ronnie heeft gedaan met zijn Avishkar, daar heeft hij terecht een lintje aan van gekregen. Dus hij is ridder is hij.
1: Maar zondag 1 november, Jibberjess concert, Meervaart met Sudhir. Jij bent de host van de avond, zoals altijd bij meeste concerten van Ujala. Diwali 1 november, fakkeloptocht, Riga. Jij bent erbij. Tohoet jullie fakkeloptocht mee. En wat wil je tegen de mensen zeggen thuis?
2: Ja, ik wil eigenlijk tegen ze zeggen. Tulung Aye Sange Manaik Hoi Bhaiya, Diwali Festival. Een van onze grootste festivals die we hebben in het jaar. En het leukste van Diwali is natuurlijk vieren met iedereen om je heen. Dus Akele Na Aye, Apan Maiba, Bhai Bahin.

0: Uiteraard met de fakkeloptocht, die eindigt daar ook bij Meervaart. En vervolgens daarna hebben we een prachtige show. Je hebt die zangs al genoemd. Het leuke is dat Yamata Dean uit Suriname voor het eerst dat hij op zo'n grote podium gaat staan. Dat is ook leuk om te zien, kijken hoe hij het doet. En de bijzondere muziek van Avishkar.
1: Kan ja, en Ravinder Singh Bidi, die doet ook voor het zeker. Eerst mee met ons.
0: Zeker,
1: toch?
0: Zeker. Ja.
1: Ook erbaar met de koets, Batijs een keer.
0: Ravinder, ja, Ravinder. Een geweldige zanger. Afkomstig uit een muzikale familie. Hij heeft zichzelf muziek alleen maar nog meer eigen gemaakt. Hij heeft zijn eigen muziekformatie, maar is op 1 november bij ons aanwezig. Ravinder, een allround singer bij jou. Chahi Mohammed Rafi, Chahi Mukesh, Chahi Kishore Kumar. Hij kan ze allemaal geweldig vertolken. En ik ben enorm blij dat hij erbij gaat zijn op het podium. Zeker.
2: Nou. Even een kleine correctie, heren. Jaya staat niet on stage, want toen daar geven.
1: Oh!
2: Dat is leuk, toen badalde je alvast badalde, toen daar geven. Want die kan echt niet met Om Sudhir presenteren, want Om Sudhir is veel te goed. Dus dat gaat niet. Dus Jaya niet, Sudhir wel. Yeah. En ja. Ravinder Singh heeft al vaker opgetreden voor ons. Dus dat klopt ook niet.
1: Oh.
2: Maar nu een leuk dingetje erbij. Sudhir, Indro Neel en Ravinder zijn gewoon echte matties.
0: Ja, dat is waar. Ja. Maar ik dacht ik ga
2: dus
0: het niet zeggen.
2: Dus deze drie gaan daar iets doen wat nog nooit is gebeurd. Het leuke is, ze weten het zelf nog niet. Dus deze drie zijn
1: dat
2: gewoon
1: matties.
2: Jullie zijn grote matties. Hè?
0: Ja, dat is, ja, we zijn goede vrienden, dat klopt.
2: Dus dat belooft wat, hè, met deze drie samen.
1: Ja, en die gaan
2: me toch een act opvoeren daar.
1: Boy. Nou, nu worden wij allemaal nieuwsgierig. Constant Wallop, hier is nieuwsgierig. Je kon act to long career. Nou ja, dat brengt toch een beetje druk op jou en je vrienden, Sudhir. Hè? Dat niet druk wel opvoeren kan deze avond.
0: Ik zei het toch, we bereiden niks voor op dit soort shows. Iets wat gewoon een beetje met Gurja op en neer.
1: Gurja.
2: Onze laatste concert, hè, Sudhir. Ja. Toen jij ook on stage stond. Toen hadden we een Marokkaanse zanger plotseling. Helemaal uit het niets.
0: Oh my god. Dat was bijzonder, hè. Geweldig. Ja, die mensen moeten kijken eventjes naar de filmpjes op socials. Want dat was zo bijzonder. Die man die begon eerst met Arabische Alaaps. Vervolgens deed hij Indiase Alaaps. En vervolgens zong hij een Hindoestaans nummer.
1: Ja.
0: Dat hadden we allemaal niet verwacht. Hè? Hoe appen is ze? En de band volgde hem gewoon. Ja, je moet gewoon even op de Facebook van Ujala kijken. Want daar staat het filmpje volledig.
2: En eigenlijk hè, moet je dit soort dingen live meemaken. Want dan klopt. Is het geweldig. Klopt. Ja, achteraf kun je het allemaal tot je nemen en zien, dat geniet je ook wel. Maar eigenlijk moet je dit soort momenten niet missen in je leven.
0: Nee,
2: dit maakt het leven leuk in Nederland ook.
0: Zeker.
2: We kunnen onze cultuur optimaal beleven. Maar dan was er bijvoorbeeld ook zoiets. Gisteren sprak ik Wirin, Kisundayal, van Mumbai Beach. En die zei van, Vijay Mulchand heeft zo genoten van dat moment, dat hij
0: zeker.
2: Even mocht zingen.
0: Ja, heel bijzonder.
2: Sudhir, ook zo'n moment, hè?
0: Ja, geweldig,
2: improvisatie, ter plekke iets leuks doen. Maar dit is geen improvisatie, Sunil Wallo, wat deze drie mannen gaan doen.
1: Abdekje toekakers, Sudhir. Met Indro Neel en met Ravinder Singh Bidi.
0: Ja, dat gaat.
2: Sudhir heeft daar trouwens een keer met pruik op, hè? Opgetreden.
0: Oh my god.
1: Met pruik?
2: Pruik. Ik wil orange
0: zeggen. Oh my god. Oh ja, dat is. Die, ook
2: maar
0: die,
2: het, moest,
0: die,
2: het moest reggae voorstellen, maar die man leek op een vrouw, man.
1: Ja.
0: Nee.
2: Trouwens, wat heel erg gaaf is. Wat heel erg gaaf is trouwens, Sudhir. Daar verheug ik me wel op weer. We hebben het soms gedaan, soms niet gedaan vanwege het weer. Maar weer waar E-side, mooi Janaiga. Dus een hoop Karilaki in november, ik heb hier mooi Rehiga. Dan hebben we een fantastisch Diwali-optocht.
0: Ja, precies.
2: Ik hoop dat het weer dan goed blijft. Jeze E-side bij ongeveer Jeze Rukjat. और सुनने वालों सबको आइए, तुम सबको आइए, लाते ये केंद्र कैनस माके मैं दी दिवाली फकल उपतोख्त कुछ हैगा हम लोग के, लातो वो सबको मिल के चली जाओ वहां पे।

0: maar gratis. Dus ook als je niet naar het concert wil komen, door gaat die concert wel interessant bij Hoysa Kega, wat ik me niet kan voorstellen, maar dat doe je fakkel op toch, gaat die ik dan zo mee. Ja. Hamelijk fakkel zit ik erbij, we gaan samen lopen, we gaan het gezellig maken. Hamelijk schroek erbij, meervaartje. Darwaza liggen, dus ingang liggen. En wij hebben hem ook eindig op het pier.
1: Precies. Precies. Dus, ja,
2: nou ja, mensen moeten op tijd hun kaarten kopen. Of toen ik maar noemde, gewoon dat je een keer kabelen stadspaskorting naaiga. Dus we gaan niet wachten op die stadspaskorting, want hoe naaiga? Je moet je kaarten nu al kopen. Het is vanaf €15, 15 en €20 keer kaarten hegen. En dat kun je kopen via meervaart.nl. Nou heren, als ik het in hier haar toch een keer andere koestje om mij willen. Hebben jullie nog wat toe te voegen aan koffie, chai en cake van vandaag? Een bijzondere uitzending.
0: Lloyd, echo waar ik naam van liggen. Allemaal stemmen op echo waar ik
2: naam. Oh, kontje, koffie, chai, middag show. Oh nee. Koffie, chai, cake show. Ja.
0: Dit is ouderwetse radio.
2: Ja. Maar Sudhir, ik moet voor jou applaudisseren hoor. Dus
1: waarom,
2: ja.
1: Waarom voor mij?
2: Ja, toch?
0: Dit applaus. Ah. Applaus voor dit.
2: Ja, dus, het is een mooie uitzending vandaag. Jij gaat nog vaker met ons meedoen. Als host in de Coffee Chai en Cake. Dus Aartsen, dan mag hem ook bedelden weer. Dus ja, behalve applaus, gaan we ook mijn lab hier gaan die bedelden. Hè? Dus.
0: Hey, we zijn echt terug in de tijd. We zijn 30 jaar teruggeworpen, Sudhir. Hier heb je niet ik wil Larka, zeg maar echt waar.
2: Hamme tu Kelona deed het, dan kam dan Kela Kelona.
1: Lloyd, dan heb ik één verzoek aan jou. Eindig alsjeblieft met het deuntje van de National Indian Orchestra of Trinidad Tobago Chelte Chelte.
2: Oh, ham direct. Of ze hem eindig kerbij. Nou ja, dankjewel. Nee,
0: het was een hele gezellige uitzending. Inderdaad, ja, dus Hamluk Doetjen is er hebben. Of het nou Lloyd en Sudhir is, of ik en Sudhir. Maakt niet uit in welke combinatie. Dan heet het programma Sunewalo Koffie en Chai. Als je Hamluk Singos er hebben, de Lloyd Suru mee bolde je Achaiga Koffie, Chai en Cake. Dan zijn we met z'n drietjes.
2: Ja. Zeker. Dankjewel. Sudhir, ook dankjewel. Een hele fijne dag verder.
1: Bedankt, guys.
2: Alrighty. Oké. Dag. Je had de kaap neer, koffie, chai en. Ja, koffie, chai. Kortje, hè?

सिंह के एक शो अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए सुनने वालों, और आज साथ दिए हैं आनंद चंद्रिका सिंह एंड सुधीर ननन. एंड सुधीर इज हियर ऑन जोंडा 1 नवंबर एंड कमिंग डेज कभी कभी कम्स हियर हीरो इन द स्टूडियो ऑन कॉफी चाय एंड केक टू मेक. आज सुने आप मंगलवार 6 तारीख अक्टूबर के लिए कॉफी चाय केक शो. Een dag die begon met mist. Maar op veel plekken eindigt het vandaag met zon. En misschien is dat eigenlijk een aardige samenvatting van nieuws. Want soms ziet de wereld er 's ochtends behoorlijk onoverzichtelijk uit. Oorlog, politiek, economie, prijzen, beurzen. En een paar uur later ontstaat er soms toch weer iets meer zicht. Niet op alles, maar genoeg voor de volgende stap. Dus koffie erbij, chai erbij, muziek aan. Luister naar Jala Radio. En niet vergeten af en toe ook gewoon naar buiten kijken. Want als 23 graden, hoe jij gaat, zit daar ik ook toe. Dan hoeven we geen geopolitieke analyse van te maken. Daar mogen we ook gewoon even van genieten. Chattak, hè? Namaskar, mooie dinsdag. Blijf nieuwsgierig. Blijf een beetje lief voor elkaar. En blijf luisteren naar Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Krista Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer? Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

You are. Ujala Radio Headlines. Krista Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen. En op dinsdagavond schoot de Zweedse politie een gewapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man die een mes bij zich had, gedroeg zich agressief en dreigend. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Jala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Jala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Krista Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Hey, सुनो वालों, मैं हूं आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

You are. Ujala Radio Headlines. Krista Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen. En op dinsdagavond schoot de Zweedse politie een gewapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man, die een mes bij zich had, gedroeg zich agressief en dreigend. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Christa Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio.